0: Hallo?
1: Hallo, met Vincent van Q-Music van de radio. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Elke vroege ochtend in de maand juni begin ik mijn programma met een foute hit of een foute classic. Vandaag mag jij kiezen.
0: Ik had graag Welcome Waters van Milk Inc. gehoord.
1: Oh, een grote fan van Milk Inc.?
0: Ja.
1: Goh, 30 jaar dit jaar, Britta.
0: Ja.
1: Hoe oud ben je zelf, mag ik dat vragen?
0: Zelf ben ik 37.
1: Oké, dan was je 7 toen ze ermee begonnen. Ja. Ga je naar hun concerten, naar de verjaardagsconcerten in het najaar?
0: Ik hoop er te geraken, maar alles zal ervan afhangen. 1, of ik tickets heb en 2, opvang.
1: Ja, opvang voor de kinderen, veronderstel ik.
0: Ja.
1: Ja, ja. Goed. Welcome Water van Milk Inc., ook een heel erg foute hit, staat altijd heel hoog in de foute 728. Ik ga hem nu draaien, speciaal voor jou. Dag Britta, fijne ochtend.

0: de wonderlijke en bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
1: Goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond Amerika. Op het WK voetbal is er dan net om 4 uur een nieuwe match begonnen. Oezbekistan tegen Colombia. Ik zal het hier een beetje in de gaten houden. Ik hoop op een betere dag dan gisteren. Vandaag. Ik had gisteren echt een vreselijke dag, want ik ben al niezen door het leven gegaan. Zonder zakdoek. Het grootste deel van de tijd. Ik was in stad en ik had geen zakdoek. Super vervelend. Hooikoorts. Want dan moet ik een café binnen, naar de wc, mijn neus snuiten in wc-papier en weer verder met het leven. Maar dat duurt dan maar 10 minuten. Want 10 minuten later moet ik alweer niezen. En dat is niet 1 keer niezen, hè. Dat is 5 keer niezen na elkaar en meteen na elkaar. En dan zie je mensen naar mij kijken zo van eikeba. Eikeba. Ik zie ze denken eikeba. Viesrik. Zieke mens, denken ze dan. Oh. Dus vandaag wordt beter. Wie doet er mee vandaag? Wie is er wakker? Stuur nu jouw goeiemorgen door. Jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is in een bericht of een audiobericht met de Q-app

0: vroege ochtend.
1: Je vrienden van de vroege ochtend, dat is onder andere Christophe uit Diksmuiden. Die zegt, goedemorgen, ik heb ook last van hooikoorts. Maar niets valt mee, het zijn meer de ogen. Ja, niet fijn hè, je ogen worden dan helemaal waterig en rood en pikken dan een beetje op. Ismay uit Poperingen zegt, ik nies standaard 3 keer op zijn minst. Ook niet fijn. Kurt uit Gent zegt, goedemorgen Vincent. En aan alle vroege vrienden, groetjes aan Dieter Friemhout van bakkerij Friemhout. Niel uit Poperingen zegt, goedemorgen Vinnie, ik ben op weg naar Luik. René uit Diepenbeek, die is alweer onderweg van Duitsland naar Borgloon om dan naar Nederland te gaan. Ook nog een berichtje van Antia.
2: Goedemorgen Vinnie. Vroeg op baan. Samen met mijn beste maat. En de Pieter van mijn kind.

0: Fucking Perfect van Pink. Kevin uit Putten, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Wat zou je graag willen horen?
1: Die Die van Shakira. We zitten toch in de WK-sfeer, dus en dat is zoiets anders dan die Zoezoe, hè.
0: Kijk, goed, komt eraan. En dan hebben we het daarna over hoe je het hoofd koel moet houden tijdens de hittegolf. If

32 graden vandaag. 34 graden morgen. En als ik even verder kijk, volgende week maandag ook 34 graden. En ook dinsdag en woensdag nog volle zon en tegen de 30 graden. Het wordt even bakken en braden. Heel veel sterkte aan iedereen die moet buiten werken. Ik hoop dat het lukt. En Dorothee zegt altijd, goed smeren, factor 50, zegt ze altijd. Ik vergeet het zelf veel te vaak. En veel drinken, daar ben ik beter in. Ik drink sowieso echt heel veel water. En uiteraard een barbecue dit weekend. Uiteraard, wij gaan dat vanavond al doen met de collega's. Vanavond is barbecue hier bij Q-Music met alle collega's. Wordt leuk. Maar hoe hou jij het hoofd koel? Wat zijn de tips? Hoe zorg je ervoor dat je zelf niet aanbrandt? Laat maar weten in de Q-app. Hoe hou je het hoofd en de rest van je lijf koel tijdens een hittegolf? Imagine Dragons nu bij Q-Music.

0: 1 over half 5. Cindy uit Aarschot, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Cindy, hoe slaag je erin om het hoofd koel te houden tijdens de hittegolf?
1: Gewoon veel water drinken en misschien een diepvriezing kruipen.
0: Ja, is die groot genoeg?
1: Ik hoop dat.
0: Af en toe kan dat eens geen kwaad, denk ik. En wat ook nog een goede tip is, heb ik ooit eens gehoord, een warme douche nemen in plaats van een koude douche. Omdat als je een warme douche neemt en je stapt dan de douche uit, dan heb je het koud. Ah ja, want dan was de douche warmer dan het buiten was.
1: Ja, dat is waar.
0: Voilà. Een tip van mij. Dankjewel, Cindy.
1: Dankjewel.

0: zomerhit van 8 jaar geleden al. Ellie van Reggie en Jake Rees. Hoe hou jij het hoofd en de rest van je lijf koel tijdens de hittegolf? An zegt, goedemorgen, we kunnen in de koolruit in die grote diepvriezer kruipen. Een goed idee. David uit Mol zegt, de afzuiging van een laster op het werk gebruiken wij als ventilator om een frisse wind te hebben met die warmte. Ook een goed idee. Dankjewel, David. Goedemorgen, Marianne Dendermonde.
1: Goedemorgen.
0: Hey, wat doe jij tijdens de hittegolf?
1: Binnenblijven.
0: Ja, dat is een heel goed idee. Kan je het koud houden of koel houden in je appartement?
1: Heel koel. Ik woon beneden en dat is heel koel. Ik houd alles toe. Alle stores naar beneden.
0: Ja.
1: Dat het heel fris blijft. En dan soms ik buiten een ijsje gaan eten. Ah. Veel water drinken.
0: Slim. En wat ik daarnet zei, een warme douche nemen. Maar ook warme dranken drinken, zoals thee, is ook belangrijk. Is soms beter dan koude dranken drinken.
1: Ah ja.
0: Ja, want dan kan je lichaam ook. Dan is je lichaam simpel. Ik ben geen dokter, maar goed, ik heb het ooit eens gehoord. Ah,
1: koffie, hè, dat is ook warm, hè?
0: Ja, dat is waar. Maar dat is dan weer vocht afdrijvend, dat is niet goed. Dankjewel, Marianne.

bij Maarten en Dorothee neemt Jens en Donker je voor een laatste keer mee in zijn teletijdmachine. Dat hoor je om 7:15. Hij gaat naar de eerste uitzendingdag van MTV, lang geleden. Vandaag is er de tweede rit in de ronde van België, de Bouwaze Belgium Tour. En ze mogen het hebben, die renners, in die 32 graden die het vandaag gaat worden. Ze rijden vandaag van Merelbeke-Melle naar Knokke-Heist en daar zouden ze rond de 5:15 moeten aankomen deze namiddag. Gisteren begon de voorverkoop, vandaag begint de echte verkoop voor Sienna Spyro in Force Nationaal. De ticketverkoop start om 10:00 en je hoort haar zo meteen met Die on this Hill. Maar voordat dat allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje. Want wie vrolijk kijkt in de morgen, ja, die lacht de hele dag.

0: erbij aan denken. Katy Perry, Firework. Ik had gisteren een vergadering over wat we gaan doen aan het Q Beach House met de Nationale Feestdag, 21 juli. En één onderdeel is uiteraard vuurwerk op het strand. Maar nu tegen niemand zeggen dat ik dat al gezegd heb. Het is nog even ons geheim tussen ons. Het is nog vroeg. Niemand heeft het gehoord. Zometeen een nieuwe zin in het verhaal van Bjorn het lieve heersbeestje. Bjorn en de grote boze wolf zijn naar de Noordpool gegaan.
1: Bjorn kwam aan op de Noordpool, maar hij was zijn zomerjas vergeten.
2: De grote boze wolf deed stoer, maar trilde als een vibrator.
3: Ik wilde naar Lievegem, zei Bjorn, maar ik zie enkel sneeuw.
4: De wolf dacht dat Lievegem een diepvries was en likte aan het ijs.
5: Een pinguïn wees aan de weg naar Lievegem, maar vroeg daar €3 voor.
6: Bjorn betaalde met een kruimel en dat was perfect.
0: Ah, hoe gaat het verder? Hoor je zo meteen van Mandy uit Lommel. En zoals beloofde daarnet, nu Sienna Spyro. Want de ticketverkoop voor haar concert in Vorst Nationaal in maart begint vandaag om 10 uur.

0: 1 luisteraar, een zin. Björn en de grote boswolf zijn aangekomen op de Noordpool, maar het is er koud en Björn wil naar Lievegem. Een pinguïn heeft hen de weg gewezen. Hoe gaat het verder? Mandy uit Lommel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Vandaag is het aan jou. Jij mag de volgende zin verzinnen.
1: Ze moesten naar het zuiden, maar de wolf was allergisch aan windrichtingen.
0: Alright, goeie zin. Ze moesten naar het zuiden, maar de wolf was allergisch aan windrichtingen. Benieuwd naar wat er dan morgen gebeurt. Dankjewel, Mandy. Fijne ochtend.
1: Voor jou ook.

0: 5 uur. Goedemorgen. Het nieuws krijg je van Alin.
1: Goedemorgen. Het vredesakkoord tussen Iran en de VS treedt onmiddellijk in werking. Dat zegt de premier van Pakistan dat mee bemiddelde. Het akkoord werd afgelopen nacht ook al ondertekend door de presidenten van Iran en de VS. Amerikaans president Trump deed dat in het kasteel van Versailles in het bijzijn van de Franse president Macron. Normaal was de ondertekening voor morgen tijdens een officiële ceremonie in Zwitserland. Het is nu nog onduidelijk of die nog zal plaatsvinden. Koning Filip krijgt straks bezoek van Oekraïens president Zelensky. Die komt voor een lunch naar het Koninklijk Paleis. Daarna gaat hij langs op de EU-top in Brussel. De Europese regeringsleiders zitten er samen, onder meer over de oorlog in Oekraïne. Zelensky zal er een toespraak houden. Wellicht zal hij extra militaire steun vragen en nieuwe sancties tegen Rusland. En op het WK voetbal heeft Engeland gewonnen van Kroatië. Het werd 4-2. Nog gisteravond speelden Portugal en Congo 1-1 gelijk. Een historisch moment voor Congo, dat zijn allereerste WK-doelpunt ooit scoorde. In Antwerpen volgden heel wat Congolezen de wedstrijd op grootscherm.
2: We zijn heel blij met de score 1-1. Rebels kunnen laten tonen. Rebels kunnen laten zien.
3: Ik ben gewoon kei trots op mijn land en met 52 jaar eindelijk deze match heb kunnen doen.
4: Heel veel emoties. Mijn stem is al weg ondertussen. Dus echt trots. Echt heel trots op ons land.
1: Afgelopen nacht was er ook nog de wedstrijd Ghana-Panama en die eindigde met 1-0 voor Ghana. Veel zon en het wordt warm vandaag, maximaal tot 33 graden. Aan zee is dat 24 graden. Morgen en de dagen daarna ook nog tropisch warm, met ook kans op onweersbuien.
0: Music. Vincent van Geel. Vandaag gaan we in gedachten op vakantie in Duitsland. Alles wat je moet weten over Duitsland, zometeen.

Er van Omi in de Felix 1 remix. De zon komt op vandaag om 5:29, 5:01, dus nog heel even geduld. Ik ben er zeker van dat er heel veel mensen vroeger dan anders zijn opgestaan om te werken, nu het nog een beetje oké is buiten. Want die 33 graden die komen eraan, hè, mannetjes.

niet nog heel even. Eind deze maand start de zomervakantie. En de 5 populairste vakantiebestemmingen van de Belgen zijn Frankrijk, Italië, Nederland, Spanje en Duitsland. Vandaag kom je alles te weten over Duitsland en de Duitsers. Zometeen bel ik met Sophie, die woont daar al 5 jaar in Duitsland. Eerst een Duitse hit om in de stemming te komen. Allein, allein, Polen.

0: kwart over vijf, een heel erg goedemorgen. Vandaag een land dat ik persoonlijk minder goed ken. Ik ben 4 keer in Berlijn geweest en 2 keer in Keulen. Maar dan ken je een land nog niet goed genoeg, vind ik. Vandaag is het vakantieland in de kijker Duitsland. En ik heb wel Duits geleerd op school, maar echt goed heb ik dat niet onderhouden, hoor. Sophie, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent. Wie geht's dir?
0: Jij zegt het veel beter, hè. Goedemorgen. Ik zeg het wel. Maar jij woont in Berlijn, hè, Sophie?
1: Nee, ik woon in Stuttgart.
0: Ah, in Stuttgart?
1: Ja, in Stuttgart is in het zuiden van Duitsland. Tussen Frankfurt en München. Enfin, ik weet niet hoe goed je de geografie ongeveer kent.
0: Nou, niet echt eigenlijk. En is Stuttgart representatief voor de rest van Duitsland, denk je?
1: Voor mij, Stuttgart, dat ligt in het zuiden. Dat is altijd warm. Daar zijn bergen. Dat voelt een beetje als op vakantie zijn. Maar als je in het noorden bent, in Hamburg bijvoorbeeld, dan regent het en dan is het grijs en heel plat. Dat is een beetje meer als België.
0: Ja, wel. Als ik aan Duitsland denk, dan denk ik voornamelijk aan het Ruhrgebied. Grauw. Grijs, donker, versleten, toch?
1: Ja, klopt. Het Ruhrgebied, dat is natuurlijk ook met de mijnnijverheid die daar achteruit is gegaan. Zoals een beetje in het oosten van ons land eigenlijk. Daar is het inderdaad een beetje triester, als ik het zo mag zeggen.
0: Maar dus waar jij woont niet, dus dat is wel een perfecte vakantiebestemming.
1: Oh ja, het is hier zeker de moeite. Stuttgart is een klein stadje. Maar het is gezellig, het is mooi. Veel autonijverheid ook wel, want Porsche en Mercedes komen bijvoorbeeld van Stuttgart.
0: Ah, ja. Ja, welke Duitse woorden moet ik zeker kennen als ik in Duitsland op vakantie kom? Ik bedoel, stel maar de rekening alsjeblieft bijvoorbeeld, is al belangrijk.
1: Rekening, ja, dan zou ik gewoon zeggen, we möchten gerne zahlen, dus we zouden graag betalen.
0: Oké, niet direct noemen.
1: We möchten gerne. Die rechnung bitte kan man ja auch sagen. Ja, dat kan ook. Zie je, je kunt het al veel beter dan jezelf
0: maar
1: denkt.
0: Nee, dat zijn van die dingen die ik dan heb onthouden van op school, van op de middelbare school. Van komt der Bus en mein Vater arbeitet bei Ford. Dat soort dingen stonden in die Duitse
1: Zeer goed. Ja, ik heb vroeger ook, ik vond Duits helemaal niet leuk op school, in het middelbaar. Ik dacht ook altijd, ik doe daar een minimum van moeite aan, want ik ga dat nooit nodig hebben. En nu woon ik hier dus al 5 jaar. Dus,
0: dat heeft ook te maken met die naamvallen. Of hoe heet dat toch weer? De nominatief, de accusatief, de ablatief?
1: Zo moeilijk.
0: Welke lokale gerechten moet ik zeker hebben geproefd als ik op vakantie ga naar Duitsland?
1: Ah ja, nogmaals, het hangt er vanaf waar je naartoe gaat.
0: Als ik naar Stuttgart kom.
1: Veel verschillen. Stuttgart, dan moet je dus Schwäbisch eten. De Schwaben, dat zijn ze dus een beetje het lokale volk. En dan kun je bijvoorbeeld keizerspätzle eten. Kent je dat?
0: Nee.
1: Dat is zo, ja, spätzle is een soort van pasta. Maar dat zijn eerder van die dikke, vette slierten. Dat lijkt een beetje op gnocchi, maar dat is het ook niet. Hm. En dan met heel veel kaas doorgeroerd en van die geroosterde ajuintjes bovenop. Dus echt een caloriebom en een vettige drap in je maag, maar het is wel heel lekker.
0: Top. Oké, ik schrijf het op. Ik ben een Berliner. Dankeschön. Sophie.
1: Vielen Dank.
0: Guten Tag.
1: Oké, tschüss.
0: Tschüss.

0: 99 luchtballons van Nena uit Duitsland. Hè. Als je deze zomer naar Duitsland gaat op vakantie, viel spaas. Geert zegt in de queue op het Mercedes Museum. Ik ben daar in december nog geweest. En Wouter zegt, ah, die Heimat Duitsland. De plaats voor de enige echte onvervalste currywurst. Met zijn fantastische kerstmarkten en gebouwen, prachtige wegen en natuur. I love it. En ik ben er trouwens opgegroeid. Kenny, goeiemorgen.
1: Even niet, goeiemorgen.
0: Jij zegt in de Q-app, ik ben super verliefd op mijn Duitse vrouw. Oh. Ja.
1: Ja, ik ben al 16 jaar samen met een Duitse vrouw.
0: En zeg je dat dan vaak? Ich liebe dich?
1: Ich liebe die ganze taak.
0: Oh, ich liebe die ganze taak.
1: Pas ganze jaar.
0: Alright. Hey Kenny, tjus.
1: Tjus. Wie dan?
0: En morgen gaan we in gedachten naar het populairste vakantieland, naar het laatste populairste vakantieland van de vijf. Morgen gaan we naar Spanje. Lindsay de Postbode die heeft de kranten al gelezen en ze heeft het zo meteen onder andere over kleuters die elkaar het ja-woord hebben gegeven en dus gaan trouwen. Yes, het is gebeurd, dames en heren.

0: Lindsay de postbode, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Lindsay, wat staat er in de kranten vandaag?
1: Wel, je hebt Janne in het Oost-Vlaamse Halte die gaat trouwen. Nu op zich niet zo bijzonder nieuws, maar zij geeft les in de derde kleuterklas. En daar vonden de kindjes, ja maar als jij gaat trouwen, dan willen wij dat ook heel graag. Dus de juf had dat geregeld, dat gisteren dus verschillende kindjes elkaar ook het ja-woord konden geven in het gemeentehuis.
0: Oei, in het gemeentehuis zelfs, redelijk officieel.
1: Maar ja, echt. Ja, ja, met ringen en documenten ondertekenen en alles erop en eraan.
0: Ik heb er heel erg nare herinneringen aan. Ik ben in de kleuterklasse ook getrouwd. Met een meisje, met Hanne. En ik had daar absoluut geen zin in. Maar niemand anders wilde. Dus er was geen enkele jongen van de klas die ook wilde trouwen. En dan moest ik het maar doen. En dan alle anderen waren de getuigen en de bruidsmeisjes en zo. En dan moesten we een heel trouwfeest in scène zetten. En ik was dan de bruidegom. En ik dacht de hele tijd, ik herinner het me nog, als kleuter. Ik was, hoe oud was ik? Een jaar of 5. En ik dacht toen echt, nee, ik heb echt geen zin. Ik wil niet trouwen met Hanne.
1: Och,
0: ja, ik weet het. Wat staat er nog in de kranten?
1: Ja, ik denk dat ik vorige week of 2 weken geleden vertelde over een beer die was ontsnapt in Japan.
0: Ja.
1: Nu vandaag opnieuw een artikel daarover. Ja, dat ze toch al met een berenplaag zitten. Dat ze al verschillende incidenten hebben waarbij jammer genoeg ook wel al mensen overleden zijn. Ja, en moesten de Japanners niet zijn, willen ze daar toch weer op een bizarre manier mee omgaan. Dus ze vinden, ja, wij moeten oefenen hoe dat we moeten aanpakken als we een beer zien. Dus ze hebben een aantal acteurs, maskers en een berenpak aangesloten. Stokken, ja, die lopen daar dan in hun handen en hun knieën in het rond. En er is dan geoefend hoe je berenspray moet gebruiken. En politie en jagers die langskwamen om het dier te verdoven. Prachtige foto's ook alweer.
0: Kan je het je voorstellen dat je bij 32 graden vandaag in een berenpak moet kruipen?
1: Ja, maar echt.
0: Om dan te oefenen hoe Japanners moeten omgaan met het feit wanneer ze een beren tegenkomen.
1: Ja, en als het dan nog in tijd gebeurt, dan weten we niet meer wat we moeten doen.
0: Nee, exact. Hey, dankjewel, Lindsay de postbode, en tot morgen.
1: Alsjeblieft.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone, Beautiful Things. En een beautiful thing, dat is natuurlijk de zonsopkomst elke ochtend. En het is weer zover, hè. Het gaat opnieuw gebeuren en jij maakt het mee. Onwaarschijnlijk schouwspel. Een nieuwe dag breekt aan. Eentje van 33 graden. Beste vrienden, de zon komt.

0: voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Ruby red tomaten van Bellorta.

0: goedemorgen. Het is 18 juni 2026. Als je jarig bent vandaag, proficiat. Drie dikke kussen uiteraard. En je bent samenjarig met onder andere Paul McCartney. De levende legende wordt 84 jaar. En Jolien, mijn collega QDJ Jolien Roets, wordt vandaag 41. Je zou het niet zeggen, want ze ziet er nog altijd 28 uit, vind ik, hè. En je hoort dat deze namiddag tussen 1 en 4, dus stuur haar zeker een bericht. Hè. Gaat ze leuk vinden. Vanaf vandaag is Bruno Mars op tour door Europa. Hij treedt 3 keer op in Frankrijk en daarna gaat hij naar Duitsland. Er zijn nog 2 matchen op het WK voetbal vandaag. Om 6 uur vanavond is er Tsjechië tegen Zuid-Afrika. En om 9 uur is er Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina. Afgelopen nacht was er ook een match. Ghana tegen Panama, die is 1-0 geëindigd. Was ook de eerste match op een WK in 16 jaar tijd met een Belgische scheidsrechter. En op dit moment loopt Oezbekistan-Colombia op zijn einde en het is daar momenteel 1-2. En hoe warm wordt het vandaag? Dit is wat Aline daarnet heeft gezegd in het nieuws van 5 uur.
1: Veel zon en het wordt warm vandaag, hè. Maxima tot 33 graden. Aan zee is dat 24 graden. Morgen en de dagen daarna ook nog tropisch warm, met ook kans op onweersbuien.

zondagavond kan je stemmen voor de foute 728. Die hoor je volgende week, elke dag van 6 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds. Als je inspiratie wil, er is een radiozender met alleen maar foute hits. Die zender die heet Q-Foute Radio. En daar hoor je deze week de foute 728 van vorig jaar. Dus om op te warmen, hè. Dus die wordt non-stop gedraaid. De hele week lang. Vandaag van 8 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds. De foute 728 van vorig jaar. Vandaag en ook nog morgen op Q-Foute Radio. Nu bij Q, DJ Licious en Milo met een zaklamp strips lezen in bed.

0: Forever Young.
1: Ja, Forever Young, dat kan je natuurlijk wel zeggen, maar het midden van de 90s is al meer dan 30 jaar geleden. En deze classic komt uit 1995, Gangsta's Paradise van Coolio. Ah, en eerst nog even zeggen, als je wakker bent, stuur dan even jouw goeiemorgen door in de Q-app.

0: De vrienden van de vroege ochtend in 1 minuut.
1: Anne uit Zwevenzele zegt opnieuw onderweg naar Zaventem. Gelukkig is de zon van de partij. Fijne donderdag en veel succes aan alle studenten met hun examens. Steven uit Herkdestad zegt goedemorgen Vincent. Wil je vragen aan Ronnie achter ons of hij zijn boterhammen al heeft opgegeten? Een berichtje van Sarah.
2: Goedemorgen Vincent.
1: Hallo.
2: Ik ben onderweg naar Rooselare voor de accentopleiding vanuit het mooie Limburg. Dat wordt een ritje.
1: Ook een berichtje van Lisa.
3: Goedemorgen, Fini. Onderweg naar mijn werk.
1: Ja, een berichtje van Jurgen.
4: Goedemorgen, Vincent. Groetjes aan de mannen van de lijn. Groetjes van Lodderke.
1: En dit is Sandra.
5: Goedemorgen, Vincent.
1: En dit is Steve.
6: Goedemorgen Vincent en de vrienden van de vroege ochtend.
1: Stefanie uit Haaltert zegt goedemorgen Vinnie, hier ben ik weer. Gelukkige verjaardag aan mijn Loeke en zegt dat hij vandaag op tijd stopt met werken. Jana uit Schilden zegt goedemorgen Vinnie, toeren in de thuisverpleging. Peggy uit Londerzeel zegt goedemorgen. Hopelijk vandaag niet te veel stinkers op de trein met dat warme weer. Ja, opstaan was misschien wat lastig, maar je bent niet de enige. En we kunnen het leven aan, jij en ik. Ja, ik en jij. Nu Sigma, Nobody to Love.

0: 6 uur, goedemorgen. Het nieuws krijgen van Delphine.
1: Goedemorgen. Het vredesakkoord tussen Iran en de VS gaat meteen in. Dat heeft de premier van Pakistan vannacht gezegd dat mee bemiddelde. Het akkoord werd vannacht al ondertekend door de presidenten van Iran en de VS. De komende 60 dagen wordt het voorlopige akkoord verder uitgewerkt. En intussen stoppen de gevechten, gaat de zeestraat van Hormuz weer open en stopt de VS met Iraanse havens te blokkeren. 1 op de 3 bedrijven in ons land moest vorig jaar na controle extra belastingen betalen omdat ze hun aangifte niet juist hadden ingevuld. Dat schrijft de Tijd. Ook bij particulieren telde de fiscus 7 miljard euro aan niet aangegeven inkomsten. En om zo'n fouten of ontbrekende info sneller op te sporen, wil de fiscus nu AI inzetten. Daar loopt een proefproject voor. En op het WK voetbal heeft Engeland gewonnen van Kroatië met 4-2. Gisteravond speelden Portugal en Congo dan weer 1-1 gelijk. Een historisch moment wel voor Congo, dat zijn allereerste WK-goal ooit scoorde. In Antwerpen volgde heel wat Congolees de match op grootscherm.
2: Wij zijn heel blij met de score 1-1. We hebben ons kunnen laten tonen.
3: Ik ben gewoon kei trots op mijn land en met 52 jaar eindelijk deze match heb kunnen doen.
4: Heel veel emoties. Echt heel trots op ons land.
1: Afgelopen nacht won Ghana ook nog met 1-0 van Panama. En zo net is de wedstrijd tussen Oezbekistan en Colombia afgelopen. Colombia won met 1-2. Het wordt tropisch vandaag 33 graden. Vanavond kan het wel onweren. Morgen ook, dan wordt het zonnig, maar ook heet. 35 graden.
5: En geen files op onze snelwegen waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest.
6: Music. Maarten en Dorothee.
5: Ja, dus voorlopig zonder Maarten, die heeft zich overslagen.

0: Het is donderdag 18 juni.
1: Maarten sukkelt al een paar dagen met heel veel tandpijn. We hebben er met z'n allen wel ook een beetje mee te doen, want hij is zo echt wel aan het afzien. Het is een ontsteking onder een tand die er eigenlijk uit moet.
2: In het maar begin dus... was het nog grappig, maar daarna werd het wel echt serieus.
1: Ja, zo met op de grond liggen en kermen van de pijn. En hij heeft zich ja, dus overslapen, zeggen we nu. Maar ik vermoed dat hij misschien gewoon zelfs heel slecht heeft geslapen. En dan zo ineens het laatste uur toch nog... Ik weet het niet. Maar hij komt eraan. Hij is dus ondertussen wel wakker. Maar Vini, merci om mij nog even gezelschap te houden.
2: Met veel plezier, met jou altijd.
1: Vanochtend in de kranten. Over 2 weken worden verkeersboetes duurder. 10% ongeveer. Bijvoorbeeld een kleine snelheidsboete. Die gaat van €68 naar €74. Bellen achter het stuur gaat van €182 naar €200. En ja, zo moet er meer geld naar de staatskast gaan. We hebben daar niet zoveel last van eigenlijk. Hè? Wij twee zo van...
2: Snelheidsboetes, nee. Maar ik probeer mij altijd aan de limieten te houden.
1: Veel parkeerboetes wel.
2: Ja.
1: Dat, ik wil jullie niet shamen, maar
2: nee,
1: wel...
2: Nee, dat hoeft niet gezegd te worden, maar ik vergeet dat vaak. Ik vergeet vaak dat dat bestaat. En ik moet mij vaak haasten...
1: Dat je moet betalen voor parkeren.
2: Ja. En ik doe dat nooit meer aan zo'n parkeerpaal. Snap je, die paal? Dat doe ik
1: ja,
2: niet.
1: Ja, nee.
2: En dan vergeet ik het dus. Ah. Omdat ik het dan in de app doe, maar dan ben ik al andere dingen aan het doen. Dus de...
1: Druk.
2: Ja, druk. Wat een leven.
1: Minister van Consumentenzaken Rob Beenders die wil dat cadeaubonnen in de toekomst minstens 2 jaar geldig zijn. Hij wil eigenlijk niet meer dat mensen geld verliezen omdat ze te weinig tijd hebben om zo'n bon te gebruiken. En hij wil daarnaast ook dat bijvoorbeeld beurtenkaarten voor sportlessen, dat die ook minstens 1 jaar geldig zijn. En als dat allemaal wordt goedgekeurd, dan gaat het in op 1 april volgend jaar.
2: Ik heb onlangs nog een hoe heet dat? Een cadeaubon gekregen, ontbijt met bubbels.
1: Oh, vreselijk.
2: Ja.
1: Maar, dat doet u, ja, maar is iemand daar blij mee? Dat is toch... Want dan denk je, ah ja, we moeten dan nog eens boeken. En dat is dan vaag zo erg in een vaag stationsrestaurant waar je dan een croissant krijgt en een mimosa.
2: Ik kreeg hem en ik dacht, Dorothee en ik gaan daar nooit iets mee doen.
1: Maar dus,
2: we gaan dat nooit opgebruiken. Maar ja, die is nog wel geldig tot 2029. Dus we hebben nog heel veel tijd om hem toch te gebruiken.
1: Ja, dus nog 3 jaar plaatsverspilling in een of andere schuif waarschijnlijk. Vandaag begint Graspop Metal Meeting. Dit jaar zonder onze weerman Frank, want die doet al te veel andere dingen. Hij moest keuzes maken, dat vertelde hij gisteren nog. Maar ik denk nu vanochtend dat hij wel spijt gaat hebben, want gisteren hebben ze daar al opgewarmd of afgekoeld. Het is hoe je het wil bekijken. 500 metalfans hebben daar al aquagym gedaan in Sunparks in Mol. En dan denk ik wel dat weerman Frank denkt, tju, daar had ik toch wel bij willen zijn. En ze zijn er vandaag, de Zeeuwse bodemcultuur mosselen, opvallend vroeg dit jaar. Er wordt ook een mooie oogst verwacht en meteen echt wilde promo's in de winkel. Ik zag in kranten al 1+1 gratis en zo. 2 kilo kopen en 2 kilo gratis krijgen.
2: Gaan we mosselen eten van het weekend?
1: Het is wel warm om te maken. Maar in de restaurants gaan op veel plekken de prijzen omhoog. Dus het is een beetje... Ja, als je op restaurant gaat, is het niet warm in je eigen keuken, maar dan betaal je wel meer.
2: Ja.
1: Ik zou ook nu zou ik mosselen kunnen eten.
2: Nee, ik heb een potje yoghurt met aardbeien op mijn bureau staan. Dat zou ik graag nu willen eten.
0: Deze hit is nieuw bij Q.
2: Meteor, die wil weg deze zomer. En hij is op zoek naar de nooduitgang. Q.

0: Compliment doet me heel erg denken aan Marco Borsato in de Zeros.
1: Ja, je hebt dat thuis in de living ook al eens gezegd en ik kan niet meer anders dan dat elke keer daaraan denken en dat horen. Dus ja.
0: Meteor bij Q.
1: Normaal gezien hadden wij vanochtend de Bomma en Albert uit familie op bezoek. Annie en Ray, het meest iconische koppel uit de soapgeschiedenis. Het zijn heel drukke tijden voor hen allebei. De seizoensfinale bijvoorbeeld van Familie volgende week, die draait volledig rond de Bomma. Ray, die is ondertussen al 100. Annie wordt het komende zomer en ze nemen daarom wat extra rust als het kan. Ze kunnen er vanochtend daarom helaas toch niet bij zijn. Daar hebben we uiteraard alle begrip voor. Hè. En zeker ook als je 100 bent, dan geef je...
0: Meer als je 100 bent.
1: Dan denk je gewoon, ik ga uitslapen, jong.
0: Ja.
1: Steek hem in uw Hollywood-ochtendshow, toch?
0: Is een absoluut gegund ook.
1: Ja, maar we hebben genoeg andere fijne plannen vanochtend. Maarten, die is er bijna, dus dat is al heel fijn.
2: Maarten en Dorothee.
1: Het is donderdag, dus Jens en Donker die neemt ons mee in zijn teletijdmachine rond 7:15. En de Jordi, jawel, die is al extra vroeg wakker vandaag. 7 minuten en 28 seconden foute hits in de mix. Vanochtend al om iets over 7. Als je nog niet hebt gestemd voor onze foute 728, dan kan je ineens bij de Jordi al een beetje inspiratie opdoen. En volgende week dan hoor je dus elke dag alleen maar foute muziek bij Q. Op vrijdag dan gaan Born en Arne opnieuw gratis reclame maken. Misschien wel voor jouw bedrijfje. Inschrijven kan in de Q-app of via qmusic.be. Maar het is misschien wel goed om daar even een beetje kadering bij te geven als je wil weten waaraan je je kan verwachten. Zometeen een voorsmaakje.
3: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
4: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
6: Ah ja, het is mosselseizoen.
5: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
6: En wel, met u ga ik graag in zee.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
7: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
8: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
9: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep, biep.
8: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
9: Ah ja, oké, maar waar?
8: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
9: Oef.
10: Midas, je kan altijd vooruit.
11: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
12: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
13: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
14: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
12: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
15: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Knaldi. Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
18: Al 60 jaar vindt u bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de btw-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
19: Auto 5.
20: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lucht?

0: exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
1: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
2: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
4: Je dag is goed.
5: Maarten en Dorothee.

0: je bent er, Maarten.
1: Ik ben er, ik ben er. Nog even checken hoe de mengtafel werkt.
0: Ja. Dat is zoals elke ochtend, hè.
1: Jezus.
2: Kan ik jullie alleen laten?
0: Ja, Vini, bedankt om mij even gezelschap te houden.
2: Ja, dankjewel. Veel plezier.
0: Jij kan inderdaad beschikken.
2: Oké.
0: En gaan ontbijten.
2: Ja, dankjewel.
0: Toedeloe.
2: Jo, tot morgen.
1: En excuses aan de natie.
0: Ja, zo erg was het. We hebben ons geamuseerd, hoor. Maar wat is er gebeurd?
1: Ik heb om 22:30...
0: Zo concreet.
1: Na anderhalf uur slapen was ik al wakker van de pijn. Dan was het half één, 3:00. En dan 17:05. Dus ja.
0: Ja, ik heb jou heel vaak gebeld omdat ik wilde vragen eigenlijk hoe is het met de tandpijn. Dus ik heb echt als een zottin, denk ik, 15 keer gebeld of zo.
1: Maar als je 9 keer belt, weet je toch dat de komende 6 keer ook niet gaat lukken.
0: Ja, maar ik dacht gewoon, misschien bel ik hem wakker.
1: Ja.
0: Maar staat jouw gsm dan op stil? Of?
1: Ik heb geen idee wat er gebeurd is, want toen ik wakker werd, was er een wekker aan het afgaan.
0: Ah ja, dus je was gewoon
1: maar
0: weg.
1: Gewoon stil.
0: Maar hoe is het met de tandpijn? Niet goed dus.
1: Ja, nee, de tandarts zei, de antibioticum zou moeten werken na 36 tot 48 uur. De 36 uur is ingegaan. Dus,
0: dus het kan alleen maar beter worden.
1: De verwachtingen van vandaag zijn hoog gespannen.
0: Oké.
1: Okay. Maar we zullen zien wat het wordt.
0: Ah ja, word nog maar rustig een beetje wakker.
1: Nou ja.
3: Gratis. Reclame.
0: Dat is een traditie op de laatste vrijdag van juni. Born en Arne van de Q-Musical die zetten dan kleine zelfstandigen in de kijker met een op maat gemaakt reclamespotje. En wij zenden dat gratis uit. Misschien als disclaimer. Ik zei het daarnet al, even luisteren naar een spotje van vorig jaar. Dan weet je zo'n beetje wat de vibe is van zo'n spotje.
1: Wist je dat de verwachtingen duidelijk zijn voor iedereen?
0: Voilà. Dit hebben ze vorig jaar gemaakt voor Q-luisteraar Mieke. Zij verhuurt boten met haar bedrijfje Le Boat. En ja, wij dachten, het kan misschien ook nog inspiratie zijn ineens voor de grote vakantie.
3: Le Boat. Het is Frans. Het is Engels. Het is internationaal. Le Boat verhuurt motorjachten voor meerdaagse boottochten in België. Want niets schreeuwt vakantie als doelloos dobberen op onze vervuilde, gifgroen-grijze, stinkende binnenwateren. In een drijvende mobile home heerlijk samen met vrienden of familie genieten van een paar dagen verveling, alcohol, frustratie, rancune en veel te dicht op elkaars huid zitten. Gebukt koken in de kajuit. Lepelen met nonkel Rudy in een stapelbed.
4: Ja, Ritotje.
5: Nonkel Rudy, dat is ik, hè. Uw neefje Thomas.
3: En openhartige gesprekken met je moeder na haar 30 fles rosé.
6: Weet jij wel? De papa, hè? Ah, wel. Dat is uw papa helemaal niet.
3: Dat is de beste manier om die familiale spanningen te doen verdwijnen.

en gratis reclame voor je bedrijf. Je inschrijven in de Q-app of via qmusic.be. Q-music. Dat is op eigen risico wel. Teddy Swim.

0: Daddy Swims.
1: Goedemorgen.
0: Het is exact 6:30. Daphine, de voorlopige vredesdeal over het Midden-Oosten gaat direct in.
2: Ja, dat akkoord is vannacht ondertekend door de presidenten van Iran en de VS. Amerikaans president Trump deed dat in Frankrijk, in Versailles, waar hij was voor die G7-top. In dat akkoord staat dat de twee landen de komende 60 dagen dat voorlopige akkoord verder gaan uitwerken. En tot dan is er in elk geval een pauze in de aanvallen tussen de VS en Iran. De zeestraat van Hormuz gaat weer open, alle schepen mogen daar weer door. En de VS stopt ook haar blokkade in de Iraanse havens. En in ons land worden de verkeersboetes vanaf juli 10% duurder. Bellen achter het stuur kost je dan meteen €200 boete en de lichtste snelheidsboete geen €68 meer, maar wel €74. Het was al aangekondigd dat die zouden verhogen. Dat stond in het regeerakkoord om het gat in de begroting mee te dichten. Maar het was nog niet duidelijk wanneer het zou ingaan. En dat weten we nu. Eerder onderzoek toonde trouwens dat hogere boetes niet meteen zorgen voor veiliger verkeer. Daarvoor moet vooral de pakkans verhogen. En het weer wordt 33 graden vandaag met vanavond kans op onweer.
3: En 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat richting Brussel op de E40. Tussen Aalst en Groot-Bijgaarde moet je 10 minuten extra rekenen. Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette ook 10 minuten erbij tellen. En op de E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg 6 minuten extra. Sleep
4: Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
5: Dorothee's Doordenker.
3: Geluk laat zich niet inplannen, maar wel uitnodigen.

0: komen wat berichten binnen van ongevallen die her en der gebeuren. Ja, het is gevaarlijk met de laaghangende zon. De ochtend kan mooi zijn trouwens, hè, als je zo...
1: Het is beide, want ik zag ook zo in Brussel was er ook prachtig zo'n roze gloed aan het verschijnen.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ja, in het verkeer kan dat inderdaad...
0: Maar zo de echte ochtend, die zie ik niet vaak, hoor. Die zie ik niet vaak. Ik dacht, amai, dat is toch tof zo'n ochtend. Hè?
1: Je had een moeilijke nacht met veel tandpijn. En uiteindelijk heb je daardoor dan een beetje overslapen toen je dan wel in slaap bent gesukkeld. Maar je was eigenlijk 20 minuutjes te laat voor de ochtendshow. Dus ça va nog.
0: Ja, en weet je ook... Ik had er misschien nog een kwartier vroeger kunnen zijn. En misschien als ik echt zot had gedaan, had ik misschien ook wel nog nieuws kunnen aankondigen. Maar dan zit je hier half gewassen... Niet gegeten.
1: Nog ergens een koffietje gaan drinken, drinkje gedaan.
0: Nee, net niet. Snap je? Dan zou je kunnen zeggen... Ja, dan heeft dat invloed misschien op de kwaliteit van de rest van de show. Snap je?
1: Ja, want die...
0: Als je niet gegeten hebt...
1: De lat ligt inderdaad gigantisch hoog.
0: Maar ik ga dus nog wel mijn banaan eten en zo, want ik moet mijn verantwoordelijkheid nemen voor de luisteraars tussen half zeven en negen. Om er te staan.
1: Ja. Nu gewoon nog kloklezen onder de knie krijgen en dan is het niveau echt bereikt. Sebastien uit Brugge die stuurt, de vorige keer was Maarten te laat omdat hij zijn hondje buiten had gesloten.
0: Ja.
1: Vraag is of hij die nu zeker wel heeft opnieuw binnengelaten.
0: Ik heb een vage herinnering aan mijn hond die nog een klein stukje banaan van mij krijgt als die binnenkomt. Dus ja, die is...
1: Oké. Okay. En Werner die stuurt, goeie bal Maarten, dan zijn we met twee die ons hebben overslapen.
0: Oh, Werner.
1: Misschien moeten we zo meteen even de schade opmeten bij Werner. En er komen ook nog wat tips binnen voor je tanden... Maarten, nu, dat kan misschien voor ons allemaal nog wel good to know zijn.
0: Oké, dan. Cameron Whitcomb komt er ook aan, niet met zijn koninkrijk van de angst. Gewoon met de Classic Medusa.
2: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
3: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
4: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep, biep.
5: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
4: Ah ja, oké, maar waar?
5: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
4: Oef.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
4: New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
6: Oh, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
8: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
9: Mijn haren omhoog?
8: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
9: Ah ja, dus mijn factuur?
8: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
10: Deze week kom je bij Spar voor...
11: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
10: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
11: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
10: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: create high.
1: Goedemorgen, 20 voor 7.
2: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
1: Ja, dat ik mij ging overslapen. Ja. Gesukkel. Werner wist het ook niet, denk ik. Goedemorgen.
3: Goedemorgen,
1: Maarten. Oh, Werner, wat is er gebeurd?
3: Vroeg gaan slapen. Tijd gaan slapen, omdat te laat wakker worden.
1: Ja, want het klinkt lullig natuurlijk. Ja, als je vraagt aan iemand die zich heeft overslapen, wat is er gebeurd? Maar
0: ben je dan een wekker vergeten zetten, bijvoorbeeld?
3: Ik vermoed van wel, maar dat is misschien nog het gevolg van de rode duivels te kijken op
1: een match. Oh, die ritmeswitch.
3: Je moet dan wel altijd om 11:30 morgens opstaan.
1: Ja.
3: En ja, dan heb ik iets te weinig geslapen. Wow, dat is leven, hè.
1: Wat ga je zondag doen?
3: Ik kan mij nog weg. Zullen we nog kijken, hè?
1: Ah ja, toch. Opnieuw de risico's nemen. Ja, ja.
3: Het leven bestaat uit risico's nemen, hè.
0: En hoe ben je dan toch wakker geworden vanochtend?
3: Mijn vrouwtje had me zo, zou die gaan niet opstaan. En ik vroeg eigenlijk nog waarom. Maar ja, toen had ik door dat moest gaan werken, natuurlijk.
0: Maar hoeveel heb je overslapen? Hoeveel ben je te laat?
3: Een uur.
0: Ja. Dat is ook nog behapbaar. En wat doe je van werk?
3: Ik ben vrachtwagenchauffeur.
0: Kom je dan in de problemen met dat uurvertraging?
3: Nee, normaal gezien. Ik heb altijd zo'n vaste route.
0: Ah ja.
3: Ze weten het, die klanten weten van, ik heb goed geslapen, denk ik.
1: Ja.
0: Maar dus je voelt je fris, uitgeslapen, niks aan de hand?
3: Nee. Het enige nadeel is echt dat je niet mocht erbij steken met de vrachtwagen.
0: Ja, nee, dat zou ik inderdaad niet doen. Ja,
1: de rest moet nu niet boeten omdat jij je hebt overslapen.
0: Nee, voilà.
1: Blijf maar gewoon rechts.
0: Maarten, hoe ben jij eigenlijk uiteindelijk wakker geworden?
1: Uit mezelf.
0: Gewoon zomaar.
1: Ja.
0: Ja, want dus, ik had jou gebeld vanuit de auto en ik wilde vragen hoe het met de tandpijn ging. En ik heb echt heel vaak gebeld dus.
1: Ja.
0: En dan dacht ik ineens, maar ik begon zo wat ongerust te worden, want ik dacht, dat kan toch niet, die moet toch wakker worden als zijn gsm rinkelt.
1: Ja.
0: En in Disneyland hadden wij zo onze locatie met elkaar gedeeld. Hè. Maar ik had gewoon tot vannacht gedaan, maar die van jou stond nog aan.
1: Oei, staat die nog aan?
0: Dus, ja, wel, maar dus voor vanochtend was dat eigenlijk zeer handig, want dan kon ik zo'n beetje James Bond gewijs dat gaan checken.
1: Hij ligt er nog.
0: En ik zag dus gewoon de hele tijd een live update van, hij ligt dus thuis nog altijd. Ja. En dan was ik hier en dacht ik, hij is nog altijd thuis.
1: Ja, okay.
0: Maar daardoor was ik wel, het was geen update dat je ergens in een gracht lag of zo, dus was ik een soort van gerustgesteld werd. Allee. Maar blij dat jullie allebei fris aan de dag kunnen beginnen. Werner, succes op de route met de vrachtwagen. Salut, hè.
3: Ja, dankjewel.

0: Good morning, David Guetta and J-Lo.
1: Maarten en Dorothee.
2: Maarten, je sukkelt al een paar dagen met tandpijn. Een ontsteking onder een tand die eruit moet.
0: Ja, maar ja, we moeten het daar niet constant over hebben. Tandpijn, verslapen. Er gebeuren nog dingen in de wereld.
2: Wat zei je?
0: Ik wil gewoon niet dat het zo heel de show over mij en mijn persoonlijke beest.
3: Ja, wel, dat is eigenlijk je grootste droom.
2: Maar weet je al wanneer de tand eruit gaat?
0: Ja. Ik heb gisteren... Ik was zo... Well, wanhopig is nu een groot woord, maar ik dacht, dat moet hier vooruit gaan. Dus in plaats van gebruik te maken van de telefoon, ben ik gewoon naar die plek gereden waar ze die tanden verwijderen.
2: Een tandarts dus?
0: Nee, dat is nog een tandarts premium. De stomatoloog. Ik ben daar naar de balie gegaan. Ik heb gezegd, hallo, ik ben Maarten. Ik heb een tand, die moet eruit. Zo snel mogelijk, wanneer kan dat? En dan hebben we samen naar een datum gezocht. 2 juli geloof ik dat het wordt. Dus... komt goed, hè?
2: Alleen bij een stomatoloog denk ik aan iets anders. Maar dat is dus iets voor de mond.
0: Maar wat denk je bij een stomatoloog?
2: Dan denk ik aan een stoma. Maar dat zal dan wel aan mij liggen. Het zal wel kloppen.
0: Nee.
2: Jij zit er in de branche, dus...
0: Dat is de kaakchirurgie, implantaten. Okay. En dat is
2: nu,
0: stomatoloog.
2: Om de pijn te verbijten komen er nog wat tips binnen. Michael uit Gent die stuurt kruidnagel. Dat is het bekendste kruid tegen tandpijn.
0: Ah, ja.
2: Het bevat de stof... eugenol, dat een sterk verdovend en antibacterieel effect heeft. Kauw zachtjes op een hele kruidnagel, leg deze tegen de zere plek. Of breng een klein druppeltje kruidnagelolie aan op een watje en dep dit voorzichtig op de tand of het tandvlees.
0: Ja, dat zou wel zeker kunnen werken, maar ik denk dat pijnstillers en antibioticum toch ook nog iets beter werkt. Maar, ik moet wel toegeven, ik zit wel op die grens dat je... op zoek begint te gaan naar alternatieve geneesmiddelen.
2: Kan je natuurlijk niet elke dag overslapen door pijnstillers.
0: Ja, voilà, inderdaad.
2: Niet,
0: een kruidnagel mag je waarschijnlijk zoveel als je wil nemen. Dus. Dank voor de tip. Als je vandaag jarig bent, proficiat, je deelt deze verjaardag met heel veel andere fijne mensen.
2: Jolien Roets, die wordt vandaag 41. En felicitaties zijn heel welkom in de Q-app vanaf 1 uur vanmiddag. Dan hoor je haar hier bij Q.
0: Paul McCartney blaast vandaag 84 kaarsjes uit. En Kathleen Aerts wordt 48. Viert ze op het WK voetbal. Er zijn ook 4 foute artiestenjarig, Laura Lin. Ik lieg niet, ze wordt 50. Ook 50 vandaag. Op dezelfde dag geboren, Christophe.
2: Dat gisteren al gevierd met een heel groot feest. Staat ze ook groot op de voorpagina van het laatste nieuws. Het is natuurlijk slim, hè, als je de dag voor je verjaardag een feest geeft, dan kan je op je verjaardag in de krant staan.
0: Slim.
2: Met heel veel belangrijke gasten. Ministers Annelies Verlinden en Rob Beenders die zaten daarmee aan de feesttafel. Met een hele fotoshoot en zo. Zelfs prinses Delphine was daar.
0: Oh?
2: Ja?
0: Wat?
2: Daar heeft hij een sjaal van gekregen. Allee, ja, ik ga dit nu oneer aan doen. Het zal een kunstwerk zijn, maar het was een soort van... iets dat ze gedrapeerd heeft rond hem met een tekst op of zoiets.
0: Allemaal voor Christophe.
2: Omdat hij 50 werd,
0: ja. Het is hem gegund natuurlijk, een belangrijk man.
2: Ook zo'n etentje willen als je jarig bent deze zaterdag?
0: Nee. Nee, ik wil
2: zo
0: even...
2: Iets klinken met Annelies Verlinden?
0: Nee.
2: Met de prinses?
0: Nee, maar ik vind Annelies Verlinden heel tof, man. Ik zal wel gewoon met mijn kinderen een stuk taart eten.
2: Alleen in de jacuzzi.
0: Ja, het is gemakkelijk.
2: En een pintje.

0: je wacht tot je er klaar voor bent. Dat zal nooit gebeuren. Je moet het eerst doen. En dan voel je je er klaar voor. Misschien was dat wat jij nu moest horen. The Script en Will I Am Hall of Fame. Een hele goede morgen. Weet je wie al heel vroeg wakker is vanochtend?
1: Ja, jij niet.
0: Er zijn echt mega veel luisteraars nu ingestapt die geen idee hebben dat ik mij heb overslapen. Dus als je nu stopt met ernaar te verwijzen, dan
1: ik kan
0: is er niks
1: beloven,
0: gebeurd.
1: Maar oké.
0: Wat ik wou zeggen, de Jordi, jawel, is al vroeg wakker vandaag. Hij is in de building. 7 minuten en 28 seconden foute hits.
2: In de mix.
0: Kijken we naar uit, vanochtend al iets over 7.
1: Veel te uitgeslapen.
0: Nee, maar het gaat ideaal zijn aan het begin van deze bijzonder hete donderdag. Come on, get on up. Oh, wat hoor ik hier? We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo, zoo, zoo.
1: Echt meer koffie hebben, dat gaat niet, hè? Maarten, rustig.
0: Je hebt te veel pijnstillers op, denk ik. Shakira!

0: bij Maarten en Dorothee. De Daily Tijd Machine van Jens den Donker.
1: Ik neem jullie mee naar een moment waarop iedereen voor tv zat. Vooral de kids. Waar ze naar keken, dat vertel ik jullie rond 7:15.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
6: IKEA.
5: Meer info op ikea.be.
7: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
8: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
7: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
8: Ja, blijf gaan.
7: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
10: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
11: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
12: Goedemorgen, nieuws van 7 krijg je van Delphi.
13: Goedemorgen. Het vredesakkoord tussen Iran en de VS gaat meteen in. De voorlopige deal is vannacht al ondertekend door de presidenten van Iran en de VS. De komende 60 dagen wordt het verder concreet uitgewerkt. En intussen stoppen de aanvallen tussen de VS en Iran. Gaat ook de zeestraat van Hormuz weer open voor alle schepen die daar liggen te wachten. En de VS heft ook al haar sancties op en komt met een fonds voor de wederopbouw van Iran. Amerikaans president Trump tekende dat akkoord in Frankrijk op de G7-top. Die werd gisteravond afgesloten met een galadiner in het kasteel van Versailles. Frans president Macron en ook Trump noemden de top achteraf een succes, zegt collega Jelle Frenke.
14: Ja, Macron kreeg de leiders op één lijn. Amerikaans president Trump toonde zich opvallend meegaand. Zo steunde hij het plan om meer wapens te geven aan Oekraïne en overweegt hij om opnieuw sancties op te leggen tegen de Russische oliesector. En dat kunnen we toch een succes noemen.
13: Verkeersboetes worden volgende maand 10% duurder. Bellen achter het stuur kost je dan meteen €200 boete en de lichtste snelheidsboete €74. Het was al aangekondigd dat de boetes zouden verhogen. Dat stond in het regeerakkoord om het gat in de begroting mee te dichten. Maar het was nog niet duidelijk wanneer dat zou ingaan. De KU Leuven haalt haar hoogste plek ooit voor een Belgische unief op de QS World University Ranking. Ze staat nu op 59 in een lijst met meer dan 1500 universiteiten wereldwijd. Ook de UGent stijgt in die lijst 12 plaatsen naar plek 150. Massachusetts Institute of Technology staat voor het 15e jaar op rij op de eerste plaats. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels opnieuw getraind voor de match zondag tegen Iran. Romelu Lukaku, Leandro Trossard en Charles de Ketelaar trainden niet mee. Dat zag collega Jarno Berto.
15: Lukaku die zette ze even op spaarstand omdat hij in de voorbije 2 dagen 90 minuten speelde. Een half uur tegen Egypte en een uur in een oefenmatch. Leandro Trossard, voor hem duurde het seizoen het langst van iedereen, met 2,5 week geleden nog een Champions League finale. En de ketelaren, ja, die hebben we gisteren zelf gespot met een verband rond zijn knie. Geen reden tot paniek is ons verzekerd.
13: Het is niet duidelijk wat er aan de hand is, maar hij zou wel mee kunnen spelen zondag. En nog op dat WK voetbal hebben alle landen nu een eerste van 3 groepsmatchen gespeeld. Zo net won Colombia nog met 1-3 van Oezbekistan. Nog vannacht won Ghana van Panama met 1-0 en Portugal en Congo speelden 1-1 gelijk. Dat was een historisch moment voor Congo, dat scoorde zijn allereerste WK-goal ooit. In Antwerpen volgden veel Congolezen die match dan ook op groot scherm.
16: We zijn heel blij met de score 1-1. We hebben ons kunnen laten tonen.
17: Ik ben gewoon kei trots op mijn land en met 52 jaar eindelijk deze match kunnen doen.
18: Heel veel emoties. Echt heel trots op ons land.
13: En nog gisteravond won Engeland ook van Kroatië met 4-2. Het wordt tropisch warm vandaag tot 33 graden. Vanavond kan het wel onweren. Morgen ook, dan wordt het zonnig, maar ook heet 35 graden.
12: Ik heb de match gezien, toch de eerste helft van Congo tegen Portugal. Dat was een goeie match. Allee, dat was vooral indrukwekkend hoe Portugal ineens inzakte en hoe die Congolezen bleven gaan. Ik heb ook aan mijn zoon heel de geschiedenis van het kolonialisme mogen uitleggen. Die bleef maar dingen daarover vragen.
13: Vandaar dat jij niet geslapen hebt. Ja. 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen E17. Tussen Sint-Niklaas Centrum en Kruibeke is een ongeval gebeurd. 35 minuten extra rekenen. Richting Gent E40 tussen Ternat en Aalst ook 20 minuten erbij tellen. E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg een kwartier extra. Richting Brussel E40 tussen Aalst en Grootbijgaarde 11 minuten erbij tellen.
0: Music. Maarten en Dorothee.
12: Goedemorgen, fout stemadvies van de Jordi. Heel veel zin in. Je hoort hem na Alex Warren in Fever Dream.

0: Vijf over zeven, goedemorgen.
1: Het is donderdag 18 juni.
2: Binyam Girmay heeft gisteren de eerste rit van de Baloise Belgium Tour gewonnen. En vandaag vertrekken de renners in Merelbeke Melle en eindigen ze aan de kust in Knokke-Heist. Ze fietsen nog door tot zondag. En ondertussen weten we ook dat Wout van Aert moet passen voor de Tour de France. Dat is toch echt zonde,
0: hè? Echt spijtig. Echt jammer. Ik had het hem zo gegund. Nu, hij heeft gelukkig die Parijs-Roubaix al, hè? Dus dat is dan, maar ja, die tour missen, dat is toch echt. Voor die mannen is dat echt heel erg, hè, maar ja.
2: En voor de supporters ook, hè, dat is toch.
0: Tuurlijk.
2: Dat is een hele grote naam die wegvalt, waar heel veel mensen mee meeleven en voor supporteren. Dus.
0: Tja, hij kan de koers komen volgen in Sint-Amans, waar ik woon. Want daar zijn ze fan van hem. Daar hebben ze zo'n gesigneerd truitje van hem in het café opgehangen. En daar hebben ze nu ook zo'n gigantische kop van Wout van Aert van Carnaval in Aalst gerecycleerd. En die staat bieden van dat café. Ja. Maar zo'n gigantisch Wout van Aert hoofd.
2: Ik weet niet of dat dan de ideale plek is voor Wout van Aert om naar de koers te gaan kijken.
0: Nee, maar
2: dat
0: hij zou er
2: niet
0: toch wel eens moeten langs gaan. Nu, om naar zijn eigen kop te gaan kijken. Alle landen hebben nu één match gespeeld op het WK voetbal in groep A en groep B. Vanavond de tweede match van de groepsfase. Tsjechië tegen Zuid-Afrika en Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina.
2: Ze zijn er, de Zeeuwse bodemcultuur mosselen. Vandaag wordt dat seizoen officieel geopend in Brugsluis in Nederland. Een mosselkotter, dat is een schip waarmee mosselen gevangen worden, gaat dan de allereerste mosselen van het jaar ophalen.
0: De komende dagen heet weer met een grote kans op een hittegolf. Het KMI heeft voor vandaag en morgen code geel afgekondigd. Ook in de rest van West-Europa komt er een hitteperiode aan. En er wordt druk gestemd voor de Foute 728. De beste foute muziek vanaf maandag de hele week bij Q. Als je nog niet gestemd hebt, krijg je nu wat inspiratie. En voor alle andere mensen, dit is gewoon wat je nodig hebt aan het begin van zo'n zwoele donderdag. De Jordi gaat draaien op de Foute Party en vanochtend hier in de show. 7 minuten en 28 seconden om precies te zijn.
3: Vrienden en vriendinnen, het is tijd voor wat taal is van de Jordi. Benvenuti a 7 minuti e

Je weet wat ze zeggen, hè. Alles komt terug. Skinny jeans, crocs, pailletten, maar vooral de Jordi.

0: in het Foute Uur XL. Cha-Cha Slide. Met een leuke anekdote over hoe de Cha-Cha Slide meeuwen kan verjagen. Maar daarvoor moet je luisteren. Vrijdag tussen 2
1: en 4. Een stretch, ja. Dus als we dat willen weten, Q-Fout Radio tussen 2 en 4. Ah ja, oké.
0: Okay. Ja. Goed, als je meer Jordi wil, morgen rond 20 over 8, 7 minuten en 28 seconden foute muziek van de Jordi. En op de Foute Party natuurlijk, daar gaat hij draaien. Tickets, qmusic.be.
1: En als je meer foute muziek wil, daar wordt voor gezorgd.
2: Eén keer per jaar zetten we alles opzij.

0: foute 728. Q-music. 3, 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
2: Sorteren kan je zo meteen.
1: Vanavond bij VTM gaan Sjaak en Axel opnieuw op zoek naar unieke stukken in Eenmaal Andermaal. En zingen en dansen bij VTM 2 in de zomerse feel-good film Mamma Mia. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Je

0: vanaf de Reggie en Linda op zoek bij Vincent Live.
1: Vier op een rij.
0: Melissa uit Bilze, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Maarten.
0: Melissa, wat ga je doen vandaag?
2: Zelfs en namiddag lezen bij de zoon op school als leesmama. De kindjes van het tweede studiejaar helpen deze morgen en namiddag die van het eerste studiejaar.
0: Ik lees nog heel vaak een taalmodelverhaaltje voor. Hè? Elke avond, heb ik dat al verteld? Dus dat is echt zo'n een traditie. Dus dan mogen mijn twee meisjes, die mogen dan elk drie onderwerpen kiezen. En dan render ik een verhaal.
3: Dat is dan bijvoorbeeld aardbeien, prinsessen.
0: Een unicorn, en een regenboog met spikkels erop. Een kasteel, een pratende boom.
3: Een lachend kaksje.
0: Een lachend kaksje is ook al gepasseerd. Babypopsaartje. Een meneer met een hele dikke poep. Allee, zo dat soort dingen. Maar zo'n verhaal gaat het niet zijn. Het gaat een echte verhaaltje zijn bij jou, hè?
2: Ja, bij ons komt het uit boeken. En dan moet je zien tot het einde van het schooljaar een niveau te halen van dat leerjaar.
0: Ah, ja.
3: Ik vond dat vroeger altijd heel gezellig. Als zo de leesouders op bezoek kwamen in de klas.
0: Dan ben je en dat zo trots, hè, dat je mama erbij is. Hey, dan denk je,
3: andere mama's. Ook heel fijn.
0: Ja,
2: bij ons zijn we maar met twee mama's. Dus
3: ja, bij ons waren dat er ook een stuk of vier. Ja, het is niet dat alle mama's kwamen. Hè.
0: Nee, maar zo, als of jouw papa's mama kwam, dat is, dan voelt je de koning.
3: Ik kan nogal lezen, oh die van ons.
0: Allee, kom, laten we dan dat spel hier beginnen. Het heet Vier op een rij. Het concept is eenvoudig. Vier woorden, vier associaties. Dorothee luistert niet meer mee. En zij gaat zo meteen dezelfde associaties proberen vinden. Ze kan niks horen van wat we zeggen. Dus we zijn onder ons. Het eerste woord is beton.
2: Hart.
0: Oké. Lat.
2: School.
0: Goedkoop.
2: Duur.
0: Heuvel.
2: Berg.
0: Oké. Ik haal Dodo er weer bij.
3: Maar
0: kalm.
3: Ik ben alles vallen.
0: Maar
3: ik zag je zwaaien en ik wilde mij haasten om terug te keren. Ja.
0: Beton.
3: Steen.
0: Nee, hard werd gezegd. Lat.
3: Meten.
0: School. Goedkoop.
3: Duur.
0: Jawel. Heuvel.
3: Berg.
0: 2 op 4. Wat geen schandalige score is, maak er een hele fijne namiddag van met de kindjes. Melissa, dankjewel.
2: Dat zullen we doen.
0: Salut.
2: Ja, jij ook.
0: Bye-bye. Better
4: with you. Beter bed, dat is alle aanmerken onder één dak. Beter slapen, beter leven, beter bed.
0: Deze is ideaal om de kopstem op te warmen.

0: Wat een classic. Wheatus, Teenage Dirtbag. Vandaag begint Graspop Metal Meeting. Weerman Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij gaat dit jaar niet, want je hebt al te veel andere plannen. De kerk moet af en toe ook gewoon in het midden staan. Sowieso ga je spijt hebben, maar Frank, nu zeker. Want gisteren, ik durf het bijna niet te vertellen, maar ze hebben daar dus al opgewarmd, of ja, afgekoeld. 500 metalfans deden al Aqua Gym in Sunparks Mall.
1: Ik weet dat, vorig jaar was dat ook al. Ja.
0: Ja, ik moet nu wel eerlijk bekennen, de muziek die ik hiervoor gekozen heb, klopt niet, want ze doen het wel degelijk op metal. Ik heb hier beelden van op HLN, en als je dat eens zegt... Dan zien ze zo in dat badje zo op en neer met hun armen zo, met maar, zo van die ballen.
2: Qua uitzicht is het wel gewoon Aqua Gym, zoals in een All-in Hotel in Turkije bijvoorbeeld, hè, maar dan met metalmuziek.
1: Toch geweldig. Ja.
2: Ja, maar was jij vorig jaar daar dan bij, Frank, bij die Aqua Gym?
1: Nee, maar ik weet dat dat inderdaad toen al georganiseerd werd. Nee. Goh, dat ga ik mij ook niet aan wagen op een of andere.
0: Allee, Frank, waarom niet? Frank?
1: Ah, nee, ik vind dat allemaal prima wat die gasten allemaal doen daar, maar nee, wat mij betreft niet. Nee, dat ga ik niet doen.
0: Ja, nogthans, het ziet er enorm sfeervol uit en goed voor de teambuilding. Ik bedoel, dat is echt... het zijn spectaculaire beelden.
1: Je hebt zo'n metal cruise, heb je ook, hè? Dat je een week op een cruiseschip zit en dan wordt er echt metal optredens en dergelijke. Ik ben ook al verschillende keren gevraagd, maar dan denk ik van, ik ga dat toch niet doen.
0: Allee, Frank!
1: Maar ik heb het niet zo met water op een of andere manier.
0: Ja, je moet niet erin springen, hè? Je moet gewoon op die boot blijven, hè?
1: Ja, op die boot moet je blijven. Ja, dat is waar. Ja, maar... Op die boot, dat is nog beter dan dat Aqua Gym.
2: Ja, ik zou nu niet naar een Aqua Gym gaan en zeggen, ik kom gewoon om te kijken. Dat is wel freaky, hè? Je moet wel meedoen dan, hè?
1: Ja, dat moet je meedoen. Ja, tuurlijk. Voilà. Anders zit er wel wat belachelijk aan het maken. Dat is waar.
0: Alright. Frank, wij horen jou zo meteen opnieuw. Voor het weer, dat zal vermoedelijk betrekkelijk heet zijn, maar we gaan eerst naar het korte nieuws. Dat krijg je natuurlijk van Delphine. En Delphine, vooraan heb jij een belangrijke avond in Versailles gisteren.
3: Ja, niet alleen was daar het einde van de G7-top gisteren met de grootste 7 industrielanden. Daar was een gala-diner in het paleis van Versailles. Maar Amerikaans president Trump zette daar ook zijn handtekening onder het voorlopige vredesakkoord met de VS en Iran. Elektronisch deed hij dat een dag vroeger dan verwacht. Het akkoord gaat meteen in. Iran heeft het ook getekend. Dus de aanvallen tussen de twee landen in het Midden-Oosten stoppen voor 2 maanden. In de Iraanse havens komt het scheepvaartverkeer nu alweer op gang. En de zeestraat van Hormuz die gaat ook weer open. Daar liggen momenteel honderden schepen te wachten om door te varen.
0: Ik heb zo'n gesprek gehoord tussen Macron en Zelensky. Als Zelensky aankwam, heb je dat gezien?
3: Nee.
0: Waar die zo even aan het babbelen zo. En dat, ja, die zijn zoals ons. Er is geen verschil tussen wereldleiders en ons. Dat is zo van, heb je wat geslapen? Ja, maar ik moet nog naar Brusselse beten. Zo praten die tegen elkaar. Ik vind dat heel...
3: Die gaat trouwens bij de koning langs vandaag, Zelensky.
0: Ah, wel, zie je? Dus Zelensky zei, ik moet nog naar Brussel. Ja. Het gaat wel vermoeiend zijn, zo echt.
3: Ja, hij komt daarna op de EU-top steunvragen voor Oekraïne. Dus het zal belangrijk
0: zijn
3: voor hem.
0: Ja, maar dat blijven ook gewoon mannen die af en toe moe zijn. En die, dat is zo, het zijn gewoon mannen zoals ons. Hè.
3: Ja. Benieuwd of ze op 2K voetbal ook al moe zijn. Daar hebben alle landen nu een eerste groepsmatch gespeeld. Vanavond beginnen de tweede matchen. Voor onze Duivels is die tweede match zondag tegen Iran. Gisteren hebben ze nog eens getraind na de familiedag en de familiebarbecue. Zeno de Baston brak, dat was verwacht. Maar ook Romelu Lukaku, Leandro Trossard en Charles de Ketelaere. Lukaku en Trossard die kregen nog wat rust. Wat er met de Ketelaere juist aan de hand is, dat weten we niet precies. Maar er wordt ons wel vanuit de VS bevestigd dat het niets ergs is en dat hij gewoon kan spelen.
2: Ja, en misschien heeft hij zoiets zoals Maarten. Vlees moet in de keuken gebakken worden en komt hij daarom niet naar een barbecue. Het kan soms zo simpel zijn, hè.
3: Of tandpijn.
2: Ja, kan ook.
0: Dat zou een ramp zijn.
2: Dat is minder goed nieuws.
0: Ja, dan hoop ik dat ze daar een Amerikaan vinden die eruit kan trekken.
2: Ja. Frank, morgen is het de grote dag, hè, jouw verjaardag.
0: Ja.
2: Kijk je er naar uit?
1: In zekere, toch iets minder dan vroeger natuurlijk. Hè. Dan komt ieder jaar een jaartje erbij, dus 53 worden, dat is nu niet om te zeggen van... al bij alles af aan nog. Ja.
2: Ja, maar we zijn nog met iets bezig. Als alles goed gaat, dan wordt het echt misschien wel de grootste verrassing van je leven. Of ben ik het nu aan het overdrijven, Maarten? Nee, hè? Dat mag ik wel zeggen, hè?
0: Maar, ik had wel heel blij zijn.
2: Ja,
0: denk ik.
2: Maar, dat moet ik erbij zeggen, we zijn afhankelijk van externe factoren. Dus het is voorlopig nog even afwachten of het kan doorgaan.
0: Ik verwacht vooral een mond vol tanden, verwacht ik. Zo.
1: Ja?
0: Ja, maar we gaan zien.
1: Oké.
0: In ieder geval, bakken en
2: dat
0: braden.
2: Dat zou wel een mooi cadeau zijn voor jouw verjaardag,
0: mond vol
2: Maarten.
0: Tanden.
2: Mond vol tanden.
1: Ja. Met gezonde tanden, ja.
2: Ik schrijf het op, ja. Maar ja, inderdaad, hè, Maarten, u zei het, hè, bakken en braden vandaag, ja. Vanaf vandaag, ja. Frank.
1: Inderdaad, hè, dus we gaan nu de tropische tour op, hè, met 31, 32 graden in het binnenland, aan de kust 25. Daar toch wat minder warm, omdat er daar ook wat zeemist aanwezig is. Dus daar is het op sommige plaatsen mistig, dat moet eerst opgeruimd geraken, gaat wel gebeuren. Maar uiteindelijk wordt het dus overal prima weer. Vanavond wel kans op een onweersbui, voornamelijk in het westen van het land. Morgen is die ons land al verlaten, is het opnieuw zonnig en wordt het zeer warm, hè, 34, 35 graden. En ja, het gaat het omweren opnieuw, hè, dus later in de namiddag en begin van de avond vooral gaat dat zijn. En het weekend ziet er ook nog altijd prima uit. Hè. Met zaterdag 29 graden, met later eventueel nog een buitje met onweer in de Ardennen. Zondag is het dan weer droog met zon. En opnieuw 31 graden kan het worden. En zelfs begin volgende week blijft het nog altijd prima weer.
0: Dankjewel Frank, tot over een uur.
1: Ja, tot straks.
2: Zet files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat richting Gent. Op de E40 tussen Groot-Bijgaarde en Aalst is een ongeval gebeurd. Je moet een uur extra rekenen. Richting Antwerpen E17 tussen Sint-Niklaas-West en Haasdonk drie kwartier. Hier erbij tellen. E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, 20 minuten extra rekenen. Op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg ook een kwartier erbij tellen. Richting Brussel, E19 tussen Zemst en Machelen een kwartier extra. En op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen een kwartier erbij tellen.
0: Jens de Donker komt eraan.
4: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alles.

0: machine van Jens den Donker.
1: Dag Jens, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wij zijn aan het opwarmen richting de foute 728, de foute party ook. Ja, we weten al dat je een grote verkleedcollectie hebt, zeker. Heel veel kostuums. Dus mensen die misschien nog inspiratie zoeken, wat zou ik aandoen op de foute party? Advies van de expert?
2: Zeker, mijn tip is bretellen.
1: Oei. Gewoon, maar ja, ça va toch, bretellen, dat is...
2: Nee, maar
1: vragen mensen toch?
2: Enkel bretelletjes. Gewoon bretelletjes
1: aan dus en zo en bretelletjes.
2: En zo naar de foute party.
3: Het kan daar ook wel warm zijn.
1: Ik vind een soort van Borat avant la lettre.
2: Voilà.
1: Klopt dat avant la lettre?
3: Zoiets, ja.
1: Als Borat de lettre is, dan klopt het wel, natuurlijk. Het is de laatste keer voor de grote vakantie dat we samen door de tijd gaan reizen. Heb je andere, buiten tijdreizen, andere reisplannen in de zomer?
2: Ja, het ziet er naar uit dat ik naar Montenegro ga binnenkort.
3: Oh, wauw.
2: Ja. Schijnt leuk te zijn. Schijnt een heerlijk zwoel zonnetje te zijn. Best wel wat cultuur ook. En vooral zo nog niet te toeristisch. En dat vind ik dan ook wel een keer leuk.
1: Maar hoezo, het ziet er naar uit dat je hebt geboekt? Of
2: wel, de vluchten moet ik eigenlijk nog altijd doen. Maar we hebben zowel al wat accommodaties die eigenlijk wel al geboekt zijn, dus die vluchten moeten er wel echt van gaan komen.
1: Je doet dat altijd omgekeerd. Ik doe altijd eerst vervoer en dan denk ik een hotel is altijd wel te vinden. Dus nooit een slecht hotel.
2: Een debiel natuurlijk. Dus,
1: Dus
2: meer op die manier. Ja.
1: Ja, maar waar ga je ons vanochtend eerst nog mee naartoe nemen?
2: Wel, ik dacht, het is de laatste. Hey, het moet niet te zot meer. We gaan gewoon wat televisie gaan kijken.
1: Oh, zoals zo de laatste lesuren.
3: Ah, ja.
1: Gewoon een film kijken, tv kijken.
2: Heerlijk.
1: Top.
0: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
4: Mama, is mijn brood al klaar?
5: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
6: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
4: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
0: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten aardbeien. Je dag is goed. Maarten en Dorf.

0: Sheeran en dat prachtige Thinking Out Loud. Na een reeks optredens in de Verenigde Staten begint Bruno Mars vandaag aan het Europese deel van zijn wereldtour. Vanaf vanavond 3 shows in Parijs en je hoort hem zo.
1: De teletijdmachine van Jens den Donker.
0: Jens, nog eens goedemorgen.
2: Een zeer goedemorgen.
0: Waar gaan wij naartoe vanochtend?
2: En wel, dat zult je zo meteen ontdekken. Kom, we zijn weg. Het is 1 augustus 1981. Het is een paar minuten voor middernacht en we bevinden ons op een klein appartementje in New Jersey.
0: Het is hier wel heel druk, hè? En zoveel van die, hoe moet ik dat zeggen, van die hippe vogels. Kun je dat zo zeggen?
3: Ja, inderdaad. Dat zegt heel veel over u. Als, ja, dan ben jij dus absoluut geen hippe vogel eigenlijk.
0: Nee, maar ja.
3: Als je het woord hippe vogels gebruikt, ben je zelf niet zo hip.
2: Ja. Maar ik snap wat hij bedoelt. Het zijn natuurlijk allemaal coole, jonge mensen. Het zijn allemaal super trendy jonge pieps.
3: Ja.
2: En zoals
4: dat
2: je
4: dan, mag dan wel.
3: Nee, ja, maar dan ben je ook zelf dan, geen trendy jonge pieps.
2: Ja, goed wat.
3: Maar
2: ja.
3: Ik kan jullie wel gelijk geven. Ik snap wat jullie bedoelen. Allee, ze zien er inderdaad.
0: Ja. En we zijn al te luid. Ze zeggen dat we stil moeten
3: zijn. Ze zijn er very slay en noncha uit.
2: Ja, noncha. Dat dan weer.
3: Ja, hè?
2: Maar zoals dat je ziet, verzamelen ze voor de tv. Want ze willen allemaal getuigen zijn van een historisch moment.
0: Maar is dat dan een scherm vol ruis? Dat historisch
3: moment? Ja, gewoon zo sneeuw. Spiekeltjes op tv.
2: Ja, nog een paar secondjes geduld. Zometeen is het klokslag 12 uur en dan is het showtime.
0: A few seconds away from switching to the redundant sequencer. Oké, de sneeuw is gestopt en nu, wat zien we nu?
5: T-minus 10, 9, 8,
0: is dat de lancering van de Space Shuttle? Is dat zo live, zo'n raket?
3: Wacht, is dat de maanlanding? Want dat kan niet live zijn, hè, nu op dit moment.
0: Nee.
2: Let eens op de vlag die Neil Armstrong daar nu aan het neerplanten is.
3: Het is het logo van MTV.
6: Rock and roll.
2: Ja, zeker wel. Dit is de start van Music Television, de allereerste zender ooit die de klok rond muziekclips toont. En de eerste clip die wordt gespeeld was nogal toepasselijk.
0: Ah ja, natuurlijk. Video killed the radio star. The Buggles zeker? Of...
2: Ja, helemaal juist. En willen jullie ook een gokje doen voor welk product de allereerste reclame was op MTV?
3: Oeh, wacht. Begin jaren 80, veel jonge peeps. Rubik's Cube.
2: Amai, ik vind dat een hele goede gok eigenlijk. Maar helaas zoeken we niet Maarten, wil jij kansje wagen?
0: Pac-Man. Reclame voor Pac-Man.
2: Amai, had ook zomaar gekund. Ook geen slechte gok. Maar nee, het was veel simpeler. Het was reclame voor een ringmap.
3: Een ringmap.
2: Ja,
3: een ringmap.
2: Een ringmap, niet zomaar een ringmap, maar de bulk. Een ringmap waar ongelooflijk veel in past. Kijk maar naar de commercial.
7: History was made at Central High when Billy Weston stuffed the bulk.
2: Dus een Billy doet zijn map open en wat zit daar nog in? Behalve zijn cursus en notities, sportschoenen, het slot van zijn locker.
0: Een pingpongpalet, 2 balletjes.
3: Is dat ook? Wacht, een draagbare radio. En een broodje tonijnsla, vind ik wel top.
0: Oké.
3: Ja.
0: Dus het is eigenlijk een soort rugzak, maar dan in een mapvorm.
2: Ja, ik snap er eerlijk gezegd geen hol van, want het is gewoon een map. Dus als je dat dan optilt, dan valt alles er toch gewoon los uit. Maar bos wat.
3: Maar we zijn denk ik wel allemaal geïntrigeerd, hè, door de bulk.
0: De bulk.
3: Toch?
2: Dat zeker.
3: Dat wel,
2: dat
3: hè?
2: Zeker. Bon, we zijn weg. Hebben jullie eigenlijk veel MTV gekeken in jullie jonge jaren?
3: Ja, ik heb wel zo maar MTV, maar zo alles, TMF, gym.
2: Ah, ja,
3: en ik had dan zo altijd een cassette, zo een VHS-cassette.
0: Ah, ja.
3: En als het een clipje was dat ik echt wilde, dan duurde ik nog heel snel op opnemen. Dus ik heb thuis zo een paar cassettes vol met...
0: 3/4 videoclips.
3: Halve videoclips, ja.
2: En die nog altijd?
3: Ja, ergens wel. Ja, ik ga die wel ergens hebben.
2: Dat zou echt een max zijn om die nog een keer te zien.
3: Ja.
2: En wat was zo een superpopulair, of zo een clip dat je altijd hebt onthouden uit je jeugd?
0: Ik heb What's My Age Again van Blink 182.
2: Ah,
0: ze naakt door de straten rondlopen.
2: Ja. Ik weet nog dat ik op een kerstavond, ik denk dat ik in die 6 of 7 moet geweest zijn. En mijn ouders waren zich nog aan het klaarmaken, maar ik zat al klaar in mijn uniform om naar de familie
3: te gaan. Oh, schattig.
2: En MTV stond op en ik zag voor de allereerste keer de clip van Smack My Bitch Up van The Prodigy.
0: Ja, dat is intens.
2: Heb je ooit gezien? Weet je wat ik...
3: Nee, wat gebeurt
2: dat
3: daarin?
2: Dat is een gestoorde clip eigenlijk van Point of View, van een gast die zichzelf bezat, die kotst in de toiletten, die vrouwen ambeteert in nachtclubs. Een waanzinnige clip. Ik was daar helemaal niet goed van.
0: Mijn ouders hadden dat album en die zeiden dat is voor als we gaan kuisen. Als we even het huis moeten kuisen, zetten we dat luid op.
3: Smack my bitch up. Het
2: huis was proper, denk ik.
0: Ja.
3: Denk ik wel. Ja, en de ouders ook. Hè?
2: Ja,
3: of niet, ik weet het niet.
1: Q Music.
3: Jens, ja, sowieso graag tot de volgende. Hè. Wij duiken nu in de foute vibes. Maar...
2: We zien elkaar. Als er mij niets overkomt in Montenegro, want dat weet je zomaar nooit, dan zien we elkaar binnenkort terug.
3: Bij leven en welzijn.

0: Madrid, Milaan en Londen.
1: De foutste stem op de werkvloer.
2: Eén luisteraar gaat op de foute party voor een vol Flanders Expo in Gent het foute anthem zingen. Over een klein uurtje maken wij kennis met de vierde sollicitant voor deze unieke vacature. En om 9 uur aan het begin van het foute uur, ja, dan hoor je dus die nieuwe auditie vrijdag. Als alle audities achter de rug zijn, dan kan je stemmen op jouw favoriet.
0: De kanshebbers tot nu toe. Ann, die voor de marketing van Centerparks werkt. Elektricien Jorik en kinderverzorgster Chinook. Je hoort ze hier, alle drie. We hebben ze mooi achter elkaar gezet. Enfin, het wordt wel duidelijk.
3: Je hoeft je niet te schamen, het is echt wel oké. Rek je uit en schaap je keel, want iedereen doet mee.
4: AC/DC, Michael Jackson, Barry White.

0: Ja, dat is een poging om ze allemaal achter elkaar te zetten, maar je voelt de sfeer wel. Hè?
1: Ja, is, en ik vind dat ze elk op hun eigen manier ook heel geschikt zijn om dat te doen op de foute party.
0: Absoluut.
1: Hey, de ene is misschien een betere zanger dan de andere, maar ja, sfeer is natuurlijk ook belangrijk.
2: Het is een totaalpakket.
1: Want
2: absoluut,
1: je moet wel de dirigent zijn, hè, van het foute anthem op de foute party.
2: Dat is crowd control premium. Hè?
1: Ja. En dus ja, zorg ook dat je zeker kan meezingen, hè, met het foute anthem als je naar de foute party komt of als je een van de komende dagen nog tickets koopt.
2: Donderdagochtend, we gaan richting 8 uur met Silver en

0: stem op de werkvloer en wie zingt dus het foute anthem op de foute party maandag? Dan kennen we de winnaar. Later vanochtend eerst nog een nieuwe auditie.
1: Spannend. Luisteraar Melvin uit Maasmechelen had een doel. Alle matchen van het WK kijken. We weten intussen dat het al mislukt is, maar hij kijkt nog steeds meer matchen dan de gemiddelde Belg en ja, dan gezond is.
0: Ja.
1: Denken wij. Na het nieuws van 8 bij Leven en Welzijn, WK Melvin in de show.
2: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment Pick & Mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Goedemorgen, iets van 8 krijg je van Delphine.
3: Goedemorgen. In Iran komt het scheepverkeer weer op gang. De VS stopt daar blokkade in de havens. Dat is vanmorgen al een eerste gevolg van het vredesakkoord tussen Iran en de VS dat is ingegaan. De presidenten hebben het vannacht ondertekend. De deal houdt in dat beide landen 60 dagen lang niet gaan aanvallen in de oorlog in het Midden-Oosten. De zeestraat van Hormuz gaat ook weer open voor de honderden schepen die daar liggen te wachten. En de VS heft ook al haar sancties op en komt met een fonds voor de wederopbouw van Iran. Amerikaans president Trump tekende dat akkoord in Versailles in Frankrijk aan het einde van de G7-top daar gisteravond. Trump en organiserend Frans president Macron noemden die top een succes, zegt collega Jelle Frenke.
4: Ja, Macron kreeg de leiders op één lijn. Amerikaans president Trump toonde zich opvallend meegaand. Zo steunde hij het plan om meer wapens te geven aan Oekraïne en overweegt hij om opnieuw sancties op te leggen tegen de Russische oliesector. En dat kunnen we toch een succes noemen.
3: Vandaag start er in Brussel al een nieuwe top, een Europese top. Verkeersboetes worden vanaf juli 10% duurder. Bellen achter het stuur kost je dan bijvoorbeeld 200 euro en net iets te snel rijden al 74 euro. Het was al aangekondigd dat de boetes duurder zouden worden. Het stond in het regeerakkoord om het gat in de begroting mee te dichten, maar het was nog niet duidelijk wanneer. Meer dan 11.000 sociale woningen stonden vorig jaar leeg in Vlaanderen, terwijl er maar liefst 215.000 Vlamingen op de wachtlijst staan voor zo'n woning. Dat blijkt uit het nieuwe jaarverslag en collega Fleur Mees kon dat inlezen.
5: De Vlaamse regering komt deze legislatuur meer dan 1 miljard euro per jaar in sociaal wonen. Maar heel veel van die sociale woningen zijn verouderd. En dat geld wordt dus gebruikt om die te renoveren. Als er bijvoorbeeld nieuwe ramen worden gestoken, dan is het moeilijk om in die woning te blijven.
3: En dan staan ze dus even leeg. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels opnieuw getraind na de familiedag voor de match zondag tegen Iran. Romelu Lukaku, Leandro Trossard en Charles de Ketelaere die trainden niet mee. Dat zag collega Jarno Berto ter plaatse.
6: Lukaku die zette ze even op spaarstand omdat hij in de voorbije 2 dagen 90 minuten speelde. Een half uur tegen Egypte en 1 uur in een oefenmatch. Leandro Trossard, voor hem duurde het seizoen het langst van iedereen met 2,5 week geleden nog een Champions League finale. En de Ketelaere, ja, die hebben we gisteren zelf gespot met een verband rond zijn knie. Geen reden tot paniek is ons verzekerd.
3: Het is niet duidelijk wat er aan de hand is, maar hij zou zondag zeker kunnen meespelen. En nog op dat WK voetbal hebben nu alle landen een eerste van 3 groepsmatchen gespeeld. Vanmorgen won Colombia nog met 1-3 van Oezbekistan. Vannacht won Ghana van Panama met 1-0 en Engeland-Kroatië werd 4-2. Portugal tegen Congo gisteravond eindigde met 1-1 gelijk. Een historisch moment wel voor Congo, want dat scoorde zijn allereerste goal ooit op een WK voetbal. Het wordt tropisch vandaag met zon en 33 graden. Morgen 35 graden, 's avonds kans op warmteonweer. En dit weekend blijft het zonnig en warm rond 31 graden.
0: In een drukke ochtendspit, dat is vaak het geval. Hè? Zo op dinsdag en donderdag, zo de kantoordagen.
1: Ja, mensen willen ook gewoon vluchten in de airco.
0: Ja, dus ik hoop dan ook dat je in de auto airco hebt. Op dit moment valt dat misschien nog wel mee. Maar goh, als je zo vanavond in die avondspit naar huis moet en je staat dan in de file. Vergeet geen water mee te nemen. Dat is misschien ook nog slim om dat zeker te doen.
1: En laat dat water dan niet in de auto liggen.
0: Nee, inderdaad. Neem fris water mee.
1: Tenzij je... wel eens wil genieten van een heerlijke slok microplastics.
0: Oh, ja, maar sowieso is warm water los daarvan toch echt een van de goorste dingen die je zo... Omdat dat vaak een verrassing is. Je drinkt niet bewust van een warme fles water.
1: Ah, zo,
0: hè.
1: Ja, ja.
0: 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. De langste file staat richting Gent, want op de E40 is een ongeval gebeurd. Tussen Groot-Bijgaarde en Aalst moet je daardoor al zeker 50 minuten extra rekenen. Op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg 25 minuten extra. Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde 23 minuten erbij tellen. Richting Brussel enige 10 tussen Zemst en Machelen 20 minuten extra. Richting Brugge E403 tussen Ruddervoorde en Brugge 20 minuten erbij tellen. En richting Antwerpen E17 tussen Sint-Niklaas Centrum en Antwerpen West ook 20 minuten extra.
7: Music. Maarten en Dorothee.
1: Een hete zomerse dag. De muziek op Q volgt. Hugo, Kalani, Deco, David Guetta. Dit is Think of Me.

0: uit Zedelgem stuurt ook nog iets interessants. Het kan ook brand veroorzaken. Heb je er ooit over nagedacht? Door een soort vergrootglaseffect. Dus die zon die schijnt dan in dat water. Creëert dat zo'n brandpunt op een andere plek in de auto? Dan zou dat kunnen dus opfikken.
1: Een bril en zo moet je ook oppassen. Hè? Ook als je die bijvoorbeeld op tafel legt in de tuin.
0: Ja, ah, lekker toch. Rampscenario's op de radio.
1: Gaan er allemaal aan.
0: Als de zon een beetje schijnt.
2: Het is donderdag 18 juni.
0: Minister van Consumentenzaken Rob Beenders wil dat cadeaubonnen in de toekomst minstens 2 jaar geldig zijn. Hij wil niet dat mensen geld verliezen omdat ze te weinig tijd hebben om zo'n bon te gebruiken. Hij wil daarnaast ook dat beurtenkaarten voor sportlessen minstens 1 jaar geldig zijn. Als dit wordt goedgekeurd, gaat het in op 1 april volgend jaar. Dus dan moeten we nog even wachten.
1: Ja, tegen dan zijn natuurlijk de bonnen vervallen die we nu in huis hebben. Maar ben jij blij met een cadeaubon?
0: Nee, dat is het slechtst mogelijke cadeau. Ah,
1: wat ik wel heel leuk vind, is een aankoopbon voor iets dat online kan. Bijvoorbeeld, niet dat het altijd online moet, maar bijvoorbeeld een bon van de IKEA. Dat kan je in de winkel mee gaan shoppen, maar stel dat je er niet aan toekomt, dan kan je eventueel ook nog wel, want dat is dan niet een gigantisch bedrag, hè, dan kan je ook nog wel online daar iets mee doen. Of echt gewoon voor een winkel, dat vind ik nog wel behapbaar en wel tof. Kan je gewoon in je portemonnee steken, maar zo bijvoorbeeld een bon voor een weekend Ardennen.
0: Nee, je geeft mij gewoon stress met een strik rond. Echt, hou hem bij.
1: Ja.
0: Ik kan dat niet aan. Dat is mijn hoofd.
1: Stress met een strikker
0: rond. Dat is echt een neurodivers hoofd.
1: Goed, dan moeten wij... Dit weekend ben je jarig. Moeten wij nog een paar telefoontjes doen. Maar komt in orde. Ja, Binyam Girmay die heeft gisteren de eerste rit van de Baloise Belgium Tour gewonnen. Vandaag vertrekken de renners in Merelbeke-Melle. Ze eindigen aan de kust in Knokke-Heist. Zondag dan kennen we de winnaar van die ronde. En ondertussen weten we ook dat de Wout van Aert moet passen. Dus ja, voor de Tour de France.
0: Super spijtig. Op het WK voetbal hebben nu alle landen 1 match gespeeld. Benieuwd hoe het gaat met Melvin uit Maasmechelen, die zoveel mogelijk wedstrijden kijkt. We mochten hem bellen rond deze tijd, maar heeft een kwartier extra time gevraagd.
1: Ja, het is druk op zijn werk. Maar
0: dat
1: dus,
0: hij nog tijd heeft om te werken.
1: Ik vind dat hij een en om met ons te bellen.
0: Ja?
1: Dus ik ben heel benieuwd naar de update van Melvin. Ja. Die krijg je sowieso nog voor 8:30. Grote kans dus op een hittegolf. Ja, maar eigenlijk, je mag dat over het weer niet zeggen, maar het is toch zo goed als zeker dat we aan een hittegolf beginnen.
0: Het is warm, hè.
1: Vandaag gaan we voor de eerste keer los boven de 30 graden. Het KME heeft voor vandaag en morgen code geel afgekondigd. Sylvie uit Dilze-Stockholm. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Maarten en Dorothy.
1: Het wordt bakken en braden vandaag. Niet alleen figuurlijk, ook letterlijk bij jou. De hoeveelste barbecue ga je doen?
3: De 30ste.
0: Eerst en vooral, hoezo heb je dat geteld?
3: Ik niet per se, maar mijn partner is een cijfertjesman. Dus ja, dat wordt gewoon elke dag op de kalender geschreven. Barbecue nummer zoveel.
1: En wanneer is de telling begonnen? Op welke datum?
3: Ergens in februari.
1: Oké, dus je barbecue dan meer dan 1 keer per week?
3: Zeker. Ja, deze week is het al de... Wacht, we zijn de 4e.
0: Maar is dat een gasbarbecue of een echte barbecue met steenkool?
3: Een echte met steenkool, hè.
0: Amai, zeg maar, wat een werk. Dat is dan wel echt een mega hobby van jou. Maar of is het een hobby van jou?
3: Het aansteken is een hobby blijkbaar van mijn partner. En het bakken is mijn hobby.
0: Okay.
1: Het is wel mooi dat jullie elkaar dan zo in vinden. En hoe moeten wij dat dan zien, zo de barbecue? Is dat dan elke keer met alles erop en eraan?
3: Wow, alles erop en eraan is veel gezegd. Het is gewoon heel lekker vlees. En nu ga ik heel even reclame maken van Ecologisch bij ons, de beenhouwerij in de buurt.
1: Ja.
3: Maar het is dus gewoon basic.
0: Ja, dat moet wel, want als je daar elke keer met zo veel te veel groenten en looksaus en wat is het allemaal begint te knallen, dat hou je niet vol natuurlijk. Hè. Dus het kan ook wel sober. Ja.
3: Absoluut, absoluut. Nu, ik zou heel graag, natuurlijk met mijn partner vindt dat niet echt opportun, maar ik zou heel graag een Kamado hebben. Moest de ochtendshow het willen sponsoren, dankjewel.
1: Een Kamado? Ik weet niet eens wat dat is.
3: Dat is zo'n een green egg. Ken je dat?
1: Ja.
3: Zoiets in die genre.
0: Ja.
3: Omdat je daar dan net iets meer op kunt maken dan de gewone vleesjes. Een lekkere picana bijvoorbeeld, of een pulled pork.
1: Wat is een picana?
3: Een picana is eigenlijk het staartstukje van het rund. En dat is eigenlijk super mals, omdat de runderen het staartstuk niet zo heel veel gebruiken. Dus dat is echt een stuk vlees dat super, super, super mals is. Maar dat heeft bepaalde bereidingswijzen nodig.
0: Oké. Amai, we leren bij. Ja, je bent natuurlijk een echte pro. En inderdaad, zo'n Kamado, ja, dat is al snel 2.000-3.000 euro. Dus
1: ja,
0: dat is
1: amai, ja.
3: Inderdaad.
1: Ja, geniet van jullie 30ste barbecue. En ik denk dat je veel mensen op ideeën hebt gebracht voor de 1e of de 7e barbecue. Ja. Salut, Sylvie.
3: Kom ook.
0: Dadah.
3: Dankjewel.

0: niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be. Deze week kom je bij Spar voor
1: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
1: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit, met verzekering, onderhoud en taxen inbegrepen, dan krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Digitale radio heeft het allemaal, zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
3: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.

0: Voetbal hebben nu alle landen één match gespeeld. Benieuwd hoe het gaat met Melvin uit Maasmechelen, die zoveel mogelijk wedstrijden kijkt. Melvin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Maarten.
2: Hallo.
0: Klinkt nog fris, hè?
2: Ja, zeker. Hou je het nog vol, Melvin?
1: Mooi wel.
0: Wat?
1: Maar jawel, denk ik.
2: Ah, maar jawel. Hoeveel slaap je zo gemiddeld op een nacht, of ja, op een dag?
1: Ik denk dat dat een 4-5 uurtjes zijn.
0: Ja.
2: In totaal, dus per 24 uur leven slaap je ongeveer 4 à 5 uur.
1: Jawel.
2: Jawel. Wat vindt jouw gezin van je nieuwe leefritme?
1: Mijn vrouw is daar niet zo content mee. Maar ja, ik heb haar dat gezegd. En ja, ze heeft mijn bed opgemaakt, dus ik heb de zetel waar dat ik op kan liggen. Ik kan de match kijken, slapen.
2: Ja, je leeft eigenlijk in de zetel.
1: Jawel.
2: Jawel. En, jawel. Maar je had nu even nog een kwartier extra time gevraagd, want je zei het is druk op mijn werk, moet je er even voortdoen. Wat ben je dan op dit moment aan het doen, Melvin?
1: Ik ben postbode en er zijn 2 dagen stakingsdagen geweest. En vandaag is een heel groot deel terug doorgekomen. Ah, dus hebben we langer aan de sortering moeten staan.
0: Oh, yes.
1: En ik kom mijn collega's niet alleen laten. Dus.
2: Nee, dat is kei lief van jou. Ja, zo wat de opvallendste dingen van de voorbije dagen. En Messi die meteen een goede start maakte op het WK. Een hat-trick voor Argentinië. Ronaldo die dan Portugal toch niet aan een overwinning kon helpen tegen Congo. 1-1 is het geworden. Het is toch best onverwacht, hè, Melvin?
1: Ja, inderdaad. Maar ik ben sowieso al geen fan van Ronaldo. Ik ben meer een Messi-fanaat. Okay. Dus ik vind het niet erg dat hij gefaald heeft van gisteren.
0: Oh,
2: maar ja, niet erg dat hij gefaald heeft. Maar ja, dat is toch...
0: Ja, het was falen, hè.
2: Ja.
0: Dat moet je wel zeggen, hè. Dat was niet het plan, hè. Tegen Congo. Ik bedoel, dat hadden de Portugezen nu wel moeten flikken. Allee. Die tegengoal, dat hadden ze moeten kunnen voorzien. Nu, je bent vannacht wel verwend, hè. Engeland-Kroatië, dat moet een topmatch geweest zijn.
1: Ja. Engeland aanvallend supersterk. Kroatië ook heel goed. Maar op het laatste heeft toch Engeland het langste eind getrokken. Dus ja.
0: Ja.
1: Een hele goede start voor hen.
0: Durf jij...
1: Ik weet niet of het wel maar eens bewezen. Hè?
0: Ja. Maar durf jij, nu je alle ploegen aan het werk hebt gezien, een pronostiek maken? Wie wint dit WK, denk jij?
1: Ik hoop op een België. Maar ik ga eerder, denk ik, voor een Argentinië of een Duitsland. Dat vind ik de beste ploegen op het moment.
0: Oké, we zullen zien wat het wordt. Blijf het in de gaten houden, slaap niet te veel. Dat je alles goed kan volgen.
2: Zo, naar welke match kijk je nu eerst volgend uit?
1: Vooral België eigenlijk naar zondag toe. Dat is nu echt weer een moment. Het is nog 3 dagen. En ze moeten een tandje bijsteken, hè, Maarten?
0: Ja.
2: Hé, Maarten.
0: Dat is waar,
2: heb je het gehoord dat Maarten ook een tandje moet bijsteken?
0: Ja.
2: Goeie mop, Melvin.
0: Oh,
2: ja, ik had hem graag zelf gemaakt, maar je was me voor. Maar dus ik vermoed ook dat je zondag niet gewoon alleen vanuit de zetel gaat kijken. Dan heb je andere plannen.
1: Ja, dat zal waarschijnlijk weer met mijn 2 beste kameraden, Jorrie en Kenneth, zijn. Die komen, ik heb maandag wat veel puntjes gedronken, dus dinsdag heb ik wel wat moeten bijslapen.
2: Ja.
0: Oké. Goed. Groet naar Jordi en Kenneth en wij horen jou snel opnieuw. Salut, hè.
1: Ja, toppie.
0: Yo, Melvin. Clean Bandit komt eraan. Demi Lovato is solo. Na Bas.

0: Cadeaubonnen moeten langer geldig blijven, Delphine.
1: Ja, 2 jaar lang. Minister van Consumentenzaken Beenders heeft er een wetsvoorstel voor klaar. Hij dient het in omdat hij aanklaagt dat er nu geen regels zijn over hoe lang die bonnen geldig moeten zijn. Waardoor het soms 2 maanden of een half jaar is of soms oneindig. Dat is te onduidelijk, zegt hij. Er gaan te veel bonnen door verloren. Dus wil hij 1 regel. Ook voor beurtenkaarten trouwens. Voor het zwembad of voor de pilatesles bijvoorbeeld. Die bonnen moeten minstens 1 jaar geldig blijven. En de deal tussen de VS en Iran heeft meteen impact in het Midden-Oosten, want het scheepverkeer in Iran komt intussen weer op gang. Opvallend, want dat akkoord zou normaal morgen getekend worden in Zwitserland, maar het is dus vannacht al gebeurd, door Iran elektronisch en door de VS op papier in Frankrijk op het einde van de G7-top. President Trump haalde zijn dikke zwarte stift ervoor boven en Frans president Macron die feliciteerde hem erna. Great job, zei hij.
0: Goed gedaan.
1: Ja, absoluut. De aanvallen tussen de VS en Iran stoppen nu voor 60 dagen om dat akkoord verder uit te werken en die zeestraat van Hormuz die gaat ook weer open.
0: Maar kunnen we nu eens kritisch kijken naar wat die eigenlijk bereikt hebben? Niks toch? Dat was toch al? Die was toch al open?
1: Nee, toch?
0: Nee, maar voor de oorlog, hè? Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, oké. Okay.
0: Ja, maar de deal is nu eigenlijk, ja, allee.
1: Het begin van het einde van de oorlog?
0: Ja, dat weet ik. Maar het is niet dat ze iets gewonnen hebben of zo, snap je? Het is gewoon dat het terug open is. Het is niet, Amerika heeft niet van alles binnengehaald of zo.
2: Ja, je bedoelt, ze hebben eerst de oorlog gestart en dan hebben ze nu iets geëindigd waardoor het weer in orde komt.
0: Het is okay.
1: We kunnen toch niet ontkennen dat het goed nieuws is.
0: Het is wel goed nieuws.
1: Stopt.
0: Maar het is eigenlijk, het is gewoon onzin geweest. Het zijn zinloze doden, zinloze bommen, het is allemaal zinloos.
1: Maar dat is met elke oorlog toch?
0: Ja, tuurlijk. Ja, dat is waar. Dat is waar. Frank Dubocage, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: We gaan even de sfeer kantelen. Naar jouw verjaardag. Want als alles goed gaat, Frank, dan hebben wij een grote verrassing. Maar we zijn afhankelijk van andere mensen, van andere planningen. Dus het is nog afwachten. Maar toch willen wij je al ophypen. Als het doorgaat,
3: ben je goed mee bezig.
0: Dan gebeurt het allemaal morgen rond 19:30. Zou je blij zijn met een cadeaubon?
3: Als het 2 jaar geldig is, wel, ja.
2: Nee, maar ben je over het algemeen blij als je een cadeaubon krijgt?
3: Ja, toch wel, hè. Dan kan je zelf kiezen wat je eraan besteedt, natuurlijk. Ja. Hè? Dat is een feit. Zo die wonderbox-toestanden, daar iets minder, want dat blijft dan toch weer liggen.
0: Och.
3: En je vergeet dat dan weer. We hebben ze hier nog zo ene liggen en denken van oké, we moeten er echt wel snel werk van maken.
0: En van wat?
3: Het is eigenlijk een overnachting in eerder een luxe hotel. Maar ja, we komen er maar niet aan toe om die te boeken. Dus we moeten er echt wel werk van maken.
0: Ik heb ook zo altijd het gevoel dat je toch zo de slechtere kamer krijgt met zo'n bom.
3: Denk je?
0: Ja.
2: Er heeft iemand met een wonderbox geboekt.
0: Oh, de airco is kapot in kamer 302. Ja, geeft hij aan die wonderbox.
3: Geeft hij maar. Ja. Zoiets. Misschien wel, hè. Misschien doen die dat ook wel. Dat die, zo de min... die gaan toch niet de mooiste kamer?
0: Nee.
3: De meest exclusieve kamer gaan die niet geven aan iemand met een wonderbox. Tenzij dat hotel volgeboekt is en dat nog de enige kamer is.
0: Wat heeft wonderbox ons eigenlijk misdaan? Dat wij die nu zo aan het shamen zijn hier op de radio?
3: Oh ja,
0: misschien...
3: Maar
2: bovenbon is even erg.
3: Je hebt van alles. Dit is nu heel toevallig dat ik een wonderbox heb, maar het gaat over het algemeen. Nou, over.
0: Kei veel mensen kei blij met wonderbox-ervaring.
3: Ja, maar ik ook, maar ik kom er gewoon niet aan toe om effectief te boeken. Dat
2: dus al een tipje van de sluier, het is geen cadeaubon die je morgen krijgt op je verjaardag. Dat al zeker niet.
0: Nee.
3: Oké.
2: Al de rest ligt toch open.
3: Jullie hebben mij als reus verrast, hè, met een helikoptervlucht. Wat is het allemaal? Dus,
0: oei.
2: Daar
0: ligt jouw lat.
3: Ja. En een massage heb ik hier ook eens gehad, terwijl ik op de radio weet nog. Was dat vorig jaar of twee jaar?
0: Ik weet het al niet.
3: Ik ook niet.
2: En nu ben ik aan het twijfelen of dit wel voldoet aan die
0: vrouw. Ja, inderdaad.
2: We zien wel.
3: Oh, het is alweer minder of
2: ja,
3: wat?
2: Nee, we gaan zien. Ik was die helikoptervlucht vergeten.
3: Ja, dat was fantastisch. Ja. Ja.
2: Frank.
3: Dus ik verwacht ongeveer hetzelfde.
2: Ja, jongens, zeg.
3: Ja, jongens, zeg.
2: Ja, een wonderbox voor een bungee jump of een helikoptervlucht.
3: Oh, nee,
2: bungee jump
3: doe ik niet. Dat doe ik niet.
2: Ah, nee, okay.
3: Ja, en voor hetzelfde geld gooien ze dat gewoon de brug en zijn ze vergeten.
2: Nee, Frank, stop. Too soon.
3: Ja.
2: Lekker heet vandaag, Frank.
3: Ja, dat kan je zeggen. 31, 32 graden aan de kust 25. Daar beginnen ze met zee meestal, dus is het zonnig en zal het zonnig blijven. S'avonds wel kans op onweer in het westen van het land. Morgen zonnig en wordt het nog warmer, 4, 35 graden kan het zelfs worden. S'avonds is er wel kans op regen of onweer op sommige plaatsen. En het weekend blijft nog altijd warm, 29 op zaterdag, 31 graden op zondag. Zaterdag misschien nog een buitje over Ardennen en zondag is het dan weer overal droog, dus het blijft sowieso doorzomeren.
0: Benny uit Asturt, ik heb ooit een wonderbox gewonnen bij jullie. Ik moest wel bijbetalen voor dat hotel.
3: Oh nee.
2: Ja.
3: Oh, oei. Blijf er niet in, maar.
0: Nee, sorry, dat vind ik grappig.
2: We kunnen niet altijd prijzen uitdelen, soms wordt er ook gestraft. Zes files op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. De langste file staat richting Brugge, E403 tussen Torhout en Brugge, een uur extra rekenen. Richting de Nederlandse grens, E314 tussen Bekkenvoort en Lummen, 40 minuten erbij tellen. Richting Antwerpen, E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West, een half uur extra. Brusselse buitenring tussen Mont-Saint-Jean en Wilrijk in de Dree, 25 minuten erbij tellen. En op een andere plaats in de file verlies je op dit moment minder dan 20 minuten.
1: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Summer

0: Goedemorgen.
1: De Fout System. Op de werkvloer.
0: Ja. Maandag weten wij wie het wordt. Wie het foute anthem gaat zingen op de foute party. QDJ Matthias van den Bulke is in zijn hometown in Gent. Daar wil Securel agent in Spe Brahim auditie doen op een gepaste locatie. Lekker warm, ook al vanochtend. Matthias, alles onder controle daar.
2: Maar het is nog geen 9 uur en ik ben nu al aan het zweten gelijk een rund. Dat is niet normaal. Ik ben in Gent-Sint-Pieters aan het station, want zometeen komt kandidaat Brahim met de trein. Daar is een reden voor, want Brahim moet de trein nemen, denk ik, omwille van zijn opleiding. Ja. Hij doet de opleiding bij Securel, dat is eigenlijk de veiligheidsdiensten van de NNBS. Dus ja, die man kan niet anders dan met een trein komen. Maar nu is toch maar de vraag, aangezien dat een NNBS is, komt hij op tijd of niet?
0: Ja, allez.

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
2: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
1: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
2: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
1: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
2: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
1: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
3: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
4: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
5: Bon, de Nico komt niet.
4: Zij die het vergeten.
5: Els, waar zei jij?
4: En zij die vergeten te annuleren.
5: Zeg, iemand een dom gehoord?
4: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
5: Ah, zalig.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
7: Ik ben blind.
8: Ja, zit er vast.
7: Ik ben blind.
8: Het licht is uitgevallen.
7: Oh. Ik dacht even...
6: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
9: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
10: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
11: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
12: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lost Frequencies en Are You With Me? Het is 9:15. Oh, dat is toch zo heerlijk, hè? Die Lost Frequencies. Zo bij de opkomende zon, bij de brandende zon al vanochtend. En QDJ Matthias staat ook klaar.
2: De foutste stem op de werkvloer.
3: Wie neemt de microfoon over van Wesley Sonck? Vorig jaar opende hij de Foute Party met het Foute Anthem. En dit jaar neemt een Q-luisteraar die belangrijke taak van hem over.
1: Na alle audities van deze week kan je vanaf morgen stemmen op jouw favoriet. Misschien wordt dat na vandaag wel Brahim uit Zottegem. Matthias van den Bulke gaat de auditie zo meteen in goede banen leiden. En Brahim kwam met de trein en hij is op tijd.
4: En hij is op tijd, de Brahim. Hij staat naast mij. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, goedemorgen.
4: Ben je er klaar voor, Brahim? Want zo 's ochtends zingen, dat is niet altijd evident voor de stem, hè?
5: Ik heb het al opgewarmd. Ik feest elke dag, dus.
4: Ah ja, ja, ja. Okay, mijn stem. Okay. Je bent ook met de trein gekomen, want ik heb me laten verstaan dat jij een opleiding doet bij Securail. Dat is eigenlijk de veiligheidsdienst van de NMBS. Maar je bent ook zanger al, dus hoe kan je dat combineren?
5: Ja, natuurlijk. Je moet een beetje de veiligheid in toog houden en natuurlijk heel veel feest. Ik bedoel, ja, omgekeerd, hè? Nee, nee, natuurlijk. Hè.
4: Ja, maar dus, je zingt eigenlijk al, dus je hebt een voordeel. En welke muziek neem je dan voor jouw rekening?
5: 100% ambiance, 100%. Iedereen moet kunnen feesten. En als je kunt feesten, moet het ambiance zijn, anders.
4: Oké. Okay. En heb je dan al boekingen voor deze zomer?
5: Ja, samen met de Sabrina's staan mijn zomer nu al toch al met 20 boekingen. Dus we gaan veel feesten en de mensen kunnen mij overal tegenkomen.
4: Oké. Okay. En heb je al nog een gaatje volgende week vrijdag? Wat voor de party?
5: Wat voor de party? Dat maakt sowieso tijd. Maar ja, we moeten een gaatje vrijmaken.
4: Oké, zeer goed. Dat zit alvast goed. Maar zit de stem van Brahim ook goed? Dat gaan we zo meteen hier samen ontdekken in het station van Gent-Sint-Pieters.
1: Oké, okay, daar kijken we heel erg naar uit. Merci, Matthias.
2: Dit is deze week de Q Topschijf.
6: Taylor Swift. Hey, it's Taylor. I knew it.

0: sfeervolle song van Taylor Swift. I knew it. I knew you.
1: Maarten en Dorothee.
0: Het is de Q-topschijf van deze week van de nieuwe Toy Story film sinds gisteren in de cinema.
2: Jij was misschien van plan om te gaan kijken, Maarten. Meteen op de eerste dag naar Toy Story 5 ben je geweest?
0: Ja, ik heb de uren gecheckt. Zover ben ik geraakt. Maar ik was net iets te laat voor de 1 uur vertoning, zo 2 uur. En ik vind dan zo'n 4 uur, dan wordt dat al snel te laat, vind ik, met kinderen.
2: Ja, ja, inderdaad. Eerder dan thuis bent, eten, slapen.
0: 6, ja, ja. En ook met die tandpijn en zo. Ik dacht, ik ga nog heel even uitstellen. Dat ik er zelf ook wat van kan genieten. En ik ga graag naar zo'n cinema in Sint-Niklaas, waar ze zo van die relax-zetels hebben. Ja, en dan val ik sowieso heel die film in slaap. En dat vind ik dan ook zo jammer.
2: Maar je hebt net gezegd, wacht, dat je wil wachten tot na je tandpijn, zodat je van de film kan genieten. Maar je gaat eigenlijk om te slapen.
0: Nee, dat is het probleem. Als ik dan een pijnstiller heb gepakt of zo, en ik heb weinig geslapen, ja, dan in die zetels, jongen, echt, vind ik heel moeilijk om tegen de slaap te vechten. Dat is...
2: Zo.
0: Ja, dat was... Dan nog even wachten. Maar het zal nog wel even spelen, hè. Het is aan het schijnt een heel erg goede film.
2: Ik ben er ook wel benieuwd naar. Ja? Normaal gezien hadden wij vanochtend de Bomma en Albert uit Familie op bezoek. Annie en Ray in het echte leven. Het meest iconische koppel toch wel uit de soapgeschiedenis. Het zijn hele drukke tijden voor hen allebei. De seizoensfinale van Familie volgende week die draait volledig rond een verhaallijn rond de Bomma. Ray die is al 100. Annie wordt komende zomer ook 100. En ze nemen daarom gewoon extra rust als het kan. En ze kunnen er vanochtend daardoor helaas toch niet bij zijn. Maar daar hebben wij uiteraard alle begrip voor. Hè?
0: Ja, vind je het heel spijtig. Maar ja, uiteraard, die mensen. Ja, wat kan je nu verwachten als die zeggen, ik ben moe, het gaat niet. Ja. Dat is het einde verhaal.
2: We gaan geen 200-jarige onder dwang hier in de studio.
0: Niet pushen, hè? Nee, natuurlijk niet. Nee, dat zou voor niemand goed
2: en
0: zijn.
2: En ik kijk daar ook wel naar uit dat je zo op een leeftijd komt dat je zoiets hebt van, oh nee, ik ga niet gaan. Ja. En dat bedoel ik echt op een positieve manier. Hè? Want echt alle begrip dat je iets afzegt. Je moet alleen iets doen als het goed voelt en als je er de energie voor hebt. Maar dat is toch iets waar denk ik heel veel mensen op dit moment zo nog altijd een beetje... Ja, goh, ik zal toch maar gaan. Ik zal maar een effort doen.
0: Absoluut, absoluut.
2: En het punt bereikt.
0: Ja, ja.
2: Nee, geen zin in. Ik ga niet.
0: En terecht. Het is bijna 9 uur. We hebben nog Miles Smith en Stay. Net voor het foute uur. En deze classic. Oh. Dat is een geluksmomentje, hè. Sst.
2: Maar jij was de enige die aan het babbelen was, hè. Sst. Wij zwegen allemaal. Sst.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: Goedemorgen, nieuws van 9 krijg je van Delphi.
3: Goedemorgen. Cadeaubonnen moeten 2 jaar geldig blijven, dat vindt minister van Consumentenzaken Rob Beenders. Hij dient een wetsvoorstel in omdat er nu te veel bonnen verloren gaan.
4: Vandaag de dag kan eigenlijk elke verkoper van cadeaubonnen zelf bepalen hoe lang die geldig is. En daardoor weet je als klant niet wanneer die vervalt en ga je er misschien vanuit dat dat sowieso 1 jaar geldig is. Door daar nu 2 jaar op te zetten is het gewoon voor iedereen duidelijk. En dan heb je ook voldoende tijd om een bon die ook effectief betaald is in te ruilen voor iets anders.
3: En ze willen ook dat beurtenkaarten voor het zwembad of de fitness bijvoorbeeld 1 jaar geldig blijven. Die wet kan in april volgend jaar ingaan. De ondertekening van het voorlopige vredesakkoord tussen Iran en de VS heeft meteen een effect op de internationale oliemarkt. De prijs voor een vat olie zakt tot bijna aan het niveau van voor de oorlog. En in het Midden-Oosten zelf komt het Iraanse scheepvaartverkeer weer op gang vanmorgen. Dat vredesakkoord werd vannacht ondertekend door Amerikaans president Trump en de Iraanse president een dag vroeger dan verwacht. En in de VS zelf zitten 10.000 gezinnen zonder stroom in de staten Iowa en Illinois. Het komt door het noodweer daar, want er zijn gisteren zeker 7 tornado's gepasseerd. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Er is wel veel schade. Op verschillende plaatsen zijn bomen en elektriciteitspalen omgevallen. Het wordt tropisch. Zon vandaag en 33 graden. Morgen zonnig bij 35 graden. 'S Avonds dan kans op warmteonweer. En het weekend blijft zonnig en warm dan rond 30 graden.
5: En 5 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat op de Brusselse buitenring tussen Mont-Saint-Jean en Groenendaal. Moet je 1/2 uur extra rekenen tussen Leonard en Sint-Stevens-Woluwe. 25 minuten erbij tellen. Richting Brugge, E403 tussen Torhout en Brugge. 1/2 uur extra rekenen. Richting de Nederlandse grens, E314 tussen Bekkenvoort en Lummes Centrum. 23 minuten extra. Richting Antwerpen, E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West ook. 20 minuten erbij tellen.
2: Een nieuwe dag, een nieuwe auditie voor de foutste stem op de werkvloer. De winnaar zingt het foute anthem op de foute party volgende week. Voor veel volk dus. En dat is vanochtend ook al aan het station van Gent-Sint-Pieters. Want QDJ Matthias staat daarbij Brahim uit Zottegem. Hij is in opleiding om secureel agent te worden. Maar proud to be fout, dat is hij al. Matthias, alles onder controle daar.
6: Ja, Maarten en Dorothee, het is eens iets anders op donderdagochtend live van aan de ingang van Gent-Sint-Pieters. Brahim gaat hier live het foute anthem zingen. De vraag is, haalt hij het podium van de foute party of niet? Ja. We gaan het hem vragen. Klaar voor?
7: 100%.
6: Veel passage, ochtendspits. Beetje stress?
7: Nee, dat komt wel goed. Dat komt wel goed. We gaan feesten.
6: Oké, neem het publiek mee. Beste Brahim, veel succes. Hier komt hij.

zijn er heel weinige. Songs die de WK-sfeer zo kunnen capteren. Dario G. Gisteren was dat weer 2 jaar geleden dat hij gestorven is. 53 jaar. Veel te jong. Wat een legend. Wat een song. Dit weer. In de WK-sfeer.

0: voel je dat echt, hè? Die proud to be fout. Met Dario G wordt het leven net een beetje mooier. Dit was al zo'n leuke week, met elke ochtend een auditie voor de foutste stem op de werkvloer. Vanaf morgen kan je stemmen op jouw favoriet. De winnaar zingt het foute anthem op de foute party. Brahim uit Zottegem bekomt nog even van zijn auditie. QDJ Matthias is erbij.
1: Ja, en terwijl het een tram hier passeert, want we staan hier nog altijd aan Gent St. Pieters, aan het station in de ochtendspits, zijn wij nog aan het bekomen van Brahim. Brahim, content?
2: Ja, dat denk ik toch wel, ja. Ja,
1: ja,
2: wel,
1: ja, ja. Het is wel eens iets anders, een concert aan Gent St. Pieters.
2: Ja, vooral de eerste keer, hè. Vooral de eerste keer.
1: Hoe tevreden ben je van je prestatie van daarnet?
2: Oh, heel tevreden, heel tevreden. En zeker voor vanochtend dus.
1: Ja, ja. De stem zat meteen goed. Waarom moeten de mensen op jou stemmen? Waarom moet jij op dat podium van de Foute Party staan?
2: Omdat ik zeker weet dat iedereen hem aan me zien. Omdat ze daarom komen, hè, naar de Foute Party. Dus daarom denk ik wel dat je voor mij moet stemmen. Maar natuurlijk, ja, wat zij natuurlijk zelf willen.
1: Ja, Brahim is natuurlijk één brok energie. Hij wil op dat podium van de Foute Party staan. Daar gaan de mensen dus zeker voor moeten stemmen. Maar je is content. Goed, ja?
2: Ja. Ik heb nog één ding voor u.
1: Ja, zeg eens.
2: Mijn allereerste fotokaart.
1: Oh. Op het verdekken heb ik Charles. Maar die moeten nog signeren, hè. Die moeten nog signeren, hè. Dat gaan we doen. Dat is goed. En een koffietje drinken, want het is nog vroeg. Het is toch vroeg.
2: Met veel suiker.
1: Met veel suiker? Nee, ik moet geen suiker hebben. Ja, ja. En tot straks, hè. Om 10 uur op de radio, ben ik subiet. Ja, dus ga jij moeten vertrekken, denk ik. Ja.
3: Ja. Ja.
1: Tot zo meteen. Tot zo meteen. Salut, beste. Brahim.
0: Matthias, ja. Wat een trip was dat, man. Wel genoten.
4: De foutste stem op de werkvloer.
5: Studenten en flexies in een vingertik. Met nou.

maak je zomer fouter dan ooit. Met de Foute 728 van Q. Eén keer per jaar, een hele week lang. Proud to be fout.

0: foute 728. Q-music. Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
1: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Vind studenten en flexijobs in een vingertik. Met NowJobs. Download nu de app.
0: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
3: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
4: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: diamant.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Oei, nog maar tot 21 juni?
1: Yep, info op telenet.be.
3: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis? Hoho, dat is lekker scoren!
4: Dat is de ja van Jumbo.
5: Fantasialand, waar elke dag start met een fantastisch avontuur.
6: 1:30, goedemorgen. 8 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file die staat op dit moment op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. Daar moet je een half uur extra rekenen. Brusselse Buitenring tussen Leonard en Sint-Stevens-Woluwe 20 minuten extra. Binnenring tussen Expo en Vilvoorde een kwartier erbij tellen. Richting Antwerpen A12 tussen Aartselaar en Wilrijk een kwartier extra rekenen. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West ook een kwartier erbij tellen. Antwerpse ring dan richting Nederland. Daar gaat het traag tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West een kwartier extra. Richting Gent ook een kwartier erbij tellen tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En dan nog richting Brussel enige 10 tussen Zemst en Machelen een kwartier extra.
7: 10 vragen, 60 seconden. Verdubbel je loon.
8: Dries uit Edegem, goedemorgen.
9: Goedemorgen Maarten en Dorothee.
6: Hallo.
8: Wat doe je van werk, Dries?
9: Ik ben teamverantwoordelijke logistiek.
8: Oeh, daar kan ik me echt niks bij voorstellen.
9: Dat is de operationele plannen en dergelijke van onze logistieke activiteiten. Ja. En mijn team begeleiden daarin.
8: Heb je veel mensen die onder jou werken?
9: Ja, 15.
8: Oh, my. Oké, dat is toch wel wat. En die komen dan met al hun beslommeringen naar jou, al hun privéproblemen.
9: Onder andere, ja? dat kan erbij zijn, ja.
8: Ja, dan heb jij een luisterend oor natuurlijk. Hoe heb je je voorbereid op dit spel?
9: Eigenlijk niet. Dus we gaan gewoon zien wat het geeft.
6: Ja, maar pas op, hè. Dat kan soms een slimme tactiek zijn. Hè. Soms is het de organisatie zo ingewikkeld dat het daardoor fout loopt.
8: Absoluut.
6: En, ja, in simpelheid zit soms ook echt wel de sleutel voor dit spel. Dus ja. Ik snap het ook wel dat je het daarop waagt. Hoeveel verdien je elke maand netto?
9: 3.499,38 euro.
6: Dries, als jij onze 10 vragen juist beantwoordt, verdubbelen wij je maandloon. Je mag 1 keer passen per vraag. Die krijg je dan op het einde een tweede en laatste keer. Bij een fout antwoord, dan is het afgelopen. Ben je er klaar voor?
9: Yes.
8: Oké, dan gaan we eraan beginnen. Ik tel af. 3, 2, 1, go.
6: Wat is de titel van het officiële WK-lied van Shakira en Burna Boy?
9: Dai.
6: Welke kleur komt niet voor in een klassiek Uno-spel? Blauw of paars?
9: Paars.
6: Op welk Italiaans eiland ligt de vulkaan Etna?
9: Sicilië.
6: Welke acteur speelt Danny Zuko in de film Grease?
9: Pas.
6: Hoeveel is 99 plus 11?
9: 110.
6: Van welk merk zijn de zelfrijdende auto's nu toegelaten in ons land?
9: Tesla.
6: Welke sport beoefenen de Red Panthers en Red Lions op nationaal niveau?
9: Pas.
6: Naar de jeugd. Van welk personage keert de seizoensfinale van Familie dit jaar terug?
9: Pas.
6: In welke Vlaamse stad hangt de originele versie van het kunstwerk Het Lam Gods?
9: Gent.
6: Welk jaarlijks metalfestival begint vandaag in Dessel?
9: Graspop.
6: Welke acteur speelt Danny Zuko in de film Grease?
9: John Travolta.
6: Welke sport beoefenen de Red Panthers en Red Lions op nationaal niveau? Ik was echt al zo aan het denken. Ja, het zat er echt in. Goed gedaan,
9: ja,
6: Dries.
9: Jammer genoeg niet. Helaas.
8: Helaas. Kijk.
6: Ja, hockey zochten we nog.
9: Geprobeerd. Ja.
6: En ja, de Bomma of Anna Dierks is ook de naam van haar personage. Okay. Daar draait alles rond in de seizoensfinale van Familie.
9: Dat we kunnen weten, maar kijk.
8: Maar kijk.
6: Ja, maar je wist heel veel andere dingen. Hè. 8 juiste antwoorden binnen de tijd. Dus 80 euro troostprijs, dat is toch ook niet verkeerd, hè, Dries?
9: Dat is zeker niet verkeerd. Gewoon eens iets mee gaan drinken of iets gaan eten.
8: Ah, wel ja.
6: Groot gelijk.
8: Maak er nog een hele fijne ochtend van. Salut, hè.
9: Dankjewel. Yo.

0: as much as
1: met the legend himself, DJ Frank. What a legend. Heeft daarna ook nog heel veel goede muziek gemaakt, DJ Frank. Deze bijvoorbeeld, weet je nog? Ja! Het zou een beetje lullig zijn om... Allee, DJ Frank zal niet akkoord gaan, maar het zou een beetje lullig zijn om twee keer DJ Frank naar elkaar te draaien in het foute uur. Laten we daarom het origineel draaien van Discotex. Anita Meijer, Why Tell Me Why?
2: Proud to be fout.

0: foute uur niet lang genoeg voor jou? Luister naar Q Foute Radio op DAB+, Qmusic.be en in de Q-app.
1: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Voorwaarden op kia.be.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: Want daar is Maya de Bij.
7: Yeah! Maya komt naar de theaters met een gloednieuwe show. Samen picknicken. Vanaf september te zien bij jou in de buurt.
6: Het verhaal begint dus, kom maar dichterbij.
7: Tickets en info via studio100.com.
8: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
9: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
10: Goedemorgen, tijd voor het nieuws van 10 met Delphine.
11: Goedemorgen. Er is iemand overleden op Graspop. Het gaat om een mannenfestivalganger van 47 jaar. De organisatie laat het zo net weten. Hij werd onwel op de camping. Hij is door de hulpdiensten nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is de man vanmorgen overleden. Alles wijst op een natuurlijk overlijden. Het festival Graspop zelf begint vanmiddag. Cadeaubonnen moeten 2 jaar geldig blijven. Dat vindt minister van Consumentenzaken Rob Beenders. Hij dient een wetsvoorstel in, omdat hij vindt dat er nu te veel bonnen verloren gaan.
12: Vandaag de dag kan eigenlijk elke verkoper van cadeaubonnen zelf bepalen hoe lang die geldig is. En daardoor weet je als klant niet wanneer die vervalt en ga je er misschien vanuit dat dat sowieso 1 jaar geldig is. Door daar nu 2 jaar op te zetten is het gewoon voor iedereen duidelijk. En dan heb je ook voldoende tijd om een bon die ook effectief betaald is in te ruilen voor iets anders.
11: Hij wil ook dat beurtenkaarten zoals voor het zwembad of de fitness 1 jaar geldig blijven. De wet kan in april volgend jaar ingaan. En het personeel van bagageafhandelaar Avia Partner heeft het akkoord goedgekeurd van de directie aan de vakbonden gisteren. Er komen duidelijke regels rond het welzijn en de veiligheid. Meer opleidingen en ook de premies worden anders georganiseerd. Personeel van Avia Partner hield eerder deze week nog een actie op de luchthaven. Tientallen vluchten werden daardoor vertraagd. Tropisch heet vandaag. Zon 33 graden. Morgen zonnig bij 35 graden. S'avonds is er dan wel kans op warmteonweer. En ook dit weekend blijft het zonnig en warm, dan rond 30 graden.
10: Ondertussen staan er nog altijd 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten moet je bijtellen vanaf Antwerpen-West tot Borgerhout. Ook richting Brussel vertraag je op de E19. Een kwartier vanaf Zemst tot Machelen. A12 tussen de Kleidalaan en Aartselaar, 11 minuten bijtellen. Dan ook richting Antwerpen een file op de E17. 11 minuten extra vanaf Haasdonk tot Antwerpen-West. Maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 10 minuten.
13: Music.
14: Matthias van den Bulke.
10: Ik heb zo meteen een belangrijke vraag voor jou, maar eerst een zeer belangrijke man. Dit is Harry Styles. Goedemorgen.

8 over 10, je luistert Q-Music. Mocht je het nu al een beetje te warm hebben, geen goed nieuws, het wordt nog warmer. We gaan vandaag boven de 30 graden, maar first things first. Heb jij al gestemd voor de foute 728? Nee? Wel, dan gaan we dat sowieso vandaag doen. Want morgen is het vrijdag, dan is er daarna weekend. En ik ken dat al. Dan ga je terechtkomen met andere dingen. Dan ga je bezig zijn met andere dingen. Dus we doen het gewoon vandaag. Stemmen voor die foute 728. En als je nu denkt, ja, Matthias, allemaal goed en wel. Ik wil stemmen, maar ik weet echt niet op wie ik moet stemmen. En wel, ik heb een plan. Ik ga vandaag af en toe zo'n keer er een fout nummer tussen gooien. En als je dan denkt van, dat is zo'n keer een goed nummer. Schrijf het op, maak een lijstje. En tegen het einde van de dag kan je bijvoorbeeld een volledig lijstje hebben. En dan kan je gewoon dat inzenden voor de foute 728. Bij dat lijstje kan je bijvoorbeeld deze zetten. Ik zou hem er alvast bij kletsen. Dit is Bryan Adams.

Nightje Music. Goedemorgen. Ik zie dat Cassandra uit Diksemuiden al gestemd had op deze. Goed zo, Cassandra. Tegen niemand zeggen, maar ik vind jouw foute smaak zeer goed. Straks even geen foute muziek, alhoewel Sorry Papi is misschien wel een beetje fout. Maar vooral ook heel lekker zomers past perfect bij dit weertje. Zometeen Sorry Papi in Repeat of niet.

0: stem op de werkvloer. En zingt het foute anthem op de foute party. Wordt het Brahim uit Zottegem.
1: Iedereen van jong tot oud. We zijn proud to be fout. Proud to be fout.
0: Stem vanaf vrijdag in de Q-app of op qmusic.be.
1: Proud to be fout.
2: Studenten en flexies in een vingertik. Met Now Jobs.
1: Now Jobs.
2: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
3: 4.000?
2: Ça va toch, dat is 20 euro.
3: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis.
2: Hey Kate, voor vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC.

0: aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
2: IKEA.
3: IKEA.
4: IKEA.
1: Meer info.

0: zit je bij Bol. AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Q Music.

0: en Freek als het avond is. Als het straks avond is, gaan wij barbecuen met de collega's hier in de tuin van Q-Music. Wordt lekker gezellig en vooral ook heel warm.
1: Repeat of niet.
0: En de thermometer die gaat nu al in het rood. De kans bestaat alleszins, want we zitten met een heet nummer in Repeat of niet. Sorry papi, klinkt alvast veelbelovend. En ja, het is ook echt een zomerse schijf. Het is een samenwerking van Topic en Becky G. Topic is een Duitse DJ en Becky G is een actrice en een Latina. Een Latin zangeres uit de States. Nu is de vraag natuurlijk, matchen ze volgens jou of toch maar niet? Krijg jij het er warm van of niet? Stuur je mening via de Q-app.

0: Ari Papi, Topic and Becky G. Repeat of niet? Leticia uit Poperingen zegt: het is pokkenheet nu al, maar ik krijg het ook pokkenheet van deze schijf. Dus het is absoluut een repeat. Ze droomt al van een cocktailke daarbij. Dat is vroeg, beste Leticia. 25 over 10? Ja, vind ik vroeg voor een cocktail. Maar you do you. Johan uit Sint-Katelijne-Waver heeft een niet gestuurd. Ik vind het geen zomerhit. Nee, slecht afvoeren. Steve uit Waregem, die stuurt iets anders. Hey Matthias, als je barbecue doet vanavond, opletten van de glazen. Geen plateaus in de grond gooien. Oei. Heb ik ooit plateaus in de grond gegooid? Ik ben aan het denken. Als vakantiejobber heb ik dat ooit nog gedaan, zo opgediend. Maar ik heb nog nooit een plateau laten vallen, denk ik. Allee, bij mij weet het toch niet. Of ik kan het mij niet meer herinneren. Katrien uit Ieper heeft ook een berichtje gestuurd.
1: Ja, Matthias, voor ons een zekere rubiet. Ik hoor het al, mijn dochter zingend naar mijn man toe. Sorry, papa. Sorry, papi.
0: Ja, of jij kan het ook doen, hè. Sorry, papi. Maar dan misschien in een ander thema. Laura uit de Senderlo die stuurt... Hola, si, papi, repeat. Dus Matthias, laat me nog eens doorgaan. En wel, dat gaan we doen, Laura. Want het nummer heeft meer repeats gekregen dan iets anders. Dus je hoort het aan het einde van de dag terug bij Vincent Live.

0: En Nancy en Tine is het nu al 29 graden. Dat gaat vlot over de 30 gaan in vandaag. Ondertussen is het bijna 10:30. Goedemorgen. 8 files nog op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En de langste file die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 21 minuten extra rekenen. En ook al vanaf Sint-Anna linkeroever tot Antwerpen-West 10 minuten. Richting Gent vertraag je 8 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Antwerpen ook een aantal files. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West een kwartier erbij. Ook op de A12 13 minuten tussen Aartselaar en Wilrijk. Dan op de Brusselse binnenring 7 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Vanaf richting Brussel liever op de E19 tussen Vilvoorde, Luchthavenlaan en Machelen 6 minuten extra. En je schuift ook 5 minuutjes aan op de E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg. Op andere plaatsen kan je ook stilstaan, maar je verliest er sowieso minder dan 5 minuten.
1: Volgende week hoor je de foute 728. Stem je favoriete foute hit op 1 op qmusic.be of in de Q-app.
2: Hallo, ik ben Sam Goris en mijn foute plaat is niemand minder dan mijn goede vriend Sergio. Met Sister.

0: Save My Love van Kygo, Khalid en Griffin. Ik ben graag een thema. Ik hou ook van themafeestjes, et cetera. Dress to the occasion. Een schoon hemdje bijvoorbeeld op een receptie. Ik ben altijd strak in het pak als ik naar een trouwfeest moet of zo. Je kent het wel. Dus als het heet is buiten, als het mooi en warm weer is, dan ben ik ook graag een thema op de radio. En geen paniek, ik ga mij niet uitkleden of zo. Maar ik ga wel hete muziek draaien. Zometeen Heat Waves van Glass Animals en daarna Olivia Dean.
1: Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
2: Zegt jou de console game over? Recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recuperen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
3: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
4: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
5: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
4: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
5: Ja, zit er zeker, want het is echt...
4: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
5: Ah, en wat kost dat ongeveer?
4: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
5: Ah.
6: Midas, je kan altijd vooruit.
7: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
8: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
9: Voilà, ik klap en dan eet hem.
8: Kunt het zien?
7: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
10: Go Yellow!
11: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag.
12: Ja! Carrefour.
13: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
14: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging...

Living La Vida Loca. Misschien is dat ook wel in het thema van jouw donderdagavond. Een beetje loca gaan. Kan zomaar. In onze vriendengroep noemen wij het Jeudredi. En dat betekent... donderdagavond doen wat je eigenlijk beter op een vrijdagavond zou doen. Dana uit Schellebellen die gaat vanavond ook een beetje loca. Q-music. Ze is onderweg naar Parijs, want ze staat vanavond oog in oog met deze meneer. Bruno Mars, dit is Risk It All.

0: Bruno Mars en Risk It All. Emilie uit Brakel die gaat dan weer volgende week gaan kijken naar hem in Berlijn samen met haar vier beste vriendinnen. Totaal andere koek bij Lucas uit Leuven op dit moment. Lucas zit in zijn laatste jaar Latijn. Tot nu toe zijn de examens redelijk goed gegaan. Maar er staan er nog vier op de planning. En bij dit hete zomerweer kan dat wel eens verkeren natuurlijk. En is dat vooral heel erg lastig. Ik zou zeggen heel veel water drinken. Dat is belangrijk. Heel veel fruit eten, ook belangrijk. Maar ik ben precies een mama of een papa. Maar goed, veel succes Lucas. En weet, er is licht aan het einde van de tunnel. En de zomervakantie longt. Maar tot die tijd is de vraag natuurlijk, gaat het erop of eronder zijn voor Lucas? Wij hopen alvast erop.
1: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof

0: pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent, varkensburgers voor maar 1,99 euro, avocado voor maar 99 cent en nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
1: Word nu Luminus Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminus.be.
2: Goedemiddag, Delphine heeft het nieuws van 11.
3: Goedemorgen. 1 op de 3 jobstudenten werkt ook tijdens de examens. Dat heeft uitzendbedrijf Randstad bevraagd. Het is opvallend omdat jongeren wel impact merken van zo'n studentenjob op hun schoolresultaten.
4: Dat is natuurlijk niet vast, want het is in eerste instantie wel de bedoeling dat je als student goede studieresultaten haalt. De drijfveer achter studentwerk voor studenten is overduidelijk financieel. De helft nam een job om de stijgende levensduur op te vangen. We zien wel dat ze het gaan spreiden over het hele jaar door. Dit leidt eigenlijk tot een soort van always-on mentaliteit.
3: 8 op de 10 studenten doen een studentenjob. Het Vlaams parlement heeft de besparing op de studiebeurzen goedgekeurd, ondanks de zware kritiek van de studenten en van de oppositie. De regering bespaart 34 miljoen euro op die studiebeurzen. Er komen minder studenten in aanmerking. Je moet bijvoorbeeld jonger zijn dan 30 jaar. En er komen ook strengere voorwaarden. Zo moet je bijvoorbeeld minstens 54 studiepunten opnemen. En ons land wil al onze F-16's aan Oekraïne schenken voor de oorlog daar, dat schrijft de Morgen. Het gaat om 53 toestellen die binnen de 4 jaar naar daar gaan. Dit jaar zouden de eerste 7 al gaan. Ons land heeft die F-16's niet meer nodig. Wij stappen over naar nieuwere F-35-toestellen. Tropisch warm vandaag, zonnig 33 graden. Morgen ook zonnig 35 graden dan. S'avonds wel een warmte-onweer. En dit weekend blijft het zonnig en warm ook rond 30 graden.
5: Goedemorgen, goedemiddag.
3: Potato,
5: vooral warm. 8 files op onze snelwegen ondertussen, waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen bij de langste file. Die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. 18 minuten bijtellen vanaf Antwerpen-West tot Borgerhout. En ook 16 minuten vanaf Sint-Anna-Linkeroever. Richting Gent vertraag je ook 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Antwerpen vertraag je op de E17 een kwartier vanaf Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de A12 8 minuten tussen Aartselaar en Wilrijk. Richting Brussel vertraag je op de E40 tussen Ternat en Groot-Bijgaarde 10 minuten daar. En op de Brusselse ring vertraag je op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette 9 minuten. En tussen Groenendaal en La Hulpe 5 minuten extra. Op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
6: Music.
7: Matthias van den Bulke.
5: En heren, om u tegen te zeggen, Aiken, Justin Bieber en Michael Jackson, ze passeren de revue.

7 over 11, Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Amber heeft een beetje schrik om niet goed gekleed te zijn op de foute party. Maar Amber, dat is nu een keer een schrik die je niet moet hebben. Ze vraagt in de Q-app, is een Barbie-outfit goed voor de foute party? Zeker, Amber, zeker. Alles kan op de foute party, dat is het leuke. Maar het is wel, hoe zotter, hoe beter, natuurlijk. Ik heb vandaag mijn fitcheck, normaal gezien. Of is het morgen? Ik weet het niet meer. Ik ga even moeten dubbelchecken straks in mijn agenda. Maar ik ga sowieso voor pluimen in het gat. Ja. Pluimen in het gat en een goede outfit, misschien van feestwinkel.be. Daar heb ik de voorbije jaren ook outfits gevonden, dus misschien moet je daar eens naartoe gaan. Feestwinkel.be, daar kan je last minute nog een goede fit vinden voor de foute party volgende week. Maar ik ga dus sowieso voor pluimen in het gat. Ja, vind ik leuk, vind ik origineel en valt ook binnen de verwachtingen bij mij. Ellen uit Tienen die gaat dan weer voor fluo dit jaar. Delphen uit Veurne die gaat volgende week met 8 personen naar de foute party. En het thema is lieve heersbeestjes. Ah, dat vind ik cute. Zo 8 stoere mannen in een lieve heersbeestjespak. Ja, dat gaat volledig mijn mug zijn.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
1: Mobile Vikings. Play it smart.
3: Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Beleef bekroonde attracties, magische shows en verfijnde gastronomie. Verleng je avontuur in onze unieke themahotels direct aan het park. Fantasialand, Duitslands beste themapark. Op amper 2 uur van Brussel of Antwerpen. Boek nu op fantasialand.be.
4: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
5: IKEA.
4: Meer info op ikea.be.
6: Zeg, de Vos.
7: Ja, Lemmes.
6: Geraakte jij allemaal een stek met frit?
7: Oei, wat doet je er zo op?
6: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
7: Ja, en?
6: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau.

0: de Foute Party volgende week doen Jolien en ik een act samen op het podium. En ik mag nog niet verklappen wat we precies gaan doen, maar... Ik mag misschien wel al zeggen dat het iets te maken heeft met Justin Bieber. Maar that's it. Ja, voor de rest moet je het daarmee doen. Stay, hoorde je bij Q.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En we zitten met nog een blijvertje. Haar naam is Judith en dit is haar nieuwe single. Q Music. Q.

En zijn duidelijke boodschap. Isabelle A. heeft veel foute muziek gemaakt, zoals Heel Lekker Beest. Maar is ze ook zelf proud to be fout? Dat mag je zelf beslissen zo meteen na Ella Henderson.

0: Het is 11:55. Goedemorgen. En er zijn 10 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout moet je 21 minuten bijtellen. Ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever schuif je 17 minuten aan. Dan richting Gent, 8 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Brussel moet je uitkijken voor een ongeval op de E40. Tussen Afliegem en Groot-Bijgaarde daardoor 20 minuten extra. Ook richting Antwerpen vertraag je E17. Tussen Haasdonk en Antwerpen-West een kwartier erbij. Op de E34 5 minuten vanaf Melzele tot Sint-Anna-Linkeroever. Ook op de Brusselse binnenring vertragen tussen Welriek en de Dreef en Groenendaal 7 minuten. En vanaf Groenendaal tot La Hulpe ook 7 minuten. Dan op de ring rond Gent richting Zelzate tussen Skaldestraat en Gent Zeehaven ook 7 minuten extra rekenen. En vanaf de Evergemse Steenweg tot Wippelgem 5 minuten. Op andere plaatsen gaat het beter, daar verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
1: Volgende week hoor je de foute 728. Stem je favoriete foute hit op 1 op qmusic.be of in de Q-app.
2: Hallo, ik ben Isabelle A. En mijn favoriete foute hit is er eentje van de Backstreet Boys in As Long As You Love Me. Altijd goed om op feestjes mee te zingen. Dat is zo'n zalig nummer. Ja, gewoon doen.

maak je zomer fouter dan ooit. Met de Foute 728 van Q. Oh, Eén keer per jaar, een hele week lang. Proud to be fout. Op

0: Foute 728. Q-Music.
1: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
2: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
3: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
2: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
1: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: 3, 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
4: Sorteren kan je zo meteen.
5: Q-Music.

En It's Coming Home, of het is te zeggen dat hopen de Engelsen toch elke week. Hè? Maar als ze blijven spelen zoals gisteravond tegen Kroatië, dan zou het dus misschien wel eens lukken. Topmatch gisteravond op het WK. En nu hebben alle landen hun eerste wedstrijd gespeeld op naar de tweede. Ik zet voorlopig... Met

een hele goede morgen. Melvin uit Maasmechelen die zegt na de eerste wedstrijden op het WK ook Argentinië of Duitsland om het WK te winnen. Melvin is postbode en Maarten en Dorothee bellen hem nu en dan eens om te vragen voor een stand van zaken. En Melvin probeert ook zoveel mogelijk matchen te kijken, ook al zijn die dus in het midden van de nacht.

0: zo.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
3: Dat is lang geleden, cowboy.
4: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
5: Er is een pakje voor jou.
4: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu je tickets via kinepolis.be.
6: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu en goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
7: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
9: Goedemorgen, bijna 12 uur. Je hoort het nieuws van Delphine.
10: Goedemiddag. We experimenteren vaker met drugs tijdens het uitgaan. Dat heeft het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Drugs onderzocht. Vooral ketamine. In 2003 nam nog 1% van de feestvierters het. Vorig jaar al 12%.
11: Het is een middel dat qua effecten een beetje lijkt op alcohol. In die zin is het een gekend effect. Maar het probleem is natuurlijk bij ketamine dat vanaf het moment dat men dat regelmatig gaat gebruiken, dat er dan behoorlijk veel risico's en gezondheidsproblemen kunnen optreden.
10: Het gaat dan vooral over problemen met je blaas, urinewegen en nieren, soms met onherstelbare schade. Het Vlaams parlement heeft de besparingen goedgekeurd op de studiebeurzen, ondanks zware kritiek van studenten en van de oppositie. De regering bespaart €34 miljoen op die studiebeurzen. Er komen minder studenten in aanmerking. Je moet bijvoorbeeld jonger zijn dan 30 jaar. En er komen ook strengere voorwaarden. Zo moet je minstens 54 studiepunten opnemen. Zevenkampster Nafi Tian gaat volgende week zaterdag haar eerste wedstrijd doen in maanden. In de Ratingen in Duitsland zal ze een paar onderdelen doen van de zevenkamp om er weer in te komen, want Tian pauzeerde even na de heisa op het WK in Tokio vorig jaar. Ze gaf toen op door een ruzie met de Belgische Atletiek Federatie. Nafi Tian is drievoudig Olympisch kampioen zevenkamp. Vanmiddag zonnig en warm, 33 graden. Morgen zonnig en 35 graden. S'avonds dan wel een warmteonweer. En dit weekend blijft het zonnig en warm rond 30 graden.
9: Alright. Volop zomer. Ondertussen valt het goed mee op de Vlaamse snelwegen, ging ik zeggen, maar toch 9 files van 5 minuten of meer. De langste file die staat richting Brussel door een ongeval op de E40 tussen Aalst en Groot-Bijgaarde, 25 minuten extra rekenen. Ook richting Antwerpen vertraag je 20 minuten op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten bijtellen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En vanaf Antwerpen-West tot Burgerhout ook 20 minuten extra. Richting Gent dan, 8 minuten bijtellen vanaf Antwerpen-Noord tot Deurne. Op de ring rond Gent richting Zelzate tussen Scaldestraat en Gent-Zeehaven ook 7 minuten extra. Dan Brusselse buitenring 6 minuten bij, vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. Binnenring 6 minuten ook, tussen Welriekende-Dreef en Groenendaal. En ook vanaf Groenendaal tot La Hulpe 6 minuten extra. Op andere plaatsen gaat het net iets beter, daar verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
12: Music. Matthias van den Bulke.
9: In 2003 scoorde Kevin Little met een opwindend nummer. Je hoort het na een van de hits van nu. Thomas Gray.

0: deze nu al hete dag. Ik was vanochtend vroeg uit de veren. Ik was aan het station van Gent-Sint-Pieters. En het was niet om de trein te nemen, maar wel voor dit.
1: De foutste stem. Op de werkvloer.
0: Yes, auditie nummer 4 stond op het programma vanochtend met Brahim. Hij mocht het foute anthem zingen in volle ochtendspits aan het station van Gent-Sint-Pieters. Dus ja, lekker veel passage. Ik dacht, we gaan dat hier doen. Dan konden we alles direct checken of Brahim stressbestendig was en of dat hij het grote publiek aankon. Dit was zijn goede auditie.

0: dat goed gedaan, Brahim.
1: Dit is deze week de Q Topschijf.
2: Taylor Swift. Hey, it's Taylor. I knew it.

Romantische Q-top, schijf. Taylor Swift, I knew it, I knew you. Well, that seems fine. Nog tot morgen namiddag hoor je deze extra veel bij Q. En morgen namiddag kiest Joren een nieuwe Q-topschijf tijdens de Q-top 40. Morgenochtend is het dan dus weer tijd voor de vijfde en laatste auditie voor de foutste stem op de werkvloer. Zeker luisteren naar Maarten en Dorothee. En ze sturen mij weer op pad, want het is weer in Gent, blijkbaar. En ik woon in Gent, dus ja, dat is gemakkelijk, dat is praktisch. Ik moet langsgaan bij Fiberklaar. En daar werkt Lina uit Oosterzeelen. Maar ze zijn daar heel fanatiek, heb ik mij laten verstaan. Ik heb zelf al banners gezien op straat voor Lina. Dus zij nemen het heel serieus, maar ze zien het graag natuurlijk. En na haar auditie gaan de lijnen dan eindelijk open. Dan kan je stemmen voor de foutste stem op de werkvloer. En maandag gaan Maarten en Dorothee dan bekendmaken wie er op het podium mag staan van de foute party. Heel spannend, maar ook vooral heel plezant.

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Mannekes,
2: Bompi,
1: ik ga schilderen.
2: Nee, Bompi, we gaan klussen.
1: Schilderen.
2: Klussen.
1: Schilderen.
2: Klussen.
1: Schilderen.
2: Klussen.
1: Mannekes.
2: Moeder.
1: Schilderen is ook klussen.
2: Oh ja.
1: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
2: 25?
3: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
6: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
5: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
6: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
5: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
6: Kom dan op vrijdag 13.

0: Angie.
1: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel. De Hoogstraten aardbeien.
2: Hoogstraten. Na, na, na, na, na, na.
3: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel just.
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hey, dus ze komt uit dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top, hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
6: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
6: Hoe praat jij nu?
7: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vind je vrouw dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
6: Play it smart.
9: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
10: Kia. Movement that inspires.
9: Voorwaarden op kia.be.
11: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
12: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
13: Midas, je kan altijd vooruit.
14: Q Music.
15: Q sounds better.

Sonja uit Sint-Gilles-Waas stuurt gelukkige verjaardag aan Jolien Roets. Heb je ze alles in de watten gelegd, Matthias? Zeker, ik heb ze al een keer goed tegen mijn gilet getrokken en ze goed geombra.

Seert Jortse, zometeen vanaf 1 uur stuur ze ook zeker een berichtje mee. Q-music. Wat is de guilty pleasure van Jelle de Beulen? Je hoort het zometeen. Eerst Milkink.

0: Een espressootje na de lunch. Ja, dat is mijn go-to. En misschien ook wel mijn must-have. Want ik kan het wel gebruiken in de namiddag. Een shot cafeïne. Zometeen de foute favoriet van Jelle de Beulen. Maar eerst de files, want ondertussen is het 1:30 en er zijn 6 files van 10 minuten of meer. We beginnen bij de langste file en die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Een klein half uur moet je bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever gaat het traag tot Antwerpen-West een kwartier daar. Richting Gent vertraag je tussen Antwerpen-Noord en Deurne 11 minuten. Dan richting Antwerpen op de E17 18 minuten bijtellen tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E34 11 minuten vanaf Melzele tot Sint-Anna-Linkeroever. Ook op de Brusselse binnenring nog een file van meer dan 10 minuten. 12 minuten om precies te zijn tussen Leonard en Groenendaal. Maar op andere plaatsen verlies je dus minder dan 10 minuten.
1: Volgende week hoor je de foute 728. Stem je favoriete foute hit op 1 op qmusic.be of in de Q-app.
2: Hallo, ik ben Jelle de Beulen en mijn favoriete foute plaat, gooi af, fout, wat is fout natuurlijk, dat is I Drove All Night van Céline Dion. Dus allemaal in de hoogte meezingen. Ik ga dat ook doen en het wordt gelukkig niet uitgezonden.

0: safe is het om te rijden met een piano achterop?
1: Guess the song.
0: Vanessa Carlton gaat het zo meteen demonstreren dat het blijkbaar wel gaat, maar misschien toch niet zo veilig is. Tijd eerst om je muziekkennis te testen op Q-Music. Dat doen we elke middag. Je krijgt zo meteen een snippet te horen, een kort stukje dus uit een Q-hit. Het is aan jou om te raden welke Q-hit we zoeken. Vandaag is het een dikke, vette hit van vrij recent, dus je hoeft niet te ver in je geheugen te tasten. Het komt ook uit Zweden, maar voor de rest zeg ik niks meer. Voilà, dat was hem. Het was kort, hè? Ja, wil je hem nog eens horen voor de zekerheid? Want het was misschien echt wel heel kort. Hier komt hij opnieuw. Ja, ik heb wel veel tips gegeven, dus je gaat het aan die hand proberen te vinden. Het juiste antwoord mag je nu inzingen via de Q-app. Artiesten moet ik zeggen, en titelsong graag.
1: Wie wordt de foutste stem op de werkvloer en zingt het foute anthem op de foute party? Wordt het Brahim uit Zottegem?
2: Iedereen van jong tot oud, we zijn proud to be fout, proud to be fout.
1: Stem vanaf vrijdag in de Q-app of op qmusic.be.
2: Proud to be fout.
3: Studenten en flexies in een vingertik. Met Now Jobs.
4: Now Jobs.
5: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
6: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
7: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
8: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
10: Yes, of Corsa.
9: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
10: Yes.
9: Vanaf €179 per maand in lease and go?
10: Yes.
9: En tot 8 jaar speciale garantie?
10: Yes.
9: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
11: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
12: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
14: Richie, citroen met framboos.
15: Richie, Belgische limonade.
16: Altijd verfrissend.
17: Code Yellow!
18: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
19: Wat? 3?
18: Yep. Go for info naar telenet.be.
20: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
21: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
22: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
21: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
23: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
21: Doen we wel. Argenta.
24: Zo simpel kan het zijn.
1: Q-Music.

0: Vanessa Carlton achter haar piano op haar remork. 1000 miles back, Q Music. Goedemiddag. Guess the song. Kan je 24 op 7 spelen in onze Q-app met de collega's of met je maten als je verveelt. Tof spelletje. Kan je muziekkennis even testen. We doen het ook elke middag op de radio. En we gaan nog eens luisteren naar de opgave van vandaag. Dat was een zeer recente Q-hit uit Zweden. Ja, heel kort. Je moest bij de pinken zijn. En ondanks het warme weer houdt Kenneth Antwerpen het hoofd koel.
1: Ja, Matthias, dat is heel herkenbaar natuurlijk. Het is het Zweedse maffiahuis. Maar waarom zo lang wachten?
0: Ja, dat is helemaal juist, Ken. Q Music. Swedish House Mafia en Wait So Long.

Swedish House Mafia and Wait So Long. Je hoort het wel vaker. Ik durf al eens te lachen met de leeftijd van Jolien Roets. Dat is niet zo lief van mij, ik weet het. Maar vandaag mag het zeker, want vandaag is ze jarig. Dus als je ze nog geen berichtje gestuurd hebt via Instagram, stuur dan een berichtje via de Q-app. Hoe meer berichtjes, hoe beter natuurlijk. Hoe oud is eigenlijk Jolien Roets? Ik weet dat niet meer. We gaan daar zo meteen zelf vragen. Jolien Roets vanaf 1 uur op je radio. Ik heb nog J-Lo zo meteen na deze zomerse Juanes.

0: ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
2: IKEA.
1: Meer info op IKEA.be.
3: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op Luminous.be.
4: Goedemiddag, nieuws van 1 uur krijg je van Delphine.
5: Goedemiddag.
4: We nemen vaker drugs als we uitgaan. Die cijfers blijven stijgen. Dat heeft het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Drugs onderzocht. 12% meer Belgen nemen ketamine dan een goede 20 jaar geleden als ze uitgaan. En ook ecstasy zit nog altijd in de lift.
6: Dat betekent dat de prijzen hier laag zijn en dat de beschikbaarheid hoog is. En dus kan je zien dat de prijs van ecstasy over de jaren heen in vergelijking met de rest van het leven goedkoper is geworden. Want de meeste dingen zijn duurder geworden. Dus eigenlijk, het is een relatief goedkoop middel.
4: Cannabis blijft de populairste drug. 4 op de 10 uitgaanders gebruikten het voorbije jaar. Er zijn vorig jaar ook meer dan 420 dossiers geopend voor klachten over de werking van justitie. Dat zijn er 20% meer dan het jaar ervoor en zelfs 85% meer in 5 jaar tijd. Dat zegt de Hoge Raad van Justitie dat die klachten behandelt. Ze gingen vooral over de lange wachttijden bij justitie en ook over het gebrek aan communicatie. En de Wereldvoetbalbond FIFA waarschuwt voor valse tickets voor het WK voetbal. Er zijn al zeker 300 websites ontdekt die valse tickets verkopen. Sommige fans verloren er al duizenden euro's aan. De FIFA vraagt daarom nog eens om altijd via haar officiële site tickets te kopen. Vanmiddag zonnig en warm, 33 graden. Morgen zonnig en 35 graden. 'S Avonds is er dan wel kans op warmteonweer. En het weekend blijft zonnig en warm, dan rond 30 graden. Het is druk op onze snelwegen. 6 files waar je 10 minuten of meer tijd verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland van Antwerpen-West tot Borgerhout. 28 minuten extra. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen daar nog eens 18 minuten bij. Je moet eruit kijken voor een defect voertuig. In de richting van Gent, van Antwerpen-Noord tot Deurne, 11 minuten extra. Richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West, 22 minuten bij. Op de E19 verlies je van Sint-Joppend-Goor tot Antwerpen-Noord, 17 minuten. En op de E34 van Melsen tot Sint-Anna-Linkeroever, 14 minuten extra. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 10 minuten. Music.
7: Jolien Roets.
4: 18 juni vandaag. Kusjes.

Passenger 100% goedgekeurd door jou. Het spel is uitgespeeld. We zijn eigenlijk niet anders van hem gewend. Hè. Q-music. Die man is gewoon een hitmachine. Dankjewel voor al je berichtjes. Zoveel berichtjes, zoveel wensen. Je bent echt gewoon de allerbeste. Ik verjaar heel graag. Ik vind dat leuk. En zeker als ik moet werken, want ik krijg graag kusjes en knuffels. En ik trakteer ook heel graag op mijn lievelingsmuziek. Dus voilà, wees welkom op het feestje in tropische temperaturen met tropische muziek.

0: ben niet de enige jarige vandaag. Rutger uit Hoeilaart viert ook zijn verjaardag op deze zomers hete dag. Je stuurt een gelukkige verjaardag. Ook voor jou, Rutger. Birthday twins, altijd leuk. Louis uit Drongen die stuurt. Jolien, je ziet er nog altijd 30 uit. Dat kan je van Matthias van den Bulken niet zeggen. Ha! Maar ik hoop dat hij niet meeleest. Maar ik word heel blij van dat berichtje. En dan komt er nog iets binnen van Robbie uit Wevelgem.
1: Gelukkige verjaardag. Ik wens je een hele grote gelato toe.
0: Och, maar wees maar zeker dat er gelato zal zijn vandaag. Elke dag gelato en zeker vandaag.
2: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we klinken. Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
8: Klinkt goed.
7: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied.
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Ontdek top deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
12: IKEA tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
13: IKEA.
12: Meer info op IKEA.be.
14: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
15: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
14: Hoe praat jij nu?
15: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
14: En vind je vrouw dat niet lastig?
15: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
16: Mobile Vikings.
14: Play it smart.
17: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
18: Kom in juni naar de Peugeot.

my god, Anna uit Rotem heeft een supergoeie vraag. Ze vraagt, mag jij nu ook een taart in het gezicht gooien van een van je collega's, net zoals ik dat mocht doen toen ik jarig was? Ze refereert naar de verjaardagsvideo die je krijgt in de Q-app. Als je daar je verjaardag in geeft, dan krijg je elk jaar een speciaal op maat gemaakte verjaardagsvideo voor jou. En dit jaar is het iets met taarten gooien in de gezichten van de Q-DJ. Ik ga eens kijken. Ik ga eens kijken of ik... Ja! Ik mag ook! Amai, zalig! De vraag is dan, wie ga ik kiezen, hè? In welke Q-DJ zijn of haar gezicht heb ik ooit al eens een taart willen gooien? Ik heb wel een ideetje. Maar ik ga het niet verklappen. Ik ga Maarten pakken. Als je trouwens volgende week vrijdag naar de Foute Party komt, krijg je nog een extra tractatie. Want we hebben daar een plekje gekregen, een kleine zaal waar we volledig ons goesting mee mogen doen. En als je mij een beetje kent, dan weet je al wat we daarmee gaan doen. Als je mij nog niet kent, dan hoor je het nog voor 2 uur vanmiddag.

begint weer allemaal opnieuw. Last Friday Night van Katy Perry. Dat VTM-nieuws sportanker Lies van den Bergen, proud to be fout is, dat weten we sinds haar Disney-performance vorige week. Ja,

0: samen met haar man Maarten Brex. Wat een stem, wat een inleving, wat een talent. En ze heeft ook goede smaak in foute hits. Je hoort haar favoriet zo meteen. Eerst ga ik met jou door de files. Er staan er 7 waar je 10 minuten of langer verliest. En de langste staat op de Antwerpse ring. In de richting van Nederland, dikke miserie. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 1 uur en 14 minuten. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen daar nog eens 22 minuten bij. En tussen Borgerhout en Deurne verlies je 14 minuten. Richting Antwerpen op de E17 tussen Haastdonk en Antwerpen-West 24 minuten bijrekenen. Op de A12 tussen Wilrijk-Vallaren en Antwerpen-Zuid 17 minuten. Op de E19 tussen Sint-Joop-en-t-Goor en Antwerpen-Noord 12 minuten extra. En op de E34 van Melcelen tot Sint-Anna-Linkeroever ook 12. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 10 minuten.
1: Volgende week hoor je de foute 728. Stem je favoriete foute hit op 1 op qmusic.be of in de Q-app.
2: Hey, Lies van den Bergen hier van VTM Nieuws. Mijn favoriete foute nummer is Leef van Mozaïek en Walter Grootaars, omdat ik gewoon supergrote fan ben van Walter en ook omdat het gewoon nog altijd superactueel is, dit nummer.

0: Alexa en New Religion. En als jouw geloofsovertuiging proud to be fout is, ga dan zeker stemmen in de Q-app voor de leukste lijst van het jaar. Jij bepaalt hoe die klinkt volgende week.
1: Eén keer per jaar zetten we alles opzij.

deze zomer fouter dan ooit. Met de foute 728 van Q. Eén keer per jaar, een hele week lang. Proud to be fout. Op

0: foute 728. Q-music.
1: Mannekes.
2: Bombie.
1: Ik ga schilderen.
2: Nee, Bombie, we gaan klussen.
1: Schilderen.
2: Klussen.
1: Schilderen.
2: Klussen.
1: Schilderen.
2: Klussen.
1: Mannekes.
3: Moeder.
1: Schilderen is ook klussen.
3: Oh ja.
1: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
3: 25?
4: Ja. Want wij gaan schilderen met Gamma.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haar omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
9: 3, 2, 1.
10: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
11: Sorteren kan je zo meteen.
12: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
15: Q-music. Q-music.

0: En American Girls, vanavond heeft hij een avondje rust, maar dit weekend vult hij weer Wembley, bezig met de tour van zijn leven. Hè. Goed, de Foute Party. Ik kan niet geloven dat het volgende week al is. Oh, ik heb daar zoveel zin in. Maar zoveel zin in. Zoals je weet gaat het weer een mega show zijn met Natalia. Die komt optreden. Ingeborg, K3 is erbij dit jaar. Dorothy Vegas en Like Maarten natuurlijk. Een Q-luisteraar die het Foute Anthem gaat zingen. Wie, dat weten we maandag pas. Er komt ook een DJ-set van Matthias van den Bulke en mij. We hebben al een paar zotte ideeën. Dat zijn dingen die je allemaal al weet. Dat weet je. Maar... wat je nog niet weet, is dat er in Flanders Expo, wat een megalomane zaal is, waar heel veel volk in kan, dat daar ook een kleiner zaaltje gaat zijn. Een donker zaaltje. Een zaaltje waar je je lief, je echtgenoot, je scharrel van de avond mee naartoe kan nemen om te gaan schuren.
1: Sexy.
0: Ja, want voor het eerst ooit op de Foute Party...
1: sexy.
0: De Foute Schuurschuur. Haha, op I Love the 90s hebben we dat ook gedaan. En dat was zo leuk toen. Alleen maar sexy muziek de hele avond lang. To shake what your mama gave you. En daar ga ik dus ook nog een uurtje komen draaien na de set die ik met Matthias speel op het grote podium. Dus als je even alle drukte wil ontvluchten en je hebt zin om sexy te komen doen op de Foute Party... de Foute Schuurschuur, daar ga jij mij vinden en ik jou hopelijk ook.
2: Q sounds better with you.
3: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale!

0: Stones and I en Dance Monkey. En er zitten een paar Music Monkeys in de Q-app. De Q-luisteraar is zo heerlijk muzikaal, zeg. Sanne uit Essen.
1: Er is er eenjarig, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is zij. Gelukkige verjaardag, Jolien. Geniet van deze zonnige dag. Proficiat.
0: Merci. Regina uit Locristi, die zingt een lied dat ik nog nooit heb gehoord.
2: Het is feest vandaag, want Jolien is jarig. Hiep, hoera in de gloria. Verjaardag staart, een grote slagroomtaart. Zeg, is het niet fijn om zo jarig te zijn?
0: Jaha.
2: Kom hier, kapoen, je krijgt een dikke zoen. En heel veel pakjes om open te doen.
0: Ik hoop het.
2: Een fantastisch mooie verjaardag. Geniet volle bak van deze speciale dag.
0: Maar super, en Jada June uit Locristi, die heeft haar pianotalent boven gehaald.

0: ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
1: Goedemiddag, nieuws van 2 uur krijg je van Paulien.
2: Goedemiddag.
1: Het ziet er naar uit dat ons land militairen naar de zeestraat van Hormuz zal sturen om die te helpen ontmijnen, want daar kunnen binnenkort weer schepen door dankzij het akkoord van de VS en Iran over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Minister van Defensie Theo Franke.
3: De Amerikanen hebben nu gezegd, wat moet er nu nog verder ontmijnd worden? Waar is er internationale steun nodig? Als wij wel degelijk willen dat er terug olie en gas uit de straat van Hormuz, uit de golf richting het westen komt, die we ook absoluut nodig hebben, om de prijzen terug te doen dalen, dan is het evident dat wij ook onze taak daarin hebben.
1: Franke zit daar vandaag over samen met de andere NAVO-landen. En over dat akkoord zitten de VS en Iran morgen samen in Zwitserland. De overeenkomst die gisteren werd ondertekend is eigenlijk een intentieverklaring. Beide landen geven elkaar nu 60 dagen om alle punten verder uit te werken. Of Amerikaans president Trump er zelf ook zal bij zijn, is niet duidelijk. En we kennen de kalender van het nieuwe voetbalseizoen in de Jupiler Pro League. Op vrijdag 7 augustus spelen Club Brugge en promovendus KV Kortrijk de openingsmatch. Dat heeft de Pro League daarnet bekendgemaakt. Union opent de dag erna tegen Westerlo en Anderlecht op zondag 9 augustus tegen La Louvière. Komend seizoen strijden 18 clubs trouwens om de titel. Nu waren dat er 16. Vanmiddag zonnig en warm. Lokaal kan het 33 graden worden. Naar de avond toe stijgt de kans op onweer. Morgen wordt zwoel tot 35 graden. Er staan 8 files op onze snelwegen waar je 10 minuten of langer verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 1 uur en 7 minuten. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen er 16 minuten bij. En van Borgerhout tot Deurne 10, daar is een ongeval gebeurd. Richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Deurne ook 10 minuten trager. Richting Antwerpen op de E17, tussen Haasdonk en Antwerpen-West, 56 minuten trager. Op de A12 verlies je van het viaduct van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid een half uur. Op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 22 minuten. En op de E19 van Sint-Job en Goor tot Antwerpen-Noord een kwartier. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 10 minuten.
4: Music.
5: Jolien Roets.
1: We vieren het leven vandaag samen met Jelly Roll. What a beautiful day. Eerst nog Afrojack en Never Forget You. Goedemiddag.

Good. En gelukkige mensen noemen ze dat Jelly Roll. I am good. Het is 18 juni vandaag. Heet, heter, heetst ook. Ja, dat omschrijft de komende periode het best. De zomer is in het land. Nu zondag officieel, maar gevoelsmatig vandaag en de komende dagen toch ook al. Hè. En vooral in de campen wordt het heel erg warm. Dus als je naar Graspop gaat, misschien ben je nu wel onderweg, insmeren hè, en genoeg water drinken. Dat is superbelangrijk als je op een festival bent. Dat is zo'n leuk festival, hè, Graspop. Oh, dat is een leuk festival. Ik ben er zelf 2 keer geweest, geloof ik. En ook dit jaar is de line-up weer heel erg goed. Within Temptation, die staat er vanavond. Bangelijke stem. De man op wie ik vroeger verliefd was, die staat daar ook op het podium. Fred Durst van Limp Bizkit. Heb ik al een paar keer live gezien. Ook een feest hoor. The Offspring, die komen ook vanavond. Die man die lijkt hoe langer ook meer op Pat Crimson trouwens. Dik feest. Ze staan er allemaal de komende dagen op Graspop onder de brandende zon op de Graafste Wei. En op Graspop zijn ook de allerliefste festivalgangers. Iedereen is daar altijd zo goedgezind en zo lief en zo rustig. De beste sfeer, dus als je gaat, geniet ervan. Samba, Tijanee.

0: Anne, haar zoon is er al van gisteren op Graspop en zij gaat straks aan, achterna voor Sharon van den Adel gaat zij. Robin uit Hechtel is onderweg. Speciaal voor Limp Bizkit. Enjoy, gasten. Maak memories for life. Liefst geen bad memories. Wel, zoals Medusa zo meteen.
1: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
2: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
1: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
2: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
1: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
2: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
1: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
2: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
3: Deze week kom je bij Spar voor
4: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
3: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
6: Yes, of course.
5: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
6: Yes.
5: Vanaf €179 per maand in lease and go?
6: Yes.
5: En tot 8 jaar speciale garantie?
6: Yes.
5: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
7: Al 60 jaar vindt u bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de btw-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
8: Auto 5.
9: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu en goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
10: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
10: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
13: 4000?
12: Ça va toch, dat is €20.
13: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis.
12: Hey Kate, voor vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
14: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
15: Fantasialand. Werelden vol fantasie en avontuur en zo dichtbij.
16: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
17: Dat is de ja van Jumbo.
18: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
19: Midas.

En als je fan bent van onze Belgische artiesten, zeker niet weggaan, want dit is misschien wel een van de grootste ooit. Hij is in ieder geval al de meest beluisterde Franstalige artiest in alle niet-Franstalige landen. Ben je nog mee? Het is een superster. Stromae, dit is Papa Outhet.

0: De temperaturen schreeuwen om weinig kleren vandaag. En ik ken alvast één iemand die sowieso zijn bloot bovenlijf gaat showen vandaag. En je hoort zijn favoriete foute hit zo meteen. Na de files, er staan 14 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. De langste file die staat in de richting van Antwerpen op de E17. Van Haasdonk tot Antwerpen-West verlies je 1 uur en 35 minuten op dit moment. Sterkte daar. Op de E34 tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever 37 minuten extra. Op de A12 tussen Wilrijk en Antwerpen-Zuid 11 minuten. Op de E19 tussen Sint-Joop-en-t-Goor en Antwerpen-Noord verlies je 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 32 minuten bij. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 10 minuten extra. In de richting van Gent verlies je van Antwerpen-Noord tot Deurne 12 minuten. Op de ring rond Gent richting Zelzaten van Skaldestraat tot Zelzaten-Oost 10 minuten extra. Dan gaan we naar de Brusselse ring op de binnenring van de Groot-Bijgaarde tot Jette 7 minuten bij. En van Stroombeek-Bever tot Vilvoorde-Koningsloo 6. En op de buitenring van Stroombeek-Bever tot Jette 6 minuten extra. En van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem ook 5 minuten. In de richting van Brussel op de E19 van Vilvoorde-Luchthavenlaan tot Machelen 5 minuten extra. En op de E429 tussen Tubeek en Lembeek ook 5 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
1: Volgende week hoor je de foute 728. Stem je favoriete foute hit op 1 op qmusic.be of in de Q-app.
2: Hey, Bart Lemmelijn hier. En mijn favoriete foute nummer is Blauw, Blauw, Blauw. En dit omdat papa zet dat vroeger altijd op als een kind, als wij in een auto zaten. En nu kan ik dat naadloos meezingen. Geniet ervan.

0: Nog voor 3 uur vanmiddag de nummer 1 uit je Q-top 40. Zo meteen Willy William.
1: Wie wordt de foutste stem op de werkvloer? En zingt het foute anthem op de foute party? Wordt het Brahim uit Zottegem?
2: Iedereen van jong tot oud. We zijn proud to be fout. Proud to be fout.
1: Stem vanaf vrijdag in de Q-app of op qmusic.be.
3: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series, Benje.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
1: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
5: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
6: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
7: Peugeot.
8: Vervangt. Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
11: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Score nu ons assortiment pick and mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
12: Carrefour.
13: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
14: IKEA.
13: Meer info op IKEA.be.
15: Mannekes, Bompie, ik ga schilderen.
16: Nee, Bompie, we gaan klussen.
15: Schilderen.
16: Klussen.
15: Schilderen.
16: Klussen.
15: Schilderen.
16: Klussen.
15: Mannekes.
16: Moeder.
15: Schilderen is ook klussen.
16: Oh ja.
15: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
16: 25?
17: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
18: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
15: Gamma, jouw verfexpert.

typisch, hè. Cindy uit Gent stuurt gisteren, rond dit moment. In Gent is het aan het regenen. Waar is die 30 graden? Vandaag is het 30 graden. En nu stuurt ze in de Q-app, zo warm, jong. Dat is zo Vlaams van ons. I love it. Ja, kijk, voilà, ze zijn er en nu moeten we erdoor. Morgen zijn de temperaturen nog heter, maar ook de hotste hits van het moment, die hoor je hier bij Q, bij de officiële start van jouw weekend. En dat weet je. Een nieuw Q-top 40. Joren die begint eraan om 1 uur morgenmiddag en gaat dus de komende tijd aan de slag met de cijfers. Dat is dan zijn job. Hij moet dan nagaan hoeveel een hit wordt gestreamd op dit moment, hoeveel wordt die gebruikt op sociale media, hoeveel hoor je die op radio en hoeveel hartjes krijgt hij in de Q-app. Dat zijn zowat de parameters die gebruikt worden. En die zorgen deze week voor een heel mooie top 3. Op 3, Alex Warren en Fever Dream. The room, the second that you walked in, something like a fever dream. Haven't slept in weeks, I think I'll say anything. Hij blijft daar hangen na 16 weken in de lijst. Op nummer 2, het WK-anthem. Shakira en Burna Boy. En dan ja, zou je denken, nu het WK is gestart, dat ze morgen toch de bovenste plek zouden halen. En we gaan moeten afwachten, want de nummer 1 is ook echt heel erg sterk. Staat nu al 2 weken bovenaan. Mijn lieveling, ik ga het niet onder stoelen of banken steken. Ik vind dit echt een geweldige nummer 1. Somber en Homewrecker.

Jan uit Wetteren hoopt dat Somber er morgen nog een derde week op nummer 1 bovenop doet en gaf hem ook net een hartje in de Q-app. Ja, dat kan zeker helpen, hè? Dat weet je. Jouw hartjes, die tellen mee. Zometeen. Twee Belgen die al zeker langskomen in het Q Beach House. Dat kan je sinds gisteren zien op de volledige zomerkalender die je in de Q-app vindt. Dus maak die plannen maar, hè. Plan je bezoekje naar Oostende. DJ Licious en Milo, die zijn er al bij. Nu Nelly Furtado en...

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Excuse me.
2: Ja.
1: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
4: Goedemiddag, nieuws van 3 krijg je van Paulien.
5: Een goedemiddag. Koning Filip en Oekraïns president Zelensky hebben samen geluncht. Dat gebeurde op het Koninklijk Paleis in Brussel. Zelensky vroeg zelf om dat gesprek om een update te geven over de situatie aan het front. Eerder zat hij ook al samen met premier De Wever. Daar hadden ze het onder meer over enkele uitspraken die De Wever eerder dit jaar deed over Rusland. Collega Tessa Rens.
6: Weet je nog dat hij zei dat hij de economische relaties met Rusland mogelijk wel wil herstellen na de oorlog? Uitspraken die ook in Oekraïne gehoord zijn en blijkbaar toch ook nog wel een beetje zijn blijven nazinderen.
5: Hoe het gesprek tussen Zelensky en de koning verlopen is, dat is niet duidelijk. Vanaf morgen starten de VS en Iran met onderhandelen over vrede in het Midden-Oosten nadat de intentieverklaring gisteravond ondertekend werd door beide partijen. De gesprekken zullen plaatsvinden in Zwitserland. Beide landen geven elkaar nu 60 dagen om alle punten verder uit te werken. Of Amerikaans president Trump er zelf ook bij zal zijn, is niet duidelijk. En we kennen de kalender van het nieuwe voetbalseizoen in de Jupiler Pro League. Op vrijdag 7 augustus spelen Club Brugge en promovendus KV Kortrijk de openingsmatch. Dat heeft de Pro League daarnet bekendgemaakt. Union opent de dag daarna tegen Westerlo en Anderlecht op zondag 9 augustus tegen La Louvière. Komend seizoen strijden 18 clubs trouwens om de titel. Nu waren dat er 16. Veel zon en warm ook. Lokaal halen we 33 graden. Vanavond wel kans op onweer. Morgen wordt het nog warmer, tot 35 graden zelfs, met opnieuw kans op stevig onweer s'avonds.
4: Er staan 7 files op onze snelwegen waar je 10 minuten of langer verliest. De langste file staat op richting Antwerpen op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Je verliest er 39 minuten. Op de E17 tussen Sint-Niklaas Centrum en Antwerpen-West 36 minuten extra. En op de E19 van Sint-Joppend-Goor tot Antwerpen-Noord 10 minuten bij. Op de Antwerpsring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 27 minuten bij. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West verlies je 20 minuten. In de richting van Gent, van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost 17 minuten extra. En in de richting van Nederland op de E314 tussen Winkselen en Wilselen 11 minuten extra. Dat komt omdat daar een ongeval gebeurd is. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 10 minuten.
7: Music. Jolien Roets.
4: En als je nu een beetje aan het indommelen bent, misschien van de warmte, niet vrezen. De RIP, de middagdip, is onderweg.

0: Holders van McLemore en Ryan en Lewis. Oeh, amai, dit deugt. Gisteren is Toy Story 5 gereleased. Chris uit Pajottegem die is al gaan kijken en heeft de samenvatting doorgestuurd.
1: Samenvatting van Toy Story 5. Laat je kinderen creatief zijn en zo lang mogelijk spelen met elkaar. En haal ze weg van elektronisch speelgoed.
0: Oké, Chris, ik ga dat onthouden. Ik vind het eigenlijk echt oprecht een goede tip. En ik denk dat de les ook wel dat is, hè, als je naar de film gaat kijken. Heel mooi. De soundtrack, die kennen we al.
2: Dit is deze week de Q Topschijf.
3: Taylor Swift.
4: Hey, it's Taylor.
3: I knew it.

0: zou hebben. Dario G, die gaat de verwarming komen aanzetten zometeen als het goed is. Ik heb sunshine voor jou. Maar eerst even afkoelen met Sienna Spyro, Die on this Hill.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.

0: iconisch. Dario G en Sunshine. En we zitten op dit moment met een wanhopige Katrien uit Ieper.
1: Jolien. Het is een ramp. En het is een ramp. Ik heb keuzestress. Ik weet begot niet welke nummers ik kies voor de foute 728. Ze zijn allemaal zo goed. En telkens ik er hoor, hoe slechter het wordt om te kiezen. Haal mij alsjeblieft. Of wat kan ik eraan doen? Ik sta in schuim en zweet. Niet enkel van de temperaturen, maar gewoon van de stress om te kiezen.
0: Ja, zeg, dat kan niet de bedoeling zijn, hè, Katrien? Komt goed. Er is sowieso nog advies om 3:30. En weet je wat? Ik zal misschien ook mijn top 3'tje verklappen straks.

0: De beste chocolatier van ons land, die trakteert ook vandaag met zijn favoriete foute hit na de files. Het is 4:01 en er staan er 9 waar je 10 minuten of langer verliest. De langste file die staat op dit moment richting Nederland op de E314 tussen Leuven en Holsbeek. Je verliest er 1:08 omdat daar een ongeval gebeurd is. Richting Antwerpen op de E17 tussen Haastonk en Antwerpen-West 49 minuten extra. Op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 41 minuten. Op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord 15 minuten. En op de E19 tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je van Antwerpen-West tot Borgerhout 1:30 en van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West nog eens 25 minuten. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 16 minuten trager. Ten slotte nog op de Brusselse buitenring van de Grimbergen tot Jette 10 minuten trager. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 10 minuten.
1: Volgende week hoor je de foute 728. Stem je favoriete foute hit op 1 op qmusic.be of in de Q-app.
2: Hey, het is Dominic Persone hier en mijn favoriete foute muziek is zonder twijfel Wham! Met Freedom. En ooit een concert te zien met Madame. Oh my, shake that body baby.

0: Foute 728. Q-Music. Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
1: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: Want daar is Maya de Bij.
5: Maya komt naar de theaters met een gloednieuwe show. Samen picknicken. Vanaf september te zien bij jou in de buurt.
4: Het verhaal begint dus, kom maar dichterbij.
5: Ik kan niet wachten. Tickets en info via studio100.com.
0: Q sounds better with you.
6: Q Music.

Zo leerden we haar kennen, Shakira. Whenever, wherever, uit 2002. Morgen de Q-top 40 vanaf 1 uur. Dat wil zeggen dat de volgende keer dat we elkaar horen, dat het al volop foute 728 is. Dus ja, ik wil toch nog even benadrukken dat het heel belangrijk is dat je stemt op de lijst, op jouw favoriet, want pas dan wordt het de allerleukste lijst van het jaar. Hè. De Q-app, daar moet je zijn. Daarnet kreeg ik een paniekerig bericht van Katrien dat ze niet wist wat ze moet kiezen. Ik wil je niet beïnvloeden, maar gewoon inspireren. Dus ik heb ook gestemd vandaag en ik heb beslist dat mijn nummer 3... heel zomers is. Carnaval de Paris van Dario G, die je daarnet nog hoorde met Sunshine. En er zit variatie in mijn top 3, want mijn nummer 2 is iets totaal anders. Paul Elstak. Sorry, ik vind dat geniaal. Echt zo'n goede stamper. I love it. Niet verwacht, hè? Ja, maar toch, mijn nummer 2. Mijn nummer 1 is iets voorspelbaarder, denk ik, want het is al een paar jaar mijn nummer 1. Ja, dit is mijn lievelings. Casanova van Ultimate Chaos. Wees maar zeker dat die ook zal passeren op de foute party en in de foute schuur. Schuur, I love it. Kijk, het is aan jou om te volgen of om volledig je eigen ding te doen in de Q-app. Jij maakt of kraakt de lijst. Je hebt nog tot zondagavond 7 uur.

0: berichtjes. Ik heb ze allemaal gelezen. Ik ga vieren zo meteen met de collega's in de zon. We gaan barbecuen. En de radio is in goede handen bij Vincent Live.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Ook Bas Serra is dankbaar. Dit is All Because of You.

0: ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
1: Peter Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
2: Ah ja, met no-cap courgette, wajo, worstjes en slay samurai.
1: Of dingen, hè? Bougie burgers.
2: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
1: Oké. Okay.
2: Waarom neemde jij nu nog een burger?
1: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Radisse! De Vos Lemmes.
4: Goedemiddag, hier is Paulien van het Nieuws.
5: Goedemiddag. Koning Filip en Oekraïns president Zelensky hebben samen geluncht. Dat gebeurde op het Koninklijk Paleis in Brussel. Zelensky vroeg zelf om dat gesprek, om een update te geven over de situatie aan het front. Eerder zat hij ook al samen met premier De Wever. Hoe het gesprek tussen Zelensky en de koning verlopen is, is niet duidelijk. In Liberia is zo'n 240 kilo cocaïne ontdekt, bestemd voor een vlucht van Brussels Airlines richting Europa. Dat schrijft HLN. De vangst zou zo'n 17 miljoen euro waard zijn. Volgens speurders uit Liberia kan de vangst gelinkt worden aan de Nederlandse drugsbaas Bolle Jos. Jos Leidekkers, zoals hij echt heet, is al enkele jaren op de vlucht. Volgens het gerecht zit hij in Sierra Leone, een buurland van Liberia. En de ronde van Zwitserland voor vrouwen is de Sloveense Urška Žigart zwaar gevallen. Dat is trouwens de vriendin van Tadej Pogačar. Ze reed in de laatste kilometer over een verkeersdrempel en verloor de controle over haar stuur. Ze werd meteen afgevoerd naar het ziekenhuis, maar het is nog niet duidelijk hoe ernstig het is. Ze was wel nog bij bewustzijn. En onze Rode Duivels krijgen zondag in Los Angeles een Argentijnse scheidsrechter voor een tweede groepswedstrijd op het WK tegen Iran. Dario Herrera is 41 en een leraar LO. Hij maakt zijn debuut op het WK. Hij floot wel al op een andere grote wedstrijden, de Copa America bijvoorbeeld. Dat is zowat het Europees kampioenschap van Latijns-Amerika, zeg maar. Nu nog volop zon en ook warm. Lokaal halen we 33 graden. Vanavond wel kans op onweer. Morgen wordt het nog warmer. We halen 35 graden. Met opnieuw kans op stevig onweer 's avonds.
4: 7 files op de snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E17 moet je een uur bijtellen vanaf Haasdonk tot Antwerpen-West. E34, 38 minuten erbij vanaf Melzele tot Sint-Anna Linkeroever. En op de A12, 23 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Op de E314 richting de grens met Nederland, 40 minuten van Heverlee tot Herend. Op de Antwerpsring richting Nederland verlies je 50 minuten van Sint-Anna Linkeroever tot Borgerhout. En richting Gent verlies je 16 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Is daar iets anders aan te schuiven, dan verlies je minder dan 15 minuten. Ik ga de show meteen beginnen met wel te doen. Met te strooien met prijzen. Jawel.
3: Music. Vincent Live.
4: Maar het is donderdag, de vroege vrijdag. Het is 30 graden. Ik ben uitgeslapen, want ik heb geen nachtvoetbal gezien voor het WK. Dus ik begin met cadeautjes vandaag. En het heeft te maken met de Foute Party. Over een week en een dag is het de Foute Party. Je kijkt daar naar uit, daar ben ik zeker van. Je hebt daar al tickets voor, daar ben ik zeker van. En anders moet je er heel snel scoren via qmusic.be. Maar het hoogtepunt van de Foute Party, dat durf ik toch wel zeggen, wordt het volgende. De Romeo's gaan een medley brengen van het beste wat de Backstreet Boys ooit gemaakt hebben. Maar de Romeo's zijn met 3, de Backstreet Boys zijn met 5. En dus sluiten Gerben en mezelf aan bij de Romeo's. En we zien het groot, ons debuut in een boysband, moet ik zeggen. Wij hebben merchandise laten maken, zijn de t-shirts. Met een groepsfoto van de Vlaamse Backstreet Boys. We hebben de echte foto van de Backstreet Boys ook een beetje nagedaan. Het is dezelfde look en feel, volledig in het wit. Zoals stoer en zwoel in de camera kijken en zo. En we willen zoveel mogelijk van die t-shirts zien op de Foute Party zelf natuurlijk. Dus als jij een ticket hebt, enkel alleen dan. Stuur dan even een screenshot door van jouw ticket of van jouw bestelling of van jouw betaalbevestiging. Maakt eigenlijk niet zoveel uit. Dan weten we dat je erbij bent. En dan strooi ik met t-shirts zometeen.

0: Kingdom of Fear. Zometeen is er de Music Match al de hele week in het foute thema. Dat is de foute stemweek natuurlijk. Er wordt straks gesloten, dat kan ik alvast vertellen.
1: De Romeo's featuring
2: Gerben en Vincent.
0: Exact 100 t-shirts zijn er gemaakt van de Vlaamse Backstreet Boys. Ze zijn de Romeo's en dan Gerben en Vincent. En die wil je winnen. Die wil je echt, dat is een collector's item dat je voor de rest van je leven kan koesteren. Heel wat luisteraars hebben een printscreen van hun ticket van de foute party doorgestuurd. En die zijn er dus bij. Zoals Maaike uit Smetleer die zegt, ik ben er volgende week bij voor het 5e jaar op rij. Wel, ze krijgt een t-shirt van de Backstreet Boys. Charlotte uit Zulte, die valt ook in de prijzen. Dimitri uit Hasselt. Evi uit Aaltert, die stuurt mijn zus en ik zijn er helemaal klaar voor. We sturen ook jou een t-shirt op. Dan is er nog Nadijge uit Willebroek die zegt, hallo, wij komen naar de foute party met 10 personen. Nu nog de t-shirt en mijn dag is goed. Wel, je dag is goed. Ik weet dat dat normaal Maarten Dorothee in business is, maar in dit geval de mijne, Nadijge. We sturen jou een t-shirt op. Er is ook een signeersessie, zoals dat hoort bij Backstreet Boys. Naast optreden kan je ons terugvinden op de foute party. Eerst een ander dol avontuur dat ik met Gerben aan het doen ben.
1: Van A.
3: What are you crazy?
1: Tot slot.
0: We maken een reeks op de social media van Q-Music waarin we het hele alfabet afgaan. En voor elke letter een activiteit doen. Een date met twee. We zitten al bij de letter L en we zijn bij luchtacrobatie beland. Luchtacrobatie, dat is trapezen. En dat is zo in doeken draaien en in hoogte en zo. Wat?
4: Zoals Camille.
0: Zoals Camille in Circus Camille, effectief. We zijn naar de school geweest waar Camille haar opleiding gekregen heeft.
4: Oh, oké.
0: Ik vond het heel fijn. Het ging heel vlot. Gerben heeft ook een mening over luchtacrobatie.
5: Ah, you fucking wel bad!
0: Dat dus. Dit is allemaal uit dezelfde video, hè.
5: Ik moet vallen.
0: En dan de laatste week ook. Echt top.
5: Godverdomme!
0: En ik voelde dus niks. Dat is zo raar.
4: Allee.
0: En ik kan het niet beter, het doet gewoon minder pijn. Het is een van de leukste van A tot Z die we gemaakt hebben, vind ik persoonlijk. Het is echt lachen van begin tot einde.

0: Music Match.
1: Volgende week is het nog meer dan anders feest op Q-Music met de foute 728. Je weet hoe het werkt, dan hoor je de hele dag de beste foute muziek. En als ik het weerbericht er zo bij pak, gaat het extra goed tot zijn recht komen. Dat wordt echt lekker, lekker weer. De hele week krijg je suggesties, inspiratie in Music Match. Vandaag foute ballads. Dat is een foute ballad.
2: Ja.
1: Dit ook. En ik heb de foute 728 van vorig jaar erbij gehad en alle ballads eruit gehaald.
2: Mm-hmm.
1: Het zijn er echt veel. Het zijn er meer dan 100.
2: Oh.
1: Echt, ja, er wordt veel gesloten in de foute 728. Jij mag daar één nummer van kiezen zometeen. Stuur een Music Match via de app.
3: Deze week kom je bij Spar voor
4: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
3: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
6: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s.

Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.

0: Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Code Yellow!
2: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
3: Wat? Nog maar tot 21 juni?
2: Yep.
3: Oei, dan moet ik rap zijn.
2: Go for info naar telenet.be.
4: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
5: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
6: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
7: Midas, je kan altijd voor.

0: een fantastisch nummer blijft dat toch. Jorven stuurt het ook, Sapphire met een hartje erachteraan. Exact 5 punten. Dat is de voorsprong van de vrouwen in de Cliché Clash. Dat kunnen we niet meer goed maken deze week. En volgende week is er door de foute 728 geen Cliché Clash. Dus het begint wel echt van moeders te worden voor de boys in de Cliché Clash. Ik heb wel nog twijfel over één vraag voor zometeen.
1: Oei.
0: Ja. Zoeken we een sport of een hobby? Dat is soms wel een moeilijke grens, hè?
1: Ja.
0: Dus ik ga zo meteen een vraag stellen. Ik zoek wel uit wat ik vertel. Wat

0: Zeg het allebei.
1: Nou, dat kan ook.
0: Dat is allemaal voor zometeen. Eerst voor de Music Match.
2: Music Match.
0: Met Foute Ballads en met Femke. 26 uit Stade. Dag Femke.
3: Hallo, dag Vincent.
0: Wat bracht jouw donderdag?
3: Ik zit hier buiten met vriendinnen een beetje te zwemmen.
4: Aha.
3: Ja, dat is goed weer, hè?
0: Ben jij een van die vriendinnen met een zwembad?
3: Ja, inderdaad.
0: Oh, fantastisch, het is je zo gegund. Heerlijk. Goed dat die mensen uitnodigt ook dan op zo'n dag.
3: Ja, inderdaad. Ja, inderdaad.
0: Dat is de plicht van mensen met een zwembad. Volk uitnodigen als het boven de 25 graden is. Zeg, ga je naar de Foute Party dit jaar eigenlijk?
3: Ja, ik ga naar de Foute Party.
0: Ah, leuk. Heb je een outfit?
3: Ja, ik heb een glinsterkleedje, maar momenteel ben ik zwanger. Ik wou eigenlijk eerst in een koeverkleed zijn met lange neupen aan. Maar ja, dan dacht ik, het gaat misschien gevaarlijk zijn dat mensen misschien een duwtje geven. Je weet nooit, hè?
0: Ja, dat is zo. Kunnen wij jou plezieren met een t-shirt van de Vlaamse Backstreet Boys? Ze zijn de Romeo's, Gerben en mezelf.
3: Ja, oh my god, ja.
0: Ah wel, ja, we sturen het op. Dat is bij deze beslist. We moeten werken aan onze PR.
3: Super.
0: Neem die mee, dan kunnen we ze signeren op de Foute Party, hè?
3: Oh my god, ja, goed idee.
0: Dat is goed. Alright, dat was mijn goed idee. Nu is het aan jou om een goed idee te hebben, want jij bepaalt de playlist. Je zegt volgende of it's a match, oké?
3: Oké.
0: Attack.
3: Volgende.
5: Daar gaat ze.
3: Nee, volgende.
2: It's a match.
0: I got it.
2: With you.
0: Mee brullen geblazen met Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Tot ziens, tot op de Foute Party, Femke.
3: Dada,

0: Benito heeft een spelletje dat hij samen met zijn vrienden altijd doet tijdens dit nummer. Elke keer Bonnie Tyler Turnaround zingt, doe zijn toerke rond hun as. Het wordt steeds moeilijker doorheen de song. Ja, dat kan ik mij inderdaad wel inbeelden. Total Eclipse of the Heart was dat. Zometeen de Bausa met Magnetic, maar eerst Paulien Witterook bij Avia Partner.
1: Ja, inderdaad. Avia Partner, dat is een van de twee bagageafhandelaars op Brussels Airport. Voor alle duidelijkheid, daar hadden ze begin deze week het werk neergelegd uit onvrede. En dat zorgde voor lange wachtrijen op Brussels Airport en vertraagde vluchten tot wel 3 uur. Vandaag was daar een stemming over onder het personeel en de meerderheid heeft voorgestemd. Meer details hoor je in het nieuws van 5 uur. En een zware valpartij in de Ronde van Zwitserland voor vrouwen, want daar is de Sloveense Urška Žigart afgevoerd naar het ziekenhuis nadat ze de controle over haar stuur verloor toen ze over een verkeersdrempel reed. Daarbij heeft ze haar kaak gebroken. Hoe lang ze oud is, dat is voorlopig nog niet duidelijk. Nu nog volop zon en warm. Lokaal kan het 33 graden worden. Vanavond kans op onweer.
0: Morgen... 3 keer raden wie er vanavond een personeelsfeest in de tuin heeft. Cue music.
2: Onweer.
1: Klopt, maar misschien laat vanavond.
0: Ja.
1: Morgen wordt het nog warmer. 35 graden zelfs. En met opnieuw kans op stevig onweer s'avonds.
0: En anders hebben we barbecue met hagel. Dat is lekker.
1: Ja?
0: Winterbarbecue. Maar...
1: Ah ja, dat is...
0: Laten we naar klet komen en zo. 8 files op de snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E17 tel je 50 minuten bij vanaf Haasdonk tot Antwerpen-West. E34, 37 minuten vanaf Bever tot Sint Anna Linkeroever. A12, 20 minuten vanaf Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je een uur bijtellen, sorry, van Sint Anna Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent, 20 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Brusselse buitenring, 25 minuten van Waterloo tot Groenendaal. Brusselse binnenring, 20 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Groenendaal. Sta ergens anders aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10

0: dat was nog eens een dag toen ze hier op bezoek waren. De Bouwsa en Magnetic. Zometeen krijgen we opnieuw muzikaal bezoek. Muzikaal bezoek dat ervoor zorgt dat het tempo en de temperatuur van deze show wel omhoog schiet. Kan er ook niet aan doen, het is al lekker warm. Maar Milk King komt langs. Ze komen dit nummer live brengen in de live lounge van Q-Music. Haha. Ha. Reggie en Linda zometeen in de show, maar eerst...
1: Cliché Clash.
0: Een problematische tussenstand. 118 voor de vrouwen, 113 voor de mannen. En dus staan de vrouwen voor met de 5 punten. Dat is veel, dat is een volledige week quizzen. En we kunnen nog maar 2 weken quizzen. Dus het moet even vooruit gaan, jongens, voor de heren. Ik ben op zoek naar een man die meer vrouwelijke dan mannelijke kantjes heeft. Ongelooflijk. En ons uit de miserie kan helpen. Stuur Cliché Clash via de Q-app en dan speel je mee zo meteen.
1: Wie wordt de foutste stem op de werkvloer? En zingt het foute anthem op de foute party? Wordt het Brahim uit Zottegem?
2: Iedereen van jong tot oud. We zijn proud to be fout. Proud to be fout.
1: Stem vanaf vrijdag in de Q-app of op qmusic.be.

0: Een oude gsm die je niet meer gebruikt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
2: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
3: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: met Taste. Milk Inc is coming, maar eerst...
1: Cliché Clash.
0: Quiz. Met Tatjana, 28 uit Wilselen. Dag Tatjana.
2: Hey Vincent, hoe gaat het?
0: Met mij gaat alles prima. Het is een beetje warm, maar ik kijk uit naar de barbecue straks. Het is personeelsfeest vanavond.
2: Ja, ik heb ervan gehoord.
0: Ja, zin in. Hoe gaat het met jou, Tatjana?
2: Goed. Ja, op zijn mic. Ja? Het is ook warm bij mij.
0: Ja, dus... Dat zou er aan moeten mankeren. Zeg, Tatjana, wij zijn op zoek naar jouw mannelijk kantje. Vertel eens.
2: Yes, ik ben wel een tuinwerker. Dus ik werk graag in de tuin. Oh. Zo hagen snoeien en zo.
0: Ook met dit weer?
2: Maar wel in mijn eigen tuin.
0: Oké, dacht dat dit je beroep was.
2: Nee.
0: Oké, dat is wel een cliché mannelijk kantje. Dat vind ik prima. Je hebt het op vandaag tegen Owen. Die is 25 en die komt uit Dilbeek. Dag, Owen.
3: Oh, Vincent, hoe gaat het?
0: Met mij gaat alles prima. Ik heb net gezegd, ik kijk uit naar de barbecue vanavond. Het is hier lekker warm. Hoe gaat het met jou, Owen?
3: Ja, het gaat goed. Alles in orde.
4: Niks speciaal.
0: Alright. Misschien zo meteen wel als je een punt scoort voor de mannen in de clichéclash. Want het is nodig. Hè. We staan serieus achter, Owen. Waarom ben jij de geschikte persoon om dat probleem aan te pakken?
3: Goeie vraag. Om de eer van een man... Ja, ik weet niet waarom eigenlijk. Ja. De eer van de man in het houden voor de mannen. Ja.
0: De moeilijke vragen komen ze niet pas, hè, Owen.
3: Ja.
0: Dit is de opwarmer, hè. Zeg, wat is jouw vrouwelijk kantje? Jij kijkt naar Love Island UK. Dat is volgens de clichés inderdaad eerder een female. We gaan eraan beginnen met de drie typische vragen voor Tatjana. Mannenvragen natuurlijk. Tatjana, veel succes.
2: Yes.
0: Vraag 1. Bij welke hobby/sport die mannen vooral beoefenen, gebruiken ze de catch and release methode?
2: Rugby? Oh.
0: Vissen.
2: Oké. Okay. Makes sense.
0: Dat ze die vis teruggooien in het water en dat ze die gevangen hebben. Dat echt voor de sport is in plaats van voor de vis. Tatjana, vraag 2. Als mannen willen barbecuen met dit mooie weer, dan kunnen ze kiezen voor een barbecue in de vorm van een ei. Die staat bekend als de populairste Kamado barbecue. Maar in welke kleur wordt deze eivormige barbecue bijna altijd verkocht?
2: In het groen?
0: Klopt, de befaamde Big Green Egg. Goed zo. Derde en laatste vraag. Ik laat jouw liedje horen en jij moet mij vertellen via welke videogame dit nummer mee bekend geraakt. Want het stond op de officiële soundtrack van dat game. Heatwaves van Glass Animals werd een hit door het feit dat het een goed nummer is en door het feit dat het de soundtrack was van dit game.
2: Is het FIFA of zo?
0: Ja, zeker is het FIFA. Goeie gok, denk je. Allee, zo klonk het toch als een gok, Tatjana?
2: Ja, dat was echt een gok.
0: Het was wel een goeie. 2 op 3, dat is oké. Dat is goed zelfs. Owen, jij moet nu minstens even goed doen. En gezien de tussenstand zou je eigenlijk gewoon alles juist moeten hebben.
3: Oké, ik ga mijn best doen.
0: Ah, wel ja. Vraag 1. Bij mooi weer, terwijl wij mannen aan onze Green Egg Barbecue staan, drinken de vrouwen alles graag een cocktail. Het is de clichéclash voor iets, we praten in clichés. Maar, welke cocktail is ideaal voor de liefhebbers van ananas en kokos?
3: Pina colada.
0: Goed begonnen. Vraag 2. Wat is de achternaam van de bekende Ryan die de hoofdrol speelt in La La Land... En Crazy Stupid Love. Hij is voor de dames niet in het minst voor Paulien van het Nieuws een echte hottie.
5: Dat is zo.
0: Ryan
3: Gosling.
0: Oké. Owen, het staat 2-2. Het is minstens een gelijke stand. Maar ik zei het daarnet al, we staan zwaar achter in het algemene klassement. En dus zou het heel goed zijn voor de spanning moest je deze juist hebben.
3: Ik ga mijn best doen.
0: Het is wel de moeilijkste vraag van de drie, vind ik. Welk kledingstuk dat iedereen thuis heeft liggen, kunnen vrouwen 's nachts in hun haar steken om dan krullen te vormen en dan hoeven ze geen krultang te gebruiken?
3: Oei.
0: Ja. Ik heb dat thuis 1 keer gezien, Emma heeft dat 1 keer gedaan. Ik snapte er niks van.
3: Hun haar speelt. Geen idee. Hun haar speelt. Ik weet het niet.
4: sokken. Zij draaien hun haar dan in sokken en dan slapen ze daarmee, wat ook al een raar gegeven is, maar goed. En dan worden ze wakker, doen ze die sok af en dan hebben zij plots van alle krullen in hun haar, wat dan de bedoeling is. Dat wil zeggen, Owen en Tatjana, laten we afkloppen op een 2-2 gelijke stand. Een punt voor jullie allebei, proficiat.
2: Yes.
3: Dank u wel.
4: Ik denk dat jullie
2: dat score.
4: Score, ja, voor Tatjana is dat zeker een goede zaak, want ja, ze kan de voorsprong behouden. Owen, je hebt het wel goed gedaan, want je stond 2-0 achter. En you made it happen. Merci om mee te spelen allebei. Tot ziens, hè.
2: Yes, dankjewel.
1: Een puntje erbij voor de mannen.
5: Een puntje erbij voor de vrouwen.
1: Iedereen blij. Morgen nieuwe kansen. Wil jij ook meespelen met de Cliché Clash? Stuur dan Cliché Clash via de Q-app.
4: Nu maken we ons klaar voor Milking.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
4: Want ze gaan Madison live zingen in de Live Lounge. Nu eerst Lost Frequencies en Live It All.
1: Q.

0: tonen van Lost Frequencies, Live It All. De goede vrienden en vriendinnen van Milky Way. Dag, Reggie en Linda, hallo.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: Hoe gaat het met jullie?
1: Zeer goed, wat een prachtige dag en wat prachtig om jou te zien.
2: Zijn jullie, amai, zeg.
0: Zijn jullie het soort mensen die om kunnen met deze hitte of is het te warm?
2: Nee, voor mij niet.
0: Voor u is het te warm?
2: Te warm.
0: En hoe wapen je je daartegen?
2: Niet.
0: Ondergaan.
2: Ondergaan, inderdaad.
0: En jij, Reggie, jij bent Afrika gewoon.
1: Ja, maar dan airco wel. Ik heb nu net, wat Am stuurde dus een offerte voor airco's thuis. Wat daar is. Dus,
2: slim.
1: Hoe gaan we bij? Niet. Gewoon.
0: Is het betaalbaar of is het te veel?
1: Nee.
0: Zeg, jullie zijn hier vanwege dit. Het is wel weer een serieuze saflet geworden, hè, Reggie?
1: Ja, het is alleen nu, als we nu moeten springen met die hitte. Maar ik ben heel fier op onze worp. Ja.
0: Hoe is het ontstaan, Linda? Want jij schrijft de muziek mee natuurlijk tegenwoordig.
2: Ja, dat klopt. Dat was wel een ding als ik terugkwam dat ik mee wou schrijven.
0: Ja.
2: Dus ja, dat is wel heel goed gelukt.
0: Ja,
2: het is een goede opvolger van Unstoppable, vind ik zelf.
0: Ja.
2: En het klopt wel bij ons. Ons verhaal. Muziek is, maakt ons gelukkig. En we hebben de dankbaarste job, denk ik. En dat is mensen
0: zeker
2: gelukkig maken.
0: Zeker.
2: Dus voilà.
0: Ja, snap ik helemaal. Welke nummers zijn voor jullie zo de dafvalgalletjes? Wat zetten jullie op als het even nodig is, muzikaal?
2: Ja, bij mij is het echt ethisch muziek. Als dat opstaat, dan word ik instant happy.
0: Ik denk aan Michael Jackson of zo.
2: Ja, en Madonna en Prince en Depeche Mode en iedereen gewoon. En Duran Duran. Ja, iedereen. Top. Iedereen.
0: En bij jou, Reggie? De 50s of...
1: Ja, echt waar. Ja, sorry, Frank Sinatra, Rat Pack, Dean Martin.
2: Nee,
1: als ik in een dipje zit, dan kijk ik terug naar zo...
0: Daar zit je
1: Vegas
0: My Way op.
1: Ja, My Way nu juist niet, maar allereerst.
0: Fantastisch. Swing. Jullie gaan dat zo meteen live brengen in de studio van Q-Music, de Live Lounge, dat wordt zeer de moeite. Maar we zijn aan het brainstormen geslagen van wat kunnen we doen met medicine en met medicijn, met Milk Inc. en zo. Hebben jullie vroeger Dr. Bieber gespeeld?
1: Dat is zoals je zo'n knook uit een skelet moet halen of zoiets, nee?
2: Ja, zoiets.
0: Ja?
2: Gespeeld ooit wel eens, denk ik.
0: Wel zo meteen nog eens.
1: Oh.
0: Live op de radio. Nu eerst, Pink. Ja.

0: Goud. En natuurlijk Madison van Milk Inc. live in de Q-Live Lounge, want Milk Inc. is op bezoek hier bij Vincent Live. Straks gaan we Dr. Bieber spelen. Ja, dat is een spel waarvoor je de trak de bieber niet mag hebben. Hè?
1: Ah ja.
2: Ja, dan moet ik toch misschien eerst een glaasje drinken.
0: Moet je een glaasje wijn gaan zoeken?
2: Zeg, we gaan het meemaken.
0: Zeg, het festivalseizoen is begonnen, is aan het beginnen. Hoe ziet die voor jullie eruit? Is het druk?
1: Ja, het is druk.
2: Ja, we hebben 20 Milk Inc. Lives. Ja. En dus, met
0: alles erop en eraan.
2: Ja, met Linda en vrienden. De band.
0: Ja, ja.
2: En dan DJ-sets lopen ook allemaal door. Het is wel werk, ja.
0: Ja,
1: leuk.
0: En dit weekend?
1: Spanje.
0: Madrid.
3: Crazy toch?
2: Het is onze eerste...
1: zoveel jaar terug.
0: Ja.
2: Ja? Ja? Ja, het is onze eerste comeback eigenlijk als Milk Inc. in het buitenland. De eerste show dat we dus na het Sportpaleis zijn. Nu, dat is de eerste keer dat we dus als Milk Inc. terug in het buitenland op het podium
0: staan. En is dat dan toch terug extra spannend? Of voelt dat van nee, dat is gewoon hetzelfde, maar op
1: locatie. Ik kijk er keihard naar uit.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja.
1: Jawel, tof.
0: Want jullie zijn de headliner op het festival, dus misschien dat de spanning eerder bij de organisatoren zit dan bij
1: jullie. Dat kan wel. Ja, dat kan, hè. Ja. Tegenvallen ook, hè.
2: Ik hoop gewoon dat ze op Brussels Airlines, dat ze daar op de luchthaven dus niet staken, want we, dus no- we hebben maar één vlucht.
0: Maar dat staat daar niet in.
1: Er is een akkoord.
0: Er is een akkoord met Avia.
2: Ja!
1: Echt? Ja. Het komt allemaal goed. Anders was spannend geweest. Ja. Oei.
2: Ja, dat is er op een veronde. Ja,
1: stel
2: dat is
1: u voor.
0: Is het materiaal al naar Ginter of...
2: Ja, dat is er. Okay. Maar wij moeten er wannen.
0: Ja, dat weet ik. Daar zijn altijd oplossingen
1: voor. Het is al betaald, dus wij moeten daar wel zijn.
0: Oké. Okay. Ja. Ook dat nog. Goed, daar kijken we allemaal naar uit. Maar nu dus eerst Dr. Bieber zometeen.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: 5 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
3: Goedemiddag. Er is een akkoord bij bagageafhandelaar Aviapartner. Dat bevestigen de vakbonden. Het personeel had het werk neergelegd uit onvrede met de werkomstandigheden. En dat zorgde eerder deze week voor lange wachtrijen en vertraagde vluchten op Brussels Airport. Je hoort de christelijke vakbond.
4: Het belangrijkste, 1, is dat de werkgever rond welzijn een aantal initiatieven gaat nemen. En 2, dat een aantal mensen eigenlijk in een hogere looncategorie terecht gaan komen. Die hadden al een aantal jaren een hogere verantwoordelijkheid. En nu gaan die daar ook voor verloond worden. En een derde element is eigenlijk dat er een nieuw premiestelsel zou moeten komen, maar daarover gaan nog onderhandeld worden in de toekomst.
3: Nu er een akkoord is, gaat het personeel ook weer aan het werk. De brand in een loods in Anderlecht begin deze maand was wellicht een ongeluk en dus geen kwaad opzet. Dat meldt het Brussels parket. Bij die brand kwamen 4 mensen om het leven, onder meer een vader en een zoon, en 1 brandweerman raakte ook gewond. Het onderzoek is nog volop aan de gang. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft voor het eerst gereageerd op de hijsa rond het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Eergisteren bleek dat de lijn vanaf volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen zou schrappen, omdat het meer uitgeeft dan mag van de Vlaamse regering. Dit zei ze daarover in het parlement.
5: Heel moeilijk evenwicht tussen een minister die ervoor moet zorgen dat de entiteiten binnen budget blijven, maar ook altijd in het achterhoofd houden dat we met de meest kwetsbaren hier aan het werken zijn. Dus dat we naar oplossingen moeten zoeken. Laat ons ook eens naar die zelfredzaamheid van die kindjes kijken. Er zijn er echt wel bij die op 1, 2, 3 kilometer van de school wonen. Wat kunnen we doen om die misschien toch te voet of met de fiets naar school te kunnen laten gaan? Een heel gevoelig debat. En daar gaan wij nu achter de schermen aan werken.
3: Door de geschrapte buslijnen zouden heel wat kwetsbare kinderen nog langer op de bus van en naar school zitten. In de ronde van Zwitserland voor vrouwen heeft de Sloveense Urška Žigart haar kaak gebroken. Ze kwam zwaar ten val in de laatste kilometer. Toen ze over een verkeersdrempel reed, verloor ze de controle over haar stuur. Het is niet duidelijk hoe lang Žigart oud is. Dat is trouwens de vriendin van Tadej Pogacar. En de Red Flames, dat zijn onze nationale voetbalvrouwen, kennen hun eerste tegenstander voor de playoffronde. Dat is nodig als ze zich nog willen kwalificeren voor het WK-voetbal. Ze nemen het op tegen Polen. De Red Flames kwamen 1 doelpunt tekort om zich rechtstreeks te plaatsen voor het WK. En nieuwsgierige inwoners van Sint-Pietersleeuw die worden de komende weken op hun wenken bediend. Want stel, je rijdt door een straat en je vraagt jezelf af van waar komt die straatnaam nu eigenlijk? Wel, de gemeente heeft meer dan 100 straatnaamborden gemaakt met een QR-code. En als je die scant, dan kan je het hele verhaal achter de naam te weten komen. Nu nog volop zon en warm.
6: Ja, als je rijdt door een straat, zou ik niet te veel QR-codes scannen, want je zit achter het stuur. Had ik het zo hoor.
3: Ja, maar als je met de fiets bent of zo, je stopt eventjes. Ja, deze kant.
6: Inderdaad, je stopt eventjes.
3: En altijd eerst parkeren. Nu dus volop zon en warm, lokaal tot 33 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen wordt nog warmer, 35 graden. En opnieuw kans op 7 onweer s'avonds.
6: 15 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E17 richting Antwerpen tel je 50 minuten bij vanaf Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de E34 43 minuten vanaf Melcelen tot Sint-Anna-Linkeroever. E313 40 minuten van Rans tot Antwerpen-Oost en 20 minuten van Geel-West tot Herentals Industrie. Op de A12 23 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord en 12 minuten van Aartslaar tot Wilrijk. E19 10 minuten erbij van Uzaal tot Antwerpen-Zuid. Brusselse Buitering 35 minuten van Mont-Saint-Jean tot Groenendaal. 16 minuten van Grimbergen tot Jette en 14 minuten van Astridlaan tot Anderlecht-Zuid. Op de binnenring 20 minuten van Sint-Stevens-Voorwe tot Groenendaal en 15 minuten van Expo tot Machelen. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 50 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout, richting Gent 16 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Sta ergens anders aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten.
7: Vincent Live.
6: Zometeen Sorry Papi, Repeat of Niet en Dr. Bieber. Nu eerst Thomas Gray met Rumours bij Vincent Live.

0: Vincent Live met Rumours. Wat een banger is dat toch. Straks krijg je nieuwe muziek voorgeschoteld. In Repeat of Niet. Het is een nieuw nummer van Topic samen met Becky G. Het heet Sorry Papi. En gisteren hadden we de Romeo's op bezoek. En ik vroeg feedback over het nummer Sorry Papi aan Chris van Tongelen. En ik vroeg eigenlijk gewoon of dat Repeat of Niet was. En dit was zijn antwoord.
1: Ik ben papi.
0: Voilà. We weten het nog steeds niet wat hij van dat nummer denkt. Hij is gewoon papi. En dat wou ik graag vertellen. Zometeen jouw mening dus. Nu hebben we bezoek van Milk Inc. Reggie en Linda staan hier. Ze gaan over enkele ogenblikken Medicine brengen, hun nieuwste fantastische nummer. Maar daarvoor gaan we eerst checken of ze zelf goede dokters zouden zijn. Waarom lach je, Reggie?
2: Nee,
0: was jij het soort kind dat later dokter wou worden als je groot was?
2: Nee. Misschien nog ergens piloot of zo, maar dokter, nee.
0: Nee, dat zat er niet in. We hebben dokter Bibber nog eens van onder het stof gehaald. Het is redelijk simpel. Er ligt een patiënt op tafel. En jullie krijgen een pincet en jullie moeten allemaal objecten uit de patiënt proberen te halen. Jullie mogen om de beurt. Linda mag beginnen, want ladies first, uiteraard.
3: Allee.
0: Als het lukt, krijg je een punt. Wie als eerste 3 punten heeft, wint. Lukt het niet, als de buzzer afgaat en als de patiënt begint te kermen, dan gaat de beurt naar Reggie. Veel succes.
2: Ja. Oké, Linda pakt een bot.
0: Niks.
2: En moet ik dat proberen, van?
0: Ja.
2: Goed, ik ga een eentje proberen uit iemand zijn hand te pakken. Zeer vreemd, een eend. Heel raar wel. Vincent, ik hoop dat je veel platen hebt klaarstaan.
0: Nee, dat is goed. Doe maar rustig. Ja.
3: Maar je moet daar wel heel veel geduld
0: voor. Ja, het is voorzichtig.
2: Maar waarom zit er nu een eendje in iemand zijn hand om te beginnen?
0: Een vogel in de hand.
2: Ja, zeg
0: ja,
2: het.
0: Ja. 1-0 voor Linda. Reggie, het is aan jou nu terug. Hè?
2: Ah, ja.
0: Terug.
2: Ah, ja.
3: Ze heeft iets. Ze zal ik eendjes.
2: Allee, dat kan net toch niet.
0: Wat ben je nu aan het proberen van?
2: Ah.
0: Oh, en verdorie toch. Terug aan Linda.
2: Ik heb ook het geduld van een dode eend, denk ik. Hè. Ik heb echt totaal geen geduld voor.
3: Wacht, hè.
2: Oh, verdorie. Ik vind dat wel een goeie om te pakken, deze.
0: Ja. Oh, wat is dat? Oh,
3: ik
0: denk
3: het al voor mij.
2: Een kort.
3: Ik kreeg een stress. Ja,
0: Reggie, tandje bij een steek.
2: Kom maar, oké. Okay. Ja, okay.
0: Allee!
3: Het zou geen moeite doen.
0: Nee.
2: It's rigged. Kom wel, Linda, je kunt.
0: Dit is zo mooi om het verschil in jullie persoonlijkheden te zien.
2: Ja.
0: Fantastisch.
3: Ja.
0: 3-0.
3: Ja.
0: Klaar. Dat ging redelijk vlot. Voor Linda.
3: En mijn prijs?
0: Uw prijs? Dat mag Reggie trakteren. Ja.
2: Oh wel.
0: Hij is verloren.
2: Oh ja.
0: Jullie prijs is dat jullie over een drietal minuten live mogen zingen op je music nummer Medicine.
3: Yes.
0: Dat is vooral een prijs voor de luisteraars, denk ik.
3: Absoluut.
0: Alright, dat is voor zometeen Medicine. Nu eerst YouTube bij Vincent Live en City of Blinding Lights.

Het is tijd voor weer een streepje live muziek hier bij Vincent Live. In de Q-Live Lounge van Q-Music staan Reggie en Linda klaar om het allerbeste van zichzelf te geven. En wij weten wat het allerbeste van hunzelf is. Dat zijn pompende beats, goede lyrics, een vette stem van Linda erbovenop. En in dit geval ook geneeskracht, want music is their medicine. Dit is Milk Inc. live bij Vincent Live met Medicine.

0: Madison van Wilkink live in de Q-Live Lounge. Maar dat verschil hoor je bijna niet zo goed zijn van live. Dat is fantastisch. Heel wat berichten komen binnen. Stefanie Tongeren zegt dat blijft toch fantastisch. Dat ze er altijd een feest van maken, onze vrienden van Wilkink. Steven uit Brakel zegt wat een topschijf toch. Op naar 30 jaar Wilkink in de AFAS-doom. Rudy uit Wachtenbeke zegt eens fan altijd van dit wordt de zomerhit van 2026. Sonja uit Herkdestad noemt het een ferm nummer. Ferm. Nick uit Wommersom stuurt geweldig lied. Wilkink zit in mijn, top 3 van Wilkink songs. En er zijn er een pak goeie. De concurrentie is groot. Live is het magisch, stuurt Thibaut. En Amy die zegt Wilkink met allemaal hartjes bij. Moest het repeat of niet zijn, zou het nummer helemaal doorgaan. Maar het is niet repeat of niet. Het is een overduidelijke repeat. Straks mag je wel je mening geven over Sorry Papi.
1: De Vincent Live Hobbyclub.
0: Ja, ik moet eigenlijk gaan plassen, maar nee. Ik ga niet gaan. Want blijkbaar maak je de beste keus als je dringend naar het toilet moet.
2: Ja, dat is zo.
0: Dat heb ik mij lang geleden laten wijsmaken door Paulien van het Nieuws. En ik ga dat zo meteen nog eens aan een praktijktest onderwerpen in de Vincent Live Hobby
2: Club. Heel goed.
0: Vorige week bleek William Boeva een drummer te zijn. We zijn benieuwd of we vandaag opnieuw een bekende Vlaming over de vloer gaan krijgen. Of een Q-luisteraar die niet bekend is. En ik hoop daar eigenlijk op. Doe maar lekker gewoon. Het is zo al gek genoeg in het geval van de Vincent Live Hobby Club. Zo meteen naar Damiano David.
1: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
3: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition. Kia. Movement that inspires. Voorwaarde op kia.be.
4: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
5: Bon, de Nico komt niet.
4: Zij die het vergeten.
5: Els, waar zeg jij?
4: En zij die vergeten te annuleren.
5: Zeg iemand een dom gehoord?
4: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
5: Ah, zalig.
4: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.

0: klaar voor?
1: Ik heb zo'n goed gevoel bij vandaag. Bij de Vincent Live Hobby Club. Ik heb het gevoel dat er direct in orde gaat zijn.
2: De Vincent Live Hobby Club.
1: Kom maar binnen met die kandidaat. Vooruit met de geit. En zo geschieden. Een hele goede middag. Met wie hebben wij het genoegen?
3: Een hele goede middag, Vincent en Paulien. Ik ben Eline.
1: Eline, alright. Mag ik vragen hoe jong jij bent?
3: Ik word er binnen een maand 32.
1: Oké, dus 31. En waar woon je?
3: Ik woon in het prachtige Borsbeek.
1: Borsbeek, Borsbeek City.
3: Oké. Ja.
1: Borsbeek. We gaan proberen te raden wat jouw hobby is. Mm-hmm. Maar ik ben een welopgevoed man, dus Paulien mag beginnen.
4: Dag Eline, is jouw hobby een sport?
3: Ja.
1: Is het een Olympische sport?
3: Nee.
1: Doe maar.
4: Heb je er een bepaald attribuut voor nodig?
3: Ja.
1: Is er een bal in het spel?
3: Nee.
4: Het attribuut dat je nodig hebt, staat dat centraal in... Bijvoorbeeld, zoals voetbal heeft een bal als centraal...
1: In de naam bedoel je dan? Of?
4: Nee, in de sport. Dus daar is de voetbal het centrale ding. Is het attribuut dat ook bij jullie in de sport?
3: Ja.
4: Maar dat is toch duidelijk?
3: Ja, ja, je hebt het nodig om het uit te oefenen.
4: Okay.
3: Dat is je vraag, toch? Hè?
4: Ja.
3: Ja.
1: Ja.
4: Voilà, goede vraag van mezelf.
1: Een fantastische vraag, Paulien. Ik ben zo blij dat je in mijn team zit. Is het een ploegsport?
3: Ja.
1: Daar zat wel wat twijfel op. Toch?
4: Ja, hè?
1: Ja. Doe je de sport, de actie, alleen?
3: Nee.
1: Speel je tegen iemand?
3: Nee.
1: Probeert. Het is tegen de tijd?
3: Nee.
1: Het is om ter verst, ter hoogst,
3: nee,
1: om ter langst?
3: Nee.
1: Oké. Okay. We zijn er nog niet. Wij hebben input nodig.
4: Huh?
1: Ik heb input en een nieuwslezer is nodig. Solliciteren kan via de app Funky Music. Vragen insturen ook.
2: Repeat of niet.
1: Leo, luister naar Topic en Becky G, een nieuwe single. Die heet Sorry Papi en ik heb jouw mening daarover nodig. Laat maar komen via de app.

0: Sorry Papi van Topic en Becky G. Repeat of niet? Rudy stuurt via de Q-app. In het begin is het even wennen, maar het is toch een repeat. Laat die zwoele zomeravonden maar komen. Glenn zegt, sorry Papi, ik had er meer van verwacht. Het begint goed, maar het verveelt al redelijk snel. Dus een niet voor Papi. Sorry daarvoor. Demi die zegt, repeat vindt een leuke vibe. Je vindt er spontaan aan te dansen. En ook Steven zegt, ja, repeat, het is een leuk zomersdeuntje. Het nummer gaat door en je hoort het opnieuw vanavond rond 20 over 9 bij Joren Linsen. We hebben nog steeds bezoek van Eline 31 uit Borsbeek. We zijn op zoek naar haar hobby. We weten al dat het een sport is met een attribuut dat zeer nodig is om de hobby uit te oefenen. Je doet het niet alleen. Je speelt niet per se tegen iemand, ook niet tegen de tijd en ook niet om ter verste, ook niet om ter diepst. Dat is het allemaal niet. Wat het wel is, dat zoeken wij verder. We hebben hulp gekregen van luisteraar Wouter. Die heeft een vraag voor jou, Eline.
1: Dag Vincent, Wouter hier. Ik heb eigenlijk een vraag voor Eline. Kan je je hobby uitvoeren op bepaalde locaties? En zo ja, op welke locaties dan?
2: Zeker. Mijn hobby kan overal ter wereld worden uitgeoefend. En het is zelfs leuker in het buitenland dan in België. Huh?
0: Het is wel food for thought. Dus het kan overal ter wereld, hè? Dus ja, ook op de Noordpool zou je je hobby kunnen doen.
2: Ja. En is het dan leuker in een warmer land dan in een koud land? Er is over beide iets te zeggen, maar ik doe het liever in een warm land.
0: Doe je het buiten?
2: Ja.
0: Oké. Okay.
3: Ja, want nu weet je echt veel.
0: Ja, het alles in een sporthal valt al af, hè. Zeg. Sinds wanneer geven wij ook nog eens onder een commentaar op elkaars vragen, Paulien?
3: Ja, ja.
0: Als we daaraan beginnen, dan wil ik nog wel even terug naar uw vraag die je niet eens zelf geformuleerd kreeg 3 minuten geleden, hoor.
3: Ik denk dat tijd is voor het nieuws.
0: Dat is ook waar. Paulien, in het nieuws gaat het over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Hoe zit het daar nu eigenlijk mee?
3: Wel, het blijft voorlopig een groot vraagteken. Eergisteren werd gezegd dat er 200 buslijnen geschrapt zouden worden. Een besparingsmaatregel, maar we hebben pas vandaag bevoegd minister De Ridder gehoord. En die zegt nu dat dat allemaal nog niet in kannen en kruiken is. Heel veel verwarring dus. En eigenlijk is dat probleem rond het vervoer van en naar het buitengewoon onderwijs al jaren een probleem. Kinderen en jongeren moeten vaak uren op de bus zitten, terwijl de school in verhouding niet super ver weg is. En wanneer het warm is in ons land, dan komt er natuurlijk onweer aan. Dat is bijna een zekerheid. En ook vanavond gaat dat het geval zijn. Ach. Morgen ook wel, steviger. Dus het KMI heeft zijn codes weer opgetrokken. Geel vanavond, oranje morgen. En ook het noodnummer 1722 is geactiveerd. Daar kan je terecht met materiële schade. Dringende hulp, daarvoor bel je natuurlijk naar 112.
0: Dankjewel, Frank de Weerman. Paulien van de Weerman. Ja, zij neemt jouw job gewoon over, Frank.
4: Amai,
3: sorry, Frank.
4: Ja, ik was even kwaad.
3: Oei.
4: Ja. Maar ja, kom aan. Zeg, nu heb ik niks meer te vertellen.
0: Ja.
4: Maar zeg, dat code oranje voor morgen. Ja. Soms denk je dat het KMI staat daar wel niet bij stil. Dat geeft wel enorme consequenties. Hè? Maar mijn Deile 99, die start wel morgenavond. En als het code oranje is, gaan ze dat misschien wel aflassen.
0: Uw wat?
4: Mijn Deile 99.
0: Wat is een Deile 99? Is dat een,
4: ik ga gewoon 99 kilometer wandelen.
0: Kan jij een dorentocht, alleen een soort van dorentocht doen?
4: Ja, ja, ik heb dat vorig jaar ook gedaan.
3: Ja.
4: Maar als die code oranje geven, dat bedoel voor wat weer?
0: Dan start het.
4: Voor een paar uurtjes. Maar die mensen gaan zoiets hebben van, ja, code oranje, dan moet ik dat toch aflassen. Daar kan ik toch niks meer mee doen.
0: Ah, wel, ik heb zelfs een B-alert mail gekregen.
4: Ja,
0: dus
4: hitte.
0: Een mail van de gouverneur van Vlaams-Brabant, code oranje hitte. En daar staat inderdaad op, vermijd zware lichamelijke inspanningen of sporten, zeker in het heetst van de dag, Frank.
4: Ja, maar ja, we vertrekken om 7 uur 's avonds.
0: Dus het is een nachtwandeling eigenlijk?
4: Zo'n nachtwandeling. En als je dan goed doorstapt, dan zit je tegen de middag binnen. Hè. Dus...
3: Amai.
0: Ah.
3: Dan stap je toch wel heel goed door.
0: Zo'n nachtwandeling,
4: ja, het is wel lopen en stappen en alles.
3: Ah ja.
4: Ja,
3: ah,
4: ja, het is een beetje de combinatie van de twee. Maar ja, dus, maar ja, met die code oranje gaat dat dan niet door. Dus ja. Ik heb al in de groep gegooid.
0: Ja.
4: Ons groep heb ik gezegd van, ze mogen code oranje, rood of whatever afkondigen. Ik doe hem. Punt uit.
0: Ja, maar het moet
4: ook
0: wel...
4: wordt die afgelast.
0: Ja, maar wel goed naar elkaar omkijken en het allemaal veilig doen, Frank. Want
4: ja, ik
0: snap het.
4: Ik weet dat ook wel.
0: Iedereen maakt voor zichzelf een inschatting. Dat is wel... Code oranje, ja, dat is toch ook niet zomaar.
4: Moest ik gekozen hebben, zou ik zeggen, code oranje voor warmte, zeker, en code geel voor onweer. Ah, ja. Code oranje, onweer, dat wil zeggen dat het echt wel heel zwaar onweer gaat zijn. En dat haal ik nergens uit. Ja. Nergens uit de parameters en dergelijke. Dus, maar ja,
0: we zullen beginnen bij vanavond misschien, hè? Want vanavond zit er ook onweer in de lucht. Hè?
4: Ja, inderdaad wel. Het is zelfs zo dat hij nu net de Frans-Belgische grens bereikt. Dus West-Vlaanderen, het zuidelijke deel van West-Vlaanderen en de provincie Henegouwen mogen zich verwachten aan een paar onweersbuien. Dat trekt dan door richting het noorden, dus niet heel het land heeft daarmee te maken. Het ziet er naar uit dat het voornamelijk voor het westelijke deel gaat zijn. Dus het centrale en het oostelijke deel, daar blijft het gewoon droog en warm. Want ja, met die onweersbuien gaat de temperatuur in het westen wel redelijk onderuit. Ik zie bijvoorbeeld over Noord-Frankrijk toch waarden zo wat rond de 20 graden, terwijl het nog 30, 32 is op dit moment. Dus er gaan wel 10 graden afgaan, dat wel. En ja, tegen morgen vroeg zijn die onweersbuien sowieso ons land uit. En dan starten we morgen opnieuw met veel zon. En dan kan het nog warmer worden. Als je dit al warm vond, 30, 31 graden, hou je dan maar vast aan de takken van de bomen. Want morgen wordt het 34, 35 graden. En dat in de schaduw.
0: Dat is crazy.
4: En de luchtvochtigheid die ook nog toeneemt. Dus je gaat echt wel merken dat met de ene inspanning dat je doet, dat je al direct zit te zweten.
0: Hebben wij morgen dan het kookpunt bereikt of wordt het dat die nog warmer?
4: Nee, gelukkig maar. Ja, nee, die 37 graden, weet je nog, van vorige week, tot de zondag, 37 graden, dat zit er niet in. Het is zelfs zo, eerst nog, dus vrijdagavond, eventjes onweer. Dat zou dan in de tweede helft van de avond geleidelijk aan ons land verlaten. Na middernacht is dan over dat droog. Met dan zaterdag alweer zonnige periode. Met dan later eventueel nog een onweersbuitje over de Ardennen. Dat wel, 29 tot 31 graden wordt het. Zondag 31 graden, alweer gemiddeld. Met veel zon, een paar stapelwolken, zo goed als droog. En wat volgende week betreft, wel maandag gaan we weer richting die 3, 4, 35 graden. Dus het wordt een zeer warme zonnige dag. Dinsdag daarentegen zou een koufront over het land trekken. Dan gaat het in de loop van de dag regenen. Maar de voorzijde van is nog 29. En het herstelt zich zelfs opnieuw. Dus dan niet dat het zo dat het woensdag gedaan is met het mooie weer. Nee, dan zien we ook weer woensdag, donderdag, zonnige periode. 7, 28 graden als maximum temperatuur. De zomer is echt wel begonnen. Ja. En laat die nu maar even te PM aan turen.
0: Het is dat. Het is wel ideaal, maar de foute 728, dat komt toch altijd net iets beter tot zijn recht als we een Hawaii-hemd kunnen aandoen en slingers kunnen ophangen buiten.
4: Natuurlijk.
0: Ja. Frank, dankjewel en we horen elkaar morgen opnieuw.
4: Ja, ça va, tot morgen.
0: Even kijken hoe het zit op de weg. Het is een drukke avondspits en er zijn dus 8 files waar je meer dan 15 minuten verliest. Op de E17 richting Antwerpen, 3 kwartier extra van Haasdonk tot Antwerpen-West. E313, 40 minuten van Geel-West tot Herentals Industrie. E34, 30 minuten van Melzere tot Sint-Anna-Linkeroever. Op de Brusselse buitenring verlies je 32 minuten van Mont-Saint-Jean tot Groenendaal en 23 minuten van Grimbergen tot Zelik. Op de binnenring 27 minuten van Sint-Stevens-Woerden tot Tervuren Vier Armen. Op de Antwerpsring richting Nederland verlies je 50 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Sta ergens anders aan de schuiven en verlies je daar minder dan 15 minuten.

0: 35 uit Borsbeek. Ze heeft een hobby, het is een sport. En we hebben geen flauw idee welke het is. Maar ik heb een goed gevoel. Ik denk dat bij de volgende vragenronde het gaat gebeuren.
1: En hoeveel vragen denk je dat we dan nog nodig
0: hebben? Gewoon, nog voor de reclame.
1: Oké. Okay.
0: Nog voor de reclame.
2: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 33% van de mensen al eens iets memorabel meemaakte op een feestje van het werk.
2: Ja, maar ja, is dat wel zo? Vincent Live doet een beroep op het Q-onderzoeksbureau.
0: We doen dat in thema vandaag, want het is feestje op het werk hier vandaag. Het is barbecue, thema western in de tuin van DPG Media. Blijkbaar is het bij 33% van de mensen wel eens iets speciaal of raar. Ik moet meteen terugdenken aan een keer dat we met z'n allen naar een weekend in Londen waren gaan doen. En een klein deel van de groep waar ik toevallig bij hoorde, nog een afterparty op de afterparty organiseerde in een van de slaapkamers in het hotel.
1: Uiteraard.
0: Ja. En niet ik, want nooit gedaan, nooit interesse in gehad, maar een aantal van die mensen daar aanwezig, die rookten ook. Maar in Engeland kan je de ramen van hotelkamers niet openzetten. Mm-hmm. Gaat dat niet. Dus die waren in de badkamer onder de afvoer hun sigaretje gaan roken. In het midden van de nacht. Brandalarm.
1: Uiteraard.
0: Alle collega's wakker.
1: Oh. Ja.
0: De ochtend nadien. Ik kom daar aan het ontbijt en ik zie iedereen kijken van ah, dat is er zo weer een van die groep daar, van dat brandalarm.
1: Oh,
0: ik denk,
1: nee,
0: in verte hoor je toch. Ja. Ook al was ik niet mee, dat maakt niet uit.
1: Moet je wel uitleggen natuurlijk.
0: Komt daar plots de meid, het hotel, gewoon mensen van het hotel, in de aan het ontbijt. With his sincere apologies for the fire alarm. Het was een test van het brandalarm, waarbij AM en PM had gewisseld. Dus dat moest om 3:00 's middags getest worden en het is gewoon 3:00 's langs afgegaan. Dus het lag helemaal niet aan ons.
1: Oh nee.
0: Hij is helemaal gebrandalarm shamed.
1: Maar nee.
0: Dat soort verhalen zoeken we dus. Wat is er bij jou ooit gebeurd op een feestje op het werk? Eline, heb jij ooit iets meegemaakt?
3: Ja, wij hebben enkele jaar geleden een personeelsfeest gehad in Bosuilstadion. In Antwerpen.
1: Amai.
3: In de... Het feestgedeelte, dus ja. Dat was al netjes.
0: Ja.
3: En we zijn erin geslaagd om toch op het veld te geraken. Dat was absoluut niet de bedoeling.
0: Ik wou net zeggen. Ik heb chance dat die ook vanavond personeelsfeest hebben of staan dan het allemaal gehoord daar en dan komen ze zoeken.
2: De Vincent Live Hobbyclub.
0: Ja, Eline, we zijn nog steeds op zoek naar wat jouw hobby is. We weten wel al wat. We weten dat we een sport zoeken. Het is geen Olympische sport. Je hebt er bepaalde attributen voor nodig. Het attribuut staat ook centraal. Je kan de hobby overal ter wereld uitvoeren. In het buitenland is het zelfs leuker. Je kan het zelfs op de Noordpool doen. Maar in een warm land buiten, dat draagt jouw absolute voorkeur uit.
3: Ja.
0: Pardon.
1: Ah ja, ik moet vragen stellen nu.
0: Oei. Zal ik het dan maar doen?
1: Heb je een specifieke outfit nodig?
3: Ja.
0: Doe je het in de bossen?
3: Nee.
0: Is het een natuurding?
3: Ja.
0: Maar niet in de bossen?
3: Nee.
1: Word je er vuil van?
3: Nee.
0: Begin je er enorm van te zweten?
3: Nee.
0: Oké. Okay. Dus terug naar de tekentafel. Doe je het samen met je familie?
3: Nee.
0: Michael, we hebben de hulplijn.
3: Ah, ja.
0: Michael, hallo.
4: Hallo.
0: Hallo, Michael uit Lelium aan de lijn. Wij hebben hulp nodig, want we zitten zo vast als het maar zijn kan. Vertel eens.
4: Ja, Eline. Wat moet jij zoal goed kunnen voor je beroep, hobby, excuseer, uit te oefenen?
0: De eigenschappen.
3: Een van de dingen die je zeker moet kunnen is goed omgaan met je ademhaling. Dat is zeer belangrijk. Mm-hmm. Je mag geen schrik hebben van dieren.
0: Goed.
3: En ja, dat zijn de twee belangrijkste eigenschappen, denk ik. Ja.
0: Dieren en ademhaling. Ja, vanaf dat ik een dier zie, is mijn ademhaling eenmaal aan de zak, want ik ben bang voor alle dieren. Dus. Maar dus, kom je in contact met de dieren?
3: Ja, kom dichtbij.
1: Dan zit je op een dier.
3: Nee.
1: Weet je het?
0: Ik ga een gokwagen. Is jouw hobby jagen, de jacht?
3: Nee.
0: Ah, dat is spijtig. Dan zoeken we verder. Paulien, het is toch aan u nu.
1: Ben je lief voor de dieren?
3: Ja, heel belangrijk, gelukkig.
0: Oké. Okay.
1: Heel belangrijk.
0: Heel belangrijk.
1: Klinkt als een hobby voor mij.
0: Ja. Verdorie toch, moeten we even... Een hobby...
1: Ik ben
0: een hobby
1: echt in
0: voor...
1: een war.
0: Dus je zit in de natuur, maar niet per se in de bergen.
3: Nee.
1: Nee, maar je kan het overal doen.
0: Ah ja. Ah! Doe je aan paardrijden in het wild?
3: Nee.
1: Maar ik vroeg toch al, zit je op een dier? En haar antwoord was nee.
0: Dat heb ik gemist.
3: Maar zijn het verschillende soorten dieren? Het is niet één dier. Het zijn inderdaad... Het zit in één groep.
0: Ja.
3: Maar daar zijn het verschillende dieren.
0: Ja. Die ademhaling, die zijn wij aan het vergeten. Hè.
3: Is het een dier... Nee. Is het een dier dat heel belangrijk is? Is het een heel klein diertje?
1: Ook.
3: Maakt het honing?
1: Nee.
3: Ah, dacht misschien Imkros.
0: Ja, dat had ik door dat je dat dacht. De ademhaling. Is er eigenlijk een wedstrijdding aan verbonden?
3: Nee.
0: Nee, het is gewoon voor de fun eigenlijk.
3: Ja. Is er een doel?
1: Ja, fun.
3: Ja.
0: Verschillende soorten dieren. Maar van dezelfde groep ongeveer. Van dezelfde soort eigenlijk. Dus verschillende rassen of het een of ander, whatever. De juiste terminologie is. Michael, het ledige, hang jij nog aan de lijn eigenlijk?
4: Ja.
0: Stel ook maar een vraag hoor, want we hebben het nodig.
4: Doe je het in het water?
3: Ja.
0: Aha. Ah! Ja. Doe je aan diepzeeduiken?
3: Ja.
0: Aan diepzeeduiken. Michael, je bent de reddende engel. Amai. Dat is ongelooflijk. Zonder jou hadden we heel de barbecue gemist.
4: Ja.
0: Super. En had jij...
4: Ben ik nu uitgenodigd?
0: Dat moet je aan de grote baas vragen. Dat ben ik nog, tot nader order niet. Michael, heb jij... had je dat de hele tijd in je hoofd?
4: Nee, ik had eerst skydiven in mijn hoofd.
0: Ah ja. Ja. Dat was het niet. Nee. Diepzeeduiken. Ik heb daar een tal van vragen over. Ik ga die graag stellen aan jou, maar het is nu wel echt hoog tijd dat ik reclame krijg.
2: Eén keer per jaar zetten we alles opzij. Eén keer per jaar gaan we er samen los over. Eén keer per jaar gaat het dak er 728 keer af. Start je zomer fouter dan ooit met de foute 728 van Q. Eén keer per jaar, een hele week lang. Proud.

0: foute 728. Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
1: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
5: Vanavond bij VTM gaan Sjaak en Axel opnieuw op zoek naar unieke stukken in Eenmaal Andermaal. En zingen en dansen bij VTM 2 in de zomerse feel-good film Mamma Mia. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: met Jeruzalema. Elin, 31 uit Borsbeek, staat bij ons in de studio. Pauline en ik hebben supersnel achterhaald dat haar hobby diepzee duiken is.
1: De Vincent Live Hobbyclub.
0: En nu hebben we daar toch nog wel wat vragen over. Bijvoorbeeld, sinds wanneer doe je aan diepzee duiken? Want welke dag sta je op met het idee, ik ga van hobby veranderen, ik word diepzee duiken?
2: Eigenlijk is dat door corona gekomen. Mijn ene hobby liep wat op zijn einde.
0: Ja?
2: En ik wou eigenlijk al lang duiken. Ik dacht, dit is het moment. Dus ik
0: je
2: ben
0: komt
2: daar
0: niet in contact met mensen. Of ja. Ja, of wel.
2: Ik heb ook zo al wel eens in het buitenland had ik al eens een cursus gedaan of
0: zo.
2: En in januari 21 ben ik er effectief mee begonnen met de zwembadtrainingen en zo. Dus,
0: Want dat begint in een zwembad. Kan je gewoon naar eender welk zwembad gaan en zeggen ik wil leren diepzee duiken of hoe werkt dat dan?
2: Nee, er zijn effectief clubs en daar moet je bij aansluiten. En dan, daar zijn instructeurs die u de kneepjes van het vak leren.
0: Ja. Als ik denk aan diepzee duiken, dan denk ik aan parelwitte stranden, knalblauwe zeeën met koraalriffen en Finding Nemo visjes en zo. Hoe onderhoud je je hobby in de winter? Of is het echt een zomerhobby?
2: Je kan het in principe in de winter doen. Er bestaan pakken waar je niet nat in wordt.
0: Ja.
2: Als je gaat duiken, droogpakken. Ik doe het liefst in de zomer.
0: Ja, dat snap ik helemaal. Dat snap ik helemaal. Want we hadden het daarnet over, kan je het op de Noordpool doen? En jij zei ja.
2: Ja, ja, er zijn effectief vrienden van mij die dat al gedaan hebben. Die zijn een week, denk ik, richting de Noordpool gaan en die hebben daar gedoken.
0: En wat voor vissen kom je daar aan tegen? Of is dat moeilijk in te schatten?
2: Dat is moeilijk in te schatten, maar prachtig wel.
0: Wat zijn de mooiste plekken waar jij al bent geweest?
2: Ik ben al een paar keer in Egypte gaan duiken. En daar kom je heel mooi onderwaterleven tegen. Zo heb ik daar bijvoorbeeld mee haaien gedoken.
0: Met haaien? Is dat niet gevaarlijk?
2: Nee, de meeste haaien zijn niet gevaarlijk. En ook, je duikt altijd met een gids die heel goed weet
0: waar wel en
2: niet. Waar wel, waar niet. En het gedrag van die dieren, wanneer dat je eventueel toch zou moeten vertrekken.
0: Ja,
2: en maken dat je eruit zet. Ja.
0: Daarnet werd er hier gezegd door Paulien. Dit is echt een hobby voor mij. Maar toen wist ze nog niet dat het diepzeeduiken was.
2: Nee.
0: Is het een hobby voor jou?
3: Absoluut niet.
0: Waarom niet?
3: Nee, ik hou niet van de zee. Ik hou wel van de zee, maar als ik er niet in moet.
0: Ja?
3: Ik ben heel bang van alles wat onder water gebeurt.
0: Ja.
3: Zeker niet.
0: Had je daar ook last van? Heb je daar over moeten zetten? Of hoe?
2: Nee, ik ben echt een waterrat.
0: Ja.
2: Dus helemaal geen last van. Maar ik hoor wel heel veel mensen dat zeggen. Want je bent onder water en als er iets gebeurt, moet je wel kunnen handelen natuurlijk.
0: Ja.
2: Naar die situatie.
0: Snap ik. Ja, veiligheid is extreem belangrijk natuurlijk bij diepzee duiken. Elin, wij hebben voor iedereen die langskomt bij de Vincent Live Hobby Club een rood polsbandje van Vincent Live. Ik weet dat je er in het water niet veel bij bent, maar ik ga je het toch meegeven. Dan kan je het eender wanneer gebruiken.
2: Top, dank u.
0: Dus noods als herinnering aan deze zeer fijne dag. Merci om langs te komen. Tot de volgende keer.
2: Met plezier, tot de volgende.
1: Word ook lid van de Vincent Live Hobby Club. Stuur jouw doodsaaie of doldwaze hobby door in de Q-app. En kom erbij.
0: Ja, en kom langs in de studio van Q-Music. Zo fijn kan het zijn. Zometeen draaien we aan het rad van winnen met nu eerst Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe.

0: zei van Niles Smith. Niles Smith, ja, samen met Niall Horan. Ik zei Niles Smith, maar dat is een mengeling. Het is Niles Smith en Niall Horan.
1: Winnen met
0: 100 euro in de prijzenbox.
1: C.
0: Een C van confetti. Of croissant. Er zijn ook wat sh-klanken natuurlijk. Hè?
2: Ah ja.
0: Chiquita. Als ik een bananenmerk vraag met een C.
2: Of de S van citroen.
0: Citroen.
2: Oh, moeilijke letter.
0: Ja, of een veelzijdige letter kan ook in je voordeel zijn. Als je even vast zit, even van klank veranderen en hup, je bent er weer.
2: Mm, ja.
0: Die ze goed bekijkt. Positief denken, Paulien. Daar gaan we voor bij Vincent Live. Het is toch voor 100 euro, hè? Dat is nu ook niet dat je leeft ervan af.
2: Ja, het gaat vlot eruit.
0: Heel leuke bonus natuurlijk. Wil je meespelen? Stuur dan een audiobericht in de queue-up waarin je zegt winnen met een C.
1: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
3: Hou je van een goede ochtendshow?
1: Maarten en Dorothee.
3: Goedemorgen.
4: Fijn dat je er zo vroeg bij bent.
3: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
0: 6 uur, goeie avond. Hier is Paulien van het Nieuws.
2: Goeie avond. Er is een akkoord bij bagageafhandelaar Aviapartner. Dat bevestigen de vakbonden. Het personeel had het werk neergelegd uit onvrede met de werkomstandigheden. En dat zorgde eerder deze week voor lange wachtrijen en vertraagde vluchten op Brussels Airport. Je hoort de christelijke vakbond.
5: Het belangrijkste één is dat de werkgever rond welzijn een aantal initiatieven gaat nemen. En twee, dat een aantal mensen eigenlijk in een hogere looncategorie terecht gaan komen. Die hadden al een aantal jaren een hogere verantwoordelijkheid. En nu gaan die daar ook voor verloon. Worden. En een derde element is dat er een nieuw premiestelsel zou moeten komen, maar daarover gaan we onderhandeld worden in de toekomst.
2: Nu er een akkoord is, gaat het personeel ook weer aan het werk. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft voor het eerst gereageerd op de hijsa rond het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Eergisteren bleek dat de lijn vanaf volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen zou schrappen, omdat het meer uitgeeft dan mag van de Vlaamse regering. Dit zei ze daarover in het parlement.
6: Heel moeilijk evenwicht tussen een minister die ervoor moet zorgen dat de entiteiten binnen het budget blijven, maar ook altijd in het achterhoofd houden dat we met de meest kwetsbaren hier aan het werken zijn. Dus dat we naar oplossingen moeten zoeken. Laat ons ook eens naar die zelfredzaamheid van die kindjes kijken. Er zijn er echt wel bij die op 1, 2, 3 kilometer van de school wonen. Wat kunnen we doen om die misschien toch te voet of met de fiets naar school te kunnen laten gaan? Een heel gevoelig debat. En daar gaan wij nu achter de schermen aan werken.
2: Door de geschrapte buslijnen zouden heel wat kwetsbare kinderen nog langer op de bus van en naar school zitten. Het kan vanavond hier en daar stevig onweren met bakken regen en ook veel wind erbij. Op dit moment heeft het KMI daar code geel opgeplakt. Vanaf morgen wordt dat in het grootste deel van het land code oranje, omdat het dan nog warmer wordt. Weerman David Degenau.
7: Dat kan plaatselijk pittig zijn. Kans op redelijke hagelstenen. Veel neerslag op korte tijd. Zware windstoten. Plaatselijk niet overal. Volgens de laatste berekeningen, maar met onweders, je weet het, zijn we altijd heel, heel voorzichtig. Omwille van een zekere onvoorspelbaarheid.
2: Het noodnummer 1722 is ook geactiveerd voor materiële schade. Maar als je dringende hulp nodig hebt, is er natuurlijk ook het nummer 112. Tim Merlier heeft de tweede rit gewonnen in de Baloise Belgium Tour. Hij was dus in een sprint sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. Het is voor Merlier zijn zesde overwinning van het seizoen. Gisteren tijdens de openingsrit van de Baloise Belgium Tour werd hij nog tweede. Drukkend warm vanavond met kans dus op onweer, veel regen, wind. Ook de temperatuur daalt niet onder de 20 graden vanavond. Morgen opnieuw veel zon, warm tot 35 graden en 's avonds opnieuw kans op stevige onweersbuien.
0: 7 files op de snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. Op de E313 richting Antwerpen moet je 36 minuten bijtellen van Geel-West tot Herentals Industrie. Op de E17 30 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. E34 verlies je 20 minuten vanaf Nelsede tot Sint-Annalinkeroever. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 50 minuten van Sint-Annalinkeroever tot Borgerhout. Op de Brusselse binnenring 16 minuten van Wezenbeek-Oppen tot Leonard en 15 minuten van Anderlicht-Noord tot Jetten. Ik sta ergens anders aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten.
1: Vincent Live.
0: 100 euro in de prijzenpot winnen met de C doen we na Fever Dream en na een nummer met een C. Na Con Calma.

0: Pom Pom Girl.
1: Het is tijd om terug te flitsen naar 24 uur geleden. Naar Hollywood. Enfin, Amsterdam. Want we hebben onze reporter Tom... Tom de Kok nu. Bert de Kok.
2: Sorry.
3: Tom Holland.
1: Bert de Kok. Kok. Ja, en ook gewoon Tom de Kok is ook een bestaande
3: ja,
1: persoon natuurlijk.
3: Waar.
1: Dus mijn muziekskanaal op. Ik moet aan mijn uiterlijk beginnen. Pierig. We hebben Bert de Kok naar Amsterdam gestuurd om Tom Holland te interviewen. Je weet wel, de Spider-Man. Het is gewoon Spider-Man. En dat is fantastisch. Dat was op de rode loper. Hij kon enkele vragen stellen aan Tom Holland. Zendaya was daar ook. Dat was blijkbaar iconisch om te zien. Onze collega cameraman die erbij was, die normaal gezien niet echt voor de vrouwen valt, die zei dat hij nog nooit zoiets mooi gezien had in zijn leven.
3: Oh.
1: Maar goed, Tom Holland is aan de microfoon van Bert de Kok komen staan. En hij had toch wel een en ander te vertellen over de nieuwe Spider-Man film.
4: And I think the fans are going to really be... I hope they're really pleased with what we've done.
5: It's gonna happen. You'll
4: Thank
5: see.
4: You so
5: Thank you so much.
4: Lovely to meet you.
5: Yeah, you too.
6: Ik ga maar niet meer wassen, hè, jongens. Wat moet ik zeggen? We zijn beste vrienden en ik heb dat gezien, hè.
1: Lovely to meet you. De video daarvan komt zo meteen online. Dat wil je niet gemist hebben, want dat is een wereldster op Q. Q
7: Music. Winnen met een C.
1: Eerst gaan we winnen met de letter C. We spelen voor 100 euro en voor de Vincent Live luxeverfrisser met Robben 19 uit Hasselt. Dag Robben.
8: Hey, hallo, dag Vincent.
1: Wat is jouw lievelingswoord met een C?
8: Citroen.
1: Citroen. Op mijn blad staat iets anders dat je eerder hebt aangegeven.
8: Ik had gezegd Cristiano Ronaldo, maar dat was als voetballer dan, als persoon.
1: Als persoon, ja. Want het was niet goed gisteren, hè, met Portugal.
8: Alsjeblieft.
1: Ronaldo was gisteren toch niet fantastisch goed?
8: Nee, inderdaad. Ik heb de match ook gezien en het was rampzalig eigenlijk.
1: Ja. En ben je dan ook het type dat hoopt dat Messi het minder goed doet, zodat Ronaldo er beter uitkomt? Of ben je niet met die tweestrijd bezig?
8: Goh, ja, Messi is ook een hele goede voetballer. Ik ben er niet veel mee bezig.
1: Goed, 100% gelijk. Het zijn twee fantastische voetballers. 100 euro aan shoppingbudget. Wat wil je daarmee kopen?
8: Schoenen.
1: Oké.
8: Ik heb zo van die loafers voor in de zomer.
1: Loafertjes, ja. Lekker fris, snap ik.
8: Ja, inderdaad.
1: Jij krijgt van mij zometeen 30 seconden en 10 categorieën. Het is aan jou om voor elke categorie een woord te geven dat met de letter C begint. En als het lukt, is het jackpot. Ik wens jou heel veel succes, Robben.
8: Dankjewel.
1: Let's go. Een jongensnaam.
8: Claude.
1: Een land.
8: Colombia.
1: Een dier.
8: Quixote.
1: Een werkwoord.
8: Consumeren.
1: Een ongezonde snack.
8: Curryworst.
1: Een hondenras.
8: Chihuahua.
1: Een beroep.
8: Computeranalyst.
1: Een winkel.
8: Carrefour.
1: Een zanger of zangeres.
8: Shakira.
1: Shakira is ook met een S, niet met een C. Céline Dion, Camila Cabello, Christina Aguilera, Cher, Chris Martin van Coldplay. Dat waren allemaal opties. Dat was de negende categorie ook, dus je had bijna een shot op die tiende. Verdorie. Robin,
8: wat was de tiende geweest?
1: De tiende, een drank.
8: Oké, een drank, ja. Ook moeilijk.
1: Cappuccino, chocolademelk, chai latte, champagne, cava.
8: Oké, inderdaad.
1: Het is de eerste keer, Robben, dat iemand me vraagt wat de volgende categorie had. Ja. Je bent lekker competitief. Dat is de Cristiano Ronaldo in jou. Dat is heel erg goed. Ja. Je hebt het goed gedaan, Robben. Merci om mee te spelen. Tot ziens.
8: Dankjewel.
1: Dit is deze week.

0: Sorry.
1: Wat gebeurt er?
2: Een stopcontact.
0: Daar pas. Het is de laatste nootjes weer, piano liedje. Nee, ik had ze niet tijdens de reclame doen. Het zijn weer de laatste nootjes op piano. Ik heb mijn keyboard weer mee. Maar het is nog niet ingeplucht, dus er komt nog geen geluid uit.
1: Oké.
0: Maar ik ga het weer live performen, de laatste nootjes.
1: En heb je geoefend?
0: Ik heb gerepeteerd, ja. Ik ga het zo meteen wel nog eens in stilte doen. Want ik heb het vanmiddag gerepeteerd, dus ik ben het ook weer vergeten. Dus voor zometeen. Als jij de laatste nootjes kan raden, dan mag je het nummer in kwestie aankondigen straks op het einde van Vincent Live.
3: Deze week kom je bij Spar voor
4: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
3: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
6: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
7: Yes, of Corsa.
6: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
7: Yes.
6: Vanaf €179 per maand in lease and go?
7: Yes.
6: En tot 8 jaar speciale garantie?
7: Yes.
6: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
8: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
9: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
10: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
11: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
10: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken hoor.
14: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
13: Toch minstens 1. Nee ja, pak maar 2 uur.
14: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste zonnestrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra.
15: Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
16: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
19: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan min 45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
10: Ja! Carrefour. Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
1: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
5: Fantasialand, dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.
14: 3, 2, 1.
12: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
2: Sorteren kan je zo meteen.
17: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
20: Midas, je kan altijd vooruit.
21: Q Music, maximum hits. Q sounds better, better with you.
22: New truck.

0: Else on it. De piano is er klaar voor.
1: Ik
0: sta hier live in de studio. Ik ben er super klaar voor. Ik heb net nog eens gerepeteerd tijdens de reclame. De laatste nootjes van vandaag, het laatste nummer van vandaag, zal ik spelen. De outro daarvan. En jij moet dan raden welk nummer het is. Ik heb daarvoor een kindertoetsenbord in het magazijn gevonden. Heel leuk toestel. Je kan er ook mee drummen en zo. Hè.
1: Drummen?
0: Het heeft zo een pad dat je zo...
1: Oh.
0: Zat het? Maar ik kan dat niet zo goed bedienen, dus dat is een beetje het probleem.
1: Jammer.
0: Zometeen speel ik de laatste nootjes live. Het Q-onderzoeksbureau. Eerst gaan we ons buigen over het feit dat 33% van de mensen al eens iets memorabel meemaakte op een feestje van het werk. Lars uit Wetteren zegt, ja, ons kerstfeest op het werk is vorig jaar geëindigd met de grote baas, die ineens achter de DJ-boot sprong en Freed From Desire inzette. Sindsdien zitten we soms op een random namiddag dat nummer op, tijdens de werkdag, en dan wordt die heel ongemakkelijk. Wij vinden het fantastisch. Tamara uit Beringen stuurt op ons jaarlijks bedrijffeestje. Werd er tegen het einde van de avond een limbo-stok bovengehaald. Moesten er allemaal zo onder. En is er een broek gescheurd. Lastig.
1: Ai, ai.
0: En Dimitri uit Braschaat ging na een werkdag met de collega's gewoon iets gaan drinken. Plots was het 3 uur 's nachts. Waren ze allemaal op de dansvloer in een van de café in Antwerpen beland. En het blijft een memorabele avond. Memorabele verhalen, dat hebben wij nodig. Via de Q-app sturen ze zeker door voor zometeen. U luistert naar Clara, maar zometeen Vincent Vierens, die best aan zichzelf zal geven op de speelgoedpiano. Hij speelt voor jou de laatste nootjes. Het concept van dit spel is simpel. Normaal laat ik de allerlaatste seconde van een bepaalde track horen en dan moet jij vertellen welk nummer dat is. Deze keer ga ik ze naspelen en laat ik dan het origineel horen. Ik vind, Paulien,
1: ja?
0: Dat je deze moet kunnen.
1: Oei.
0: Ja.
2: Ik weet, jij bent...
1: Waarom? Waarom geef je mij ineens zoveel druk?
0: Jij bent van het nieuws eerder dan van de playlist, dat besef ik. En dat neem ik mee bij het doen van deze uitspraak.
1: Is het een nummer dat ik ken?
0: Ja. Ja, ja, ja. Van op de radio hier. Zeker.
1: Ja, oh, dat kan eender welk nummer zijn.
0: Zijn we klaar?
1: Nee.
0: Ja.
1: Ah, ik dacht dat...
0: Dat waren niet de laatste nootjes, dat was ik gewoon die de piano
1: opgestaan. Ik dacht even, wat is dat?
0: Kijk. Ja. Klaar?
1: Mm-hmm.
0: Zegt het u echt niks?
1: Doe nog eens.
0: Allee!
1: Ja, gewoon voor de zekerheid. Allee, misschien heb ik een idee, maar dan...
0: Ja.
1: Sorry, maar...
0: Allee,
1: maar geen enkel nummer klinkt zo.
0: Shame on you.
1: Oei, maar met het feit dat je dat nu zegt... Mag ik de echte laatste nootjes eens horen? Ah, ik weet het.
0: Dat is hetzelfde. Dat klinkt krak hetzelfde. Hoe kan dat nu? Dat is juist hetzelfde. Op mijn piano, als op dat knopje hier.
1: Nee, dat is veel mooier. Maar ja.
0: En it's the same.
1: Ja, is... uw versie is zo van de Aldi.
0: Au.
1: Maar je doet je best. En dan wil ik alleen maar supporten. Goed bezig,
0: Vincent. Ik vind dat jij best niet doet, eigenlijk. Sorry, dat is nu toch herkenbaar. Allee, even, de redactie moet even mee inspringen in dit gesprek. Dus het origineel is dit. En ik speel hier prachtig... Dat is nu toch hetzelfde, of niet?
3: Ik herken het wel, ja. Het is hetzelfde, ja.
4: Ja, maar ik moet zeggen, toen je het daarnet bij mij geoefend hebt, had ik het ook niet herkend. Het is gemakkelijk eenmaal dat je het weet, denk
1: voilà.
4: Ik. Maar waar ik mij niet wil zeggen dat je pianokunsten niet goed zijn, het ligt
0: ja,
4: er gewoon
0: ik speel,
4: heel
0: maar nee, ik speel
4: in
0: die versus.
4: In de klank van de piano.
1: Het ligt aan de piano.
4: Ja, het ligt
0: dat
4: aan de piano.
0: Dat heb ik u niet horen zeggen.
1: Ja, maar dat bedoel

0: vind ik wel.
1: Het ligt aan de piano, daar kan ik mee leven, ja.
2: Van welk nummer is het?
0: Ja, ik weet het.
2: Ja, weten de mensen het thuis. Laat van je horen in de app van Q Music en dan mag je over een half uurtje dit radioprogramma...

0: Mijn ego is stuk.
1: Oei. Ja. Door mij?
0: Nee. Door luisteraar, Jo.
2: Ik speel hier net de laatste nootjes van vandaag. Ja, sorry, ik heb het even op orgel gezet. Dus het is even orgel nu. Dus ik speel de laatste nootjes van vandaag. Weet je wat die O daarop zegt? Nee. Klinkt als mijn deurbel. Au!
1: Maar dat is toch positief?
2: Is dat zo?
1: Jij kan perfect een deurbel nabootsen.
2: Ah, ik zet het op mijn LinkedIn. Paulien, het gaat vanavond onweer, maar hoe serieus wordt dat eigenlijk allemaal?
1: Ja, met onweer is dat natuurlijk altijd een beetje afwachten, maar over een half uur geldt voor het hele land code geel. Dat betekent dat er meer dan 30 liter water per vierkante meter kan vallen. Kans op rukwinden tot 90 km per uur en mogelijk zelfs hagel. Vanaf middernacht geldt ook code oranje voor hitte. Dat betekent temperaturen tot 35 graden. In Ukkel, dat is het meetpunt van het KMI, hebben we vandaag trouwens afgeklokt op 30,9 graden op het warmste moment van de dag. En nog iemand die in vuur en vlam staat, Jonathan Sakhor, want die heeft zich in Parijs kunnen plaatsen voor het EK atletiek. Hij deed dat op de 400 meter. Het EK begint op 10 augustus en vindt plaats in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk. Ook Dylan Borlée, Daniel Segers en Alexander Doom die zijn al geplaatst. Drukkend warm dus vanavond, met kans op onweer, veel regen, veel wind. Temperatuur daalt niet onder de 20 graden vannacht. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 35 graden. En 's avonds opnieuw kans op onweer.
2: 8 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Brusselse binnenring moet je 30 minuten bijtellen van Sint-Sevenswolde tot Leonard en 10 minuten van Astridlaan tot Jette. Aan de buitenring 10 minuten van Grimbergen tot Jette. Antwerpse ring richting Nederland verlies je 30 minuten van Antwerpenhaven tot Borgerhout en ook 16 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Op de Antwerpse ring richting Gent 15 minuten erbij vanaf Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen E34, 17 minuten van Belzele tot Sint-Anna-Linkeroever. Op de E17, 13 minuten vanaf Haastong tot Antwerpen-West. Sta ergens anders aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.

0: van huis is Dansen de Muis en we zijn Paulien van het Nieuws kwijt. Dus dan speel ik qua piano, hè. Ze had de laatste nootjes niet herkend daarnet.
1: A.
2: En
1: er. Ha! Ha! Wat is dat nu weer?
2: Waarom lach je?
0: Omdat jij...
2: Ik krijg mijn koptelefoon niet meer aan.
0: Omdat jij een cowboyhoed op hebt, een hemd aan hebt alsof het een tafellaken is bij een Italiaan. En dan ook nog een stuk koe als gilet.
2: Ja, dat is toch... Niet. We hebben straks barbecue hier. Ik moet even mijn hoed afzetten. We hebben barbecue hier, personeelsfeest. En het thema is cowboy. Maar jij gaat in die kleren of wat?
0: Ik ga gewoon in mijn linnen hemd, ja.
2: Maar dat is toch niet de bedoeling? Moet u toch verkleden?
0: Het thema is cowboy omdat er zo een rodeostier en zo staan. Maar moet je zelf echt verkleed zijn?
2: Natuurlijk, maar...
0: Ik heb hier al heel veel collega's zien passeren en nog niemand met een hoed op.
2: Dat meent jij niet.
0: Ja, één boomer van het Radio Nieuws.
2: Dat is een collega van mij.
0: Ja, ik weet het, ja.
2: Oei. Ik ga het toch aanhouden.
0: Ja, je bent van alles. Je kan altijd iets meer.
2: Het is wel tof. Ik voel mij wel thuis eigenlijk als cowboy.
0: My god.
2: Dus ik weet het.
3: Een serieuze nieuwslezer is van een echt volwassen radioprogramma staat er ineens... Oh.
0: Crazy. Tijd voor dit.
4: De laatste nootjes.
0: Tijd voor de laatste nootjes van Vincent Live. Het programma eindigt zo meteen met een prachtig streepje piano. Maar voilà, zo klinkt het als ik het speel. Ik zal nu ook eens... zal nu ook eens de originele versie laten horen.
2: Amai, ja. Je kan dat zo goed.
0: Ja, dat is echt net hetzelfde. Maar welk nummer is het? Laat het weten via de Q-app en dan mag je zo meteen live op de radio.
4: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat...
0: Nu gaan we kijken of het klopt dat 33% van de mensen al eens iets memorabel meemaakte tijdens een feestje op het werk. David uit Zichem die heeft een bericht gestuurd en die zegt... We hadden ooit twee collega's die een beetje te veel in de drank hadden gezeten tijdens een personeelsfeest. Waardoor ze beide niet meer te bespeuren waren de dag nadien voor het congres waar we aanwezig moesten zijn. Wij vonden het wel lachen. De baas daarentegen, dat is een ander verhaal. Daar is ook nog Virginie uit Rüsselaar die stuurt... Bij ons was er ooit een collega die plots verdwenen was op het personeelsfeest. We dachten dat ze naar huis was gegaan zonder dag te zeggen, maar die bleek eigenlijk op terras haar roes uit te slapen. Peggy uit Londerzeel zegt... Oei, ik durf het niet zeggen. Niet Peggy uit Niet-Londerzeel stuurt... Ik heb ooit op de bus tijdens een personeelsfeest zitten zingen... Hey buschauffeur, de hele bus moet pissen. Het was zeer gênant. Ik had het ook niet door dat ik de hoofdact van de hele bus was, maar sindsdien houden ze me weg van alle microfoons. Het was door de microfoon. Sascha uit Diepenbeek.
5: Hey Vincent, Sascha hier. 2 jaar geleden had ik een personeelsfeest. Ik heb tussen mijn vrouwelijke collega's hun borsten vlugelshotjes mogen drinken.
0: Wat?
5: Nu, belangrijk detail is wel, de vrouwen voelden daarbij veilig als het bij mij was, wegens ik zelf niet op vrouwen val.
0: Ik weet, maar
5: dus
0: dan
5: was
0: nog?
5: Een wederzijds respect. De maandag daarna op het werk was het een beetje anders, want de vrouwen die hierbij betrokken waren, die vonden het oké, maar andere collega's vonden dat we een grens overschreden hadden. Maar wij konden ermee lachen.
0: Dat is het belangrijkste, Sascha. Als iedereen akkoord is...
2: Ik durf echt wedden dat dat leerkrachten zijn.
0: Pardon?
2: Ja, dat zijn altijd wilde feestjes.
0: Sascha, laat weten wat je beroep is.
6: Goedenavond, Vincent en Paulien. Wij waren een keer een paar jaar terug op teambuilding. Dat was superleuk en dat was afsluit met de barbecue. Wij hadden eigenlijk allemaal een iets te veel gedronken. En ik ga later in de avond met mijn collega naar huis. Die is 2 maal gevallen met haar fiets. Gevolgd een paar maanden thuis met de hernia. Haar vrouw komt er totaal niet meer lachen. En de werkgever ook niet. Maar wij hadden eigenlijk heel veel plezier gehad die avond.
0: Opnieuw is dat het belangrijkste. Zometeen de resultaten van het Q-onderzoeksbureau en Michael uit Wachtenbeken aan de lijn. Die belandde ooit tijdens een feestje van het werk op het podium. En dat was niet bepaald de bedoeling, want er was een artiest geboekt. Wie die artiest was en wat de reactie daarvan was, sorry, zo meteen.
4: Wie wordt de foutste stem op de werkvloer en zingt het foute anthem op de foute party? Wordt het Brahim uit Zottegem?
7: Iedereen van jong tot oud, we zijn proud to be fout, proud to be fout.
4: Stem vanaf vrijdag in de Q-app of op qmusic.be.
8: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
9: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
8: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
9: Ja, blijf gaan.
8: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
1: Dan groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
10: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
1: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
10: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
1: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
10: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
1: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
2: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
11: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
12: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
11: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
12: Sst. Hey, Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
11: Ah, top, hè, die Kate.
13: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
14: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
11: Ah, super. Allee.
14: Ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
11: Ah, dan is het goed.
14: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
11: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
14: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
15: Hoogstraten. Na.
14: Hoogstraten aardbeien.
16: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
17: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
11: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
17: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit, hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
11: Ah, wat doen we dan?
17: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
11: Ah.
16: Midas, je kan altijd vooruit.
13: Vind studenten en flexijobs in een vingertik. Met NowJobs. Download nu de app.

0: Vincent Live. 33% van de mensen maakt al eens iets memorabel mee op een feestje van het werk.
1: Onderzoeksbureau.
0: Blijkt uit een bestaand onderzoek en we zijn het aan het dubbelchecken. Petra die stuurt, ja, memorabel feestje van het werk. Goh, ik ben ooit na de shift in een restaurant met collega's in een discotheek beland. We zijn niet thuis gaan slapen, enkel overhuis geweest om mij om te kleren. Nadien meteen vertrokken naar het werk. Christophe uit Tonger heeft een collega die ooit in een zatte bui zo tekeer is gegaan dat de houder van de toiletrol per ongeluk van de muur is getrokken geweest. Het verhaal blijft hem achtervolgen. En Evelina te Senderlo stuurt, wij hadden een collega die 2 weken in dienst was toen hij na zijn eerste personeelsfeest op ziekteverlof moest voor het breken van een been. Hij was niet zo vlot op de trein geraakt bij het naar huis gaan. Shoot toch. Michael aan de lijn. Michael 35 uit Wachtenbeke. Hallo.
2: Dag Vincent, dag Pauline.
0: Jij bent ooit op het podium van een personeelsfeestje beland. Leg uit.
2: Ja, inderdaad. De sfeer was zo, ja, teruggetrokken. En de zanger moest zingen en niemand wou sfeer maken. En toen plots vroeg hij, wie kent er André Hazes? Ik ben ik samen met hem op het podium geklommen. Heb ik Hans en Medley zitten zingen van André Hazes.
0: Oh.
2: En de grote baas kwam mij constant pintjes brengen om de sfeer in te houden.
0: Ah ja, dus de grote baas vond het feest ook wel slap. En jij bleek ineens de oplossing daarvoor te zijn.
2: Ja, inderdaad.
0: Allee,
2: en sindsdien heb ik de bijnaam gekregen, de zanger.
0: De zanger. De zanger van Wachtenbeke. Dat ben jij, Michael. Fantastisch.
2: Ja.
0: Misschien moeten we die bijnaam nog wat extra kracht bijzetten, doordat je nu een heel kort stukje André Hazes mag zingen. Doe maar.
2: Zij gelooft in mij. Zij ziet toekomst in ons allebei.
0: Fantastisch, je bent een onwaarschijnlijk zanger. Michael, merci om aan de lijn te komen. Tot ziens.
2: Tot ziens, bedankt.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 33% van de mensen al eens iets memorabel meemaakten op een feestje van het werk.
1: En volgens de resultaten van het Q-onderzoeksbureau is dat
0: fout. 41% van de Q-luisteraars maakt al eens iets memorabel mee. Een pak meer, dus dat heeft ook gewoon te maken met het feit dat wij Q-luisteraars een memorabel volk zijn. Het is tijd voor de nummer 10 in de Q-top 40, maar het was natuurlijk ooit de nummer 1. Het is tijd voor Shakira met Zoo en daarna kom je eindelijk te weten van welk nummer het de laatste nootjes waren.

0: Allee, omdat iedereen het vraagt. Ah, Joren Linse.
1: Ah, Vincent.
0: Jij de laatste... Jij bent verkleed als cowboy. Oké. Okay. Heb jij de laatste nootjes al gehoord vandaag?
1: Ah, nee. Hij gaat het weer doen op...
0: Ja, het is weer live.
1: Allee,
0: verder. Maar alle luisteraars hebben het natuurlijk al door. Dat is memorabel goed gespeeld. Paulien had het niet door.
1: Ja?
0: Ze had het eigenlijk pas door toen ik het origineel liet horen.
1: Ah, wacht. Maar mag ik uw versie eens horen?
0: Ja, graag zelfs. Okay.
1: Dat is precies van Proximus in een tijd.
0: Och, jongen.
1: Allee, nog één keer, nog één keer.
0: Och, jonge gast.
1: Ah, nee, ik weet het. Ja, het valt met de binnen.
0: Zeg het eens, maar zonder het uitspreken, gewoon met je lippen.
1: Ja, dat is goed. Ja, dat is het. Zij had niet herkend.
0: Ja.
2: Allee. Origineel wel, natuurlijk.
0: Katrien, uit Boezingen.
3: Ja.
0: Hallo.
3: Goedenavond, Vincent.
0: De vraag is niet alleen welk nummer heb jij herkend, maar had je het herkend bij mijn versie of bij het origineel?
3: Wel, ik ga eerlijk zijn, ik had het niet herkend. Het was mijn dochter die het herkende. Dus, maar die is nu gevlucht naar boven om te studeren.
0: Maar
3: dus.
0: Had ze het herkend bij mijn versie of bij het origineel?
3: Bij jouw versie.
0: Voilà, dat is een echte fan van Pommelien Thijs. Dat is een echte, ja.
1: Ja, Paulien, sorry. Ze.
2: Ik voel mij niet aangesproken.
0: Oftewel, dit.
1: Wacht, wat was nu uw versie? Want ik kan het verschil niet horen. Ik
0: snap het.
1: Zo goed was het. Ja, dit was Pommelien, dat hoorde. Ja.
0: Ja, ik vind het ook. Ja. Nu, ik zal het nu nog eens zelf spelen.
2: Ja. Je wordt wel beter met een minuut.
0: Ja, ik weet het. Piano. Katrien, jij mag het nummer aankondigen. Je krijgt 10 seconden zendtijd. Ik wens jou veel succes. En je mag beginnen in 3, 2, 1...
3: Goedenavond allemaal. Ik wil bij deze iedereen een hart onder de riem steken die aan het studeren is. En ook de ouders bij deze voor de studenten te steunen. Bij deze, Pommelien Thijs en Jaap Reesema.

0: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
2: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
1: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
2: Ja, zit er zeker, want het is echt...
1: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
2: Ah, wat kost dat ongeveer?
1: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
2: Ah.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
4: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
6: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
7: Go Yellow!
8: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
9: Echt? Een heel jaar?
8: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
10: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis? Hoho, dat is lekker scoren!
11: Dat is de ja van Jumbo.
12: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
13: Goedenavond, 1 over 7. Nieuws krijg je van Niels. Oh, wacht. Oh, Niels. Moment. Zeg nog, wacht. Hè. Zeg nog eens iets.
14: Waar staat die knop nu?
13: Ja, ik heb hem gevonden.
14: Goedenavond.
13: Oh, goedenavond. Ja, hallo.
14: Ja, hier zijn we.
13: Ja, fijn. Doe maar. Je mag. Doe maar, kom.
14: Gaan we de tuur opnieuw beginnen dan? Of?
13: Ah ja, moet ik nog eens opnieuw beginnen? Ja, ja,
14: dan, wel,
13: dat, officieel natuurlijk.
14: Ja, doe het opnieuw.
13: Het is nog steeds 1 over 7. Hier is Niels met nieuws.
14: Een goede avond. Het kan vanavond stevig gaan onweren. Vanaf nu tot morgen vroeg 4 uur geldt daarom in heel het land code geel. Dat betekent dat er meer dan 30 liter water per vierkante meter kan vallen en ook kans op rukwinden tot 90 km per uur. Je hoort weerman David Tenau.
15: Dat kan plaatselijk pittig zijn, kans op redelijke hagelstenen, veel neerslag op korte tijd, zware windstoten, plaatselijk niet overal. Volgens de laatste berekeningen, maar met onweders, je weet het, zijn we altijd heel, heel voorzichtig, omwille van een zekere onvoorspelbaarheid.
14: Vanaf middernacht geldt ook code oranje voor hitte. In Ukkel steeg de temperatuur vandaag al tot 30,9 graden en de komende dagen wordt het nog warmer. Ja, en in Brussel gaan rond deze tijd de parken, bossen en natuurgebieden toe, omdat het er gevaarlijk kan worden als het gaat onweren. Het gaat om alle gebieden die beheerd worden door Leefmilieu Brussel, onder meer het Zoniewoud en het Warandepark. Ze gaan toe tot morgen vroeg. En dan nog sport. Jonathan Sakor heeft zich geplaatst voor het EK Atletiek. Hij deed dat in Parijs op de 400 meter. Hij liep een tijd van 45 seconden en 300ste en duikt daarmee dus onder de EK-limiet. Het EK begint op 10 augustus en vindt plaats in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk. Ook Dylan Borlé, Daniel Segers en Alexander Doom zijn al geplaatst. En het weer nog drukkend warm vanavond dus, met kans op onweer, veel regen en wind. De temperatuur daalt niet onder de 20 graden vannacht. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 35 graden. 'S Avonds opnieuw kans op stevige onweersbuien.
13: 3 minuten over 7. Goedenavond. 9 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest. We beginnen met de langste file. Die staat op de Antwerpsring richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost. 10 minuten. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West. 7 erbij. Richting Gent tussen Antwerpen Noord en Deurne. 6 minuten. En op de E40 richting Brussel tussen Krainem en Rijers. 10. Brusselse binnenring tussen Wezenbeek Ophem en Ter Vuren Vierarme. 7 minuten aanschuiven. En ook 5 minuten erbij op de buitenring tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan. Even ademhalen, het is warm. Buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem, 5 minuten. Op de E40 richting Gent tussen Sint-Denijs-Westrem en Gent en 60, daar is een ongeval gebeurd, 6 minuten aanschuiven. En tot slot op de E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Wommelgem, 5 minuten erbij. Sta je nog ergens anders in de file, dan verlies je daar niet meer dan 5 minuten.
16: Music. Joren Linssen.
13: Ciao, de laatste avond van de week kom je door in gezelschap van Q. Want je laten bijstaan is helemaal oké, vindt Post Malone.

Op vanavond Post Malone, I Had Some Help. En daarna de reddingsactie van David Guetta op J-Lo. Want zo zie ik dat dan, hè, dat David Guetta als een soort van Tarzan. Zo Jennifer Lopez in het holst van de nacht komt redden. Save me tonight. Ja goed, dat is alweer mijn fantasie. Laat ons eerlijk zijn, als er één iemand is die niet moet gered worden, dan is het toch wel J-Lo zeker. Naast zangeres is ze ook actrice en op Netflix kan je nu naar haar kijken. Ja, ze speelt in een gloednieuwe film en niet zomaar. Ze speelt de hoofdrol in Office Romance. Het gaat over een relatie die begint op de werkvloer. Je verzint het. Nee, helemaal niet. Echt zo'n typische romcom die je zo eens kan opzetten na een lange dag, eentje waarbij je niet moet nadenken. Allee, het tegenovergestelde van dit radioprogramma eigenlijk. Hier is het altijd van de serieus. En hier moet je bij de pinken zijn. Q-Music, zeer goede avond. Zometeen een zomerhit van 2026. Want dat gaat die worden. Jonas Blue, Edge of Desire, hoor je naar Kings of Leon bij Q.

0: is dus een nummer van vorig jaar en nu begint dat te scoren. Is toch ongelooflijk? Het moet wel zomer zijn. Jonas Blue en Edge of Desire. Op dit moment op het WK voetbal is Tsjechië tegen Zuid-Afrika aan het spelen. En ik weet niet of dat jij met je vrienden ook zo een pronostiek bijhoudt en dan op het einde van het WK dat de winnaar dan iets krijgt, geld of weet ik veel wat. Ja, bij ons is het zo, we hebben allemaal een bedrag uitgelegd en op het einde trakteert dan degene die gewonnen heeft. Heel sympathiek. Maar dat gaat mij helemaal niet over dat geld, ik wil gewoon winnen. En ik sta nu derde in de rank. En vanavond zou het wel eens mijn avond kunnen worden als dan Zuid-Afrika nog eens scoort, want ik heb 1-1 gezet. Tsjechië, Zuid-Afrika. En nu is het al 1-0 op dit moment. Echt waar, ik wil bovenaan staan. Ik verlies helemaal niet graag. Ik wil kunnen zeggen, I'm good. Net zoals Jelly Roll, want daar heb ik het van geleerd. En die ga je zo meteen horen.
1: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lucht?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
2: Ah ja, het is mosselseizoen.
1: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
2: En wel, met u ga ik graag in zee.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
4: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
5: Mannekes, Bompi, ik ga schilderen.
6: Nee, Bompi, we gaan klussen.
5: Schilderen.
6: Klussen.
5: Schilderen.
6: Klussen.
5: Schilderen.
6: Klussen.
5: Mannekes.
6: Moeder.
5: Schilderen is ook klussen.
6: Oh ja.
5: En tot maandag is 25% korting op alle verf.
6: 25?
7: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
8: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
9: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
10: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
11: IKEA.
10: Meer info op IKEA.be.
12: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus eentje gratis. Ho ho, dat is lekker scoren.
13: Dat is de ja van Jumbo.
14: Al 60 jaar vindt u bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de btw-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto
15: 5. Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
16: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: don't fuck off.
1: Mensen vragen zich heel terecht af in de Q-app waarom ik dit programma maak in een cowboy-kostuum. Ik zeg het heel terecht. Wel, misschien even een blik achter de schermen van Q-Music. Wij hebben vanavond, zoals je misschien soms ook wel op je werk hebt, zo een bedrijfsbarbecue. Hey, je moet dan zo, het radioseizoen moet je een klein beetje zien als een regulier schooljaar dat begint in september en eindigt in juni. Zoals een gewone schooljaar eindigt. En in juli en augustus is dan vakantie en dan gaan we met z'n allen 2 maanden naar augustus. Exact hoe een normaal schooljaar verloopt. Maar om het einde van ons radioseizoen af te sluiten, doen we dat dus elk jaar met een barbecue. En dat is elk jaar een thema. En dit jaar is het thema Country Rodeo. Dus ik zit hier vanavond met een cowboyhoed, een zweep en ook een echt vals pistool. Bon, it is what it is. Zeg vrienden, hoe gaat het met jou vanavond? Waar luister jij naar Q-Music? Jurgen uit Westmalle, die luistert mee tijdens zijn loopje van de fitness naar huis. Jurgen, alsjeblieft man, het is pokkenheet buiten. In de fitness kan ik er nog van uitgaan, ben vanmiddag ook geweest, daar is nog airco en daar kan je nog iets of wat overleven, maar nu nog eens naar huis hollen. Zot.

Echt waar. Stan, die luistert mee vanuit de tractor. En er moet ook nog verbeterd worden. Vicky is leerkracht in het derde middelbaar. Hey, I got your back. Komt helemaal in orde, vrienden. Echt waar, met de beste hits van Q geraak je overal waar je moet geraken. Dit zijn Ed Sheeran en Martin Garrix. Stay.

0: Half acht. Twee files op onze snelwegen. Je verliest 5 minuten en meer op de E40 richting Gent tussen Drongen en Gent en 60, 17 minuten. Brusselse binnenring tussen Machelen en Zaventem, daar moet je ook nog aanschuiven. Daar verlies je 5 minuten. Sta je nog ergens anders in de file, dan verlies je niet meer dan 5 minuten. Zometeen het weerbericht gedurende 3 minuten 29. We lopen een beetje uit op dat gebied, maar hey, het is alleen maar goed nieuws. En Somber!
1: Joren Linssen.
0: Hallo. Q-music. En Somber is de naam van deze artiest. Gaat dan weer niet over het weer. Of hij begrijpt het wel.

0: Het weerbericht u gebracht door The Magician en Years and Years. Nog nooit zo druk geweest, zo'n weerstudio. Je hoort de Sunlight Back You. Zometeen de koetvoederen van Olivia Dean. We duigen ook in het hoofd van Ello Black. En ik heb iets gratis voor jou. Iets wat normaal gezien heel veel geld kost, maar nu dus voor niets.
1: Eén keer per jaar zetten we alles opzij.

0: foute 728. Q-music.
1: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, zal die films en series bingen?
3: Hoe praat jij nu?
4: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vinden vrouwen dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
7: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
8: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
9: Groen! Oh nee, wacht! Blauw.
7: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
9: Ja, geel.
7: Ontdek het op telenet.be/ voor je zaak.
10: Yellow.
11: Richie, citroen met framboos.
12: Richie, Belgische limonade.
13: Altijd verfrissend.
14: Richie.
7: Q sounds better with you.
15: Q music. I could be

0: Nico en Jan sturen het ook door. 1-1 bij Tsjechië. Zuid-Afrika, mijn pronostiek gaat nog kloppen. Amai, ik ben een avond kan al niet meer stuk, zeg. Potverdikke. In My World, je hoorde de one and only Afrojack en Ello Black. En de wereld van Q-Music is volgende week lekker fout. En daarom duiken we na 8 uur in jouw foute verhalen. We hebben het deze week al gehad over de foute cadeaus, over de foute dates. Gisteren ging het over de foute berichten die je ooit al verstuurde of kreeg. En vandaag gaan we in stijl afsluiten. En vandaag gaan we in stijl afsluiten. Je komt het thema zo meteen te weten. Amai.
1: Gratis reclame.
0: Maar vanaf maandagochtend 6 uur is dus fouten 728. Maarten en Dorothee die beginnen helemaal onderaan de lijst met nummer 728, die we as we speak nog aan het samenstellen zijn. Want niet iedereen is op onze bedrijfsbarbecue vanavond. Dit past trouwens wel heel goed, muziekje, bij mijn outfit. Ik heb ze echt op een range. Op de rodeo-stier zo meteen. Of, hè. Maar goed, het komt in orde, hè, die foute 728. En volgende week vrijdag hoor je de laatste 128 nummers tijdens de finale dag. En tradities zijn er om in ere te houden. Jawel. Dus we geven opnieuw elk uur gratis reclame weg. Dus stel je eens voor dat jouw eigen zaak plotseling keihard door de speakers knalt bij Q. En dat helemaal gratis. Normaal gezien kost dat wel serieus wat. Maar voor jouw bedrijf maken we op 26 juni komende vrijdag op de foute finale dag van de foute 728 een uitzondering. Ja, maar ja, wie is er dan verantwoordelijk om die reclamespot te maken, Joren? Wel, dat is zoals elk jaar het legendarische duo Born en Arne. Die ook elke week kan horen op Q-Fout Radio, want die vinden ook dit jaar dat hardwerkende ondernemers wel eens een extra duwtje in de rug verdienen. Zij kruipen speciaal voor jou en je onderneming de studio in om een waanzinnige op maat gemaakte radiospot ineen te knutselen, die gegarandeerd blijft hangen. Een belangrijke disclaimer, slechte foute reclame is ook reclame. In één klap, ik zeg het maar, bereik je duizenden potentiële klanten zonder ingewikkelde contracten of addertjes onder het gras. Hè. Dus lijkt jou dat wel iets? Meld jouw bedrijf dan.

0: Zometeen spreken is zilver, zwijgen is fout. En ik wou zojuist er proberen uitkrijgen. We gaan in stijl afsluiten, maar dan verspreek je je en dan zijn ze daar. Ze.
1: Vandaag gaan we in stijl afspuiten. Afsluiten.
0: Ja, Luc, ja, Luc, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Lach de lach der dwazen, hè, zou iemand gezegd hebben. Zeg, en wie zegt dat we niet in stijl ook gaan afspuiten? Wie zegt dat? Hè? Ja.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: De avond is nog jong. En nu hoor je Niall Horan, nieuw bij Q. Little More Time, een zeer goede avond.

0: Maar dit vind ik ook wel een vibe. Jongen, toch een Alhorn met zijn nieuwste Little More Time.
1: Spreken is zilver. Zwijgen is fout.
0: Yes, ik zoek deze week alleen maar foute verhalen na 8 uur, telkens binnen een bepaald thema. En op die manier kunnen we ons een klein beetje warm draaien voor de foute week. Want het is maandag, hè, jongens, dan begint het. Hè. Oh, er is zoveel zin in. Na foute dates, foute berichten en foute cadeaus ben ik vanavond op zoek naar jouw foute verhaal over net dat glasje te veel op. Of 2, of 3, of 4. Ik ga op zoek naar jouw zotste, foutste, zatte moment. Ben jij ooit na een legendarische TD in jouw studententijd per ongeluk de verkeerde kamer binnengestapt op je kot en lag je in het bed van de kotmadam? Ik zeg zomaar iets. Of heb je, nadat je te diep in het glas keek, een aankoop gedaan die net iets te veel kostte en zit je nu met een levensgroot neonroze standbeeld van een plassende chihuahua? Ik ben op zoek naar jouw foutste zatte moment. En lieve vrienden, spreek er maar over in de Q-app, want door over zwijgen zou zeer fout zijn. Oh,

0: voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Proximus presenteert, beleef de wereld anders.
3: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
4: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
3: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
2: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Ja, vorig uur werkte het allemaal niet. Dus even testen. Test, test. 1, 2. Hallo, dag Niels.
6: Goedenavond.
5: Ja, het werkt. Het werkt. Top. Perfect. 8 uur. Nieuws krijg je van Niels.
6: Goedenavond. Kinderen en jongeren denken bewuster na over hun schermgebruik dan we tot nu toe dachten. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Antwerpen. Bijvoorbeeld de smartphone aan de kant leggen als je aan tafel zit of niet op TikTok zitten als je bij vrienden bent. Opvoeding speelt daarin een cruciale rol, zegt onderzoekster Marten Mennes.
7: We zien ook dat jongeren die al wat ouder zijn, 17, 18 jaar, dat die eigenlijk heel positief terugkijken op bijvoorbeeld ouders die eerst net iets strenger waren op schermgebruik bijvoorbeeld. Die zijn blij dat hun ouders hen dat hebben aangeleerd. Dus wees als ouder ook niet bang om regels te implementeren, ondanks dat ze misschien initieel niet enthousiast worden ontvangen.
6: Nog een tip, als je die regels oplegt, leg dan ook uit waarom. En de Amerikaanse president Trump haalt opnieuw uit, dit keer naar iedereen die kritiek heeft op zijn deal met Iran. De mensen die zeggen dat de VS hier nadelig uitkomt, noemt hij idioten. Kijk maar naar de brandstofprijzen, zegt hij. Die kelderen en de aandelenmarkt doen de top. Naast idioten noemt hij zijn criticasters ook jaloers en dom. En sport op het WK voetbal is Tsjechië-Zuid-Afrika geëindigd op een 1-1 gelijkspel. Die wedstrijd is net afgelopen. Zuid-Afrika heeft met Hugo Broos trouwens een Belgische trainer. En Jonathan Sakor heeft zich geplaatst voor het EK Atletiek. Hij deed dat in Parijs op de 400 meter. Hij liep een tijd van 45 seconden en 300ste en duikt daarmee dus onder de EK-limiet. Het EK begint op 10 augustus en vindt plaats in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk. Ook Dylan Borlée, Daniel Segers en Alexander Doom zijn al geplaatst voor dat EK. En het weer nog, drukkend warm vanavond met kans op onweer, veel regen en wind. De temperatuur daalt niet onder de 20 graden vannacht. Morgen opnieuw veel zon en warm tot de 35 graden. 'S Avonds opnieuw kans op stevige onweersbuien.
5: Zeg Niels, volg jij het WK op de voet?
6: Op de voet zou ik niet zeggen, maar ik volg het wel een beetje.
5: Ja, okay. Doe je pronostiek ook?
6: Ja, dat kan.
5: Ah, wel ja. Maar wat dacht je bij Zuid-Afrika daar juist?
6: Ah, ik doe niet meer met zo de apps en zo.
5: Ah, nee, doe je niet.
6: Nee, dus daar heb ik geen voorspelling over gedaan. Nee. Okay. Ik had wel gedacht dat Zuid-Afrika zou verliezen.
5: Oké, met de apps doe je niet mee, met de kaas wel?
6: Ja.
5: Ja, oké. Eén file op onze snelwegen waar je 5 minuten en meer verliest. Het is meer. Brusselse bindering tussen Machelen en Zaventem. Daar moet je 13 minuten bij rekenen. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar niet meer dan 5 minuten.
8: Music. Joren Linssen.
5: Ciao, met nu de meest gestelde vraag in de slaapkamer. Licht aan of licht uit? Dit is Justin. Voor hem mag het uit. Ja.

0: hoorde de Kid Laroi bij Q Music.
1: Spreken is zilver. Zwijgen is fout.
0: And without you, en toch ben ik heel blij dat jij hier bent vanavond. Het laatste keer deze week redden we foute verhalen van de vergetelheid. Want als er een ideale manier bestaat om lekker warm te draaien voor de foute week, dan is het toch wel verhalen vertellen, zeker over jouw foute ervaringen, toch? Vandaag buigen we ons over wat is jouw foutste zatte moment? Wat is het foutste dat jij ooit hebt uitgestoken nadat je geïntoxiceerd was? Er komt weer heel veel op binnen, dat vind ik heel tof. Jeffrey zegt, het stomste dat ik gedaan heb met een vlieg in het oog is mezelf op de ring gelegd in protest omdat vrienden mijn autosleutels hadden afgenomen. En ik ben een politiecombi tegengekomen op de ring. Ik kom dat tegen, inderdaad. Wacht, hè, dan hebben we nog Sarah, die zegt op een Genever party... daar gaat het al fout. Op een Genever party ben ik overgeschakeld van gewone naar crème Genever. Zeker 6 keer moeten... iets later geprobeerd om pliksbewust mijn tapshift te doen. Ah ja, want daarna moest ze nog pliksbewust even de andere bedienen. Maar mijn medetapper heeft me weggestuurd, omdat ik te hard stonk naar iets. Ja, duidelijk. Oké, goed, lieve vrienden, het is voor de allerlaatste keer, hè, dus het is echt nu of nooit... Heb jij een fout zat verhaal? Zo ja, deel het dan in de Q-app. Zometeen toch eens iemand opbellen, want er komt veel te veel goeds binnen. Na Calvin Harris en je hoort ook Freya Sky nu. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: hij is top-DJ. Hij heeft heel veel verhalen, waarschijnlijk van fans van hem, die ook foute zatte verhalen en momenten hebben meegemaakt. Daar zijn we naar op zoek vanavond, want spreken is zilver, zwijgen is fout. Robin uit Herent die stuurt in de Q-app: na een relatiebreuk dronk ik net iets te veel om het verdriet te verdrinken, waardoor ik de volgende ochtend tijdens een Rode Kruis-meeting ontdekte dat men mij in beschonken toestand had gezien. Tot mijn schrik hoorde ik die middag tijdens de briefing voor mijn ambulancestage dat ik die nacht ook nog eens nota bene op het kabinet van het diensthoofd had gelegen. Wat voor een bijzondere slechte eerste indruk zorgde. Ah, oh, nee. Dat is toch een keer goed lachen, hè? Nee, dat begrijp ik nu ook wel. Tommy stuurt: ik heb het beste verhaal van een avond. Maar ik heb echt het allerbeste verhaal van een avond. Je moet mij een keer bellen. Dat gaan we zo meteen doen.
1: Wie wordt de foutste stem op de werkvloer? En zingt het foute anthem op de foute party? Wordt het Brahim uit Zottegem?
2: Iedereen van jong tot oud. We zijn proud to be fout. Proud to be fout.
1: Stem vanaf vrijdag in de Q-app of op qmusic.be.
2: Proud to be fout.
3: Go Yellow!
4: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
5: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
4: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
6: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de BTW-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op Auto.

0: You're the Swedish House Mafia, back your music and don't you worry, child.
1: Spreken is zilver, zwijgen is fout.
0: Vandaag, wat is het meest gênante, zatte verhaal, wat is het meest foute, zatte verhaal dat jij ooit hebt meegemaakt? Claudia die stuurt, ik heb ooit in een zatte toestand in een weide gelegen van een boer. En ja, toen ik wakker werd, was het eerste wat ik zag, de poep van een koe. Een goede avond, dat geëindigd is in een mooi uitzicht om nooit meer te vergeten. En dan mag je eigenlijk nog van geluk spreken, Claudia. Dat de koe op dat moment nog niet gegeten had. Enfin, als jij nu wel aan het eten bent, sorry. Ik had je moeten waarschuwen. Tommy stuurde een bericht in de Q-app. Hij had het beste verhaal van de avond en ik moest hem even bellen. Dag Tommy.
2: Goedenavond.
0: Tommy, jij stuurde naar mij. Hier vind je het beste foute verhaal van een zatte avond. Of ja, daarom dat ik jou bel, vertel.
2: Ja. Zijn we live?
0: Wacht, even checken. Zijn we live? Hallo, tsa. Ja, we zijn live. Zeg maar.
2: Dus we gaan in januari in een Aldi heb ik iemand ontmoet. Ik had even verwacht om direct live te zijn.
0: Nu overval ik je wel even.
2: Ik wil graag terug ontmoeten. Het was begin januari in een Aldi in Wetteren.
0: Ja?
2: Ja, ze heeft mij liggen in de Volkswagen Golf, een recent model. Als ze terugcontact zou willen opnemen, ja, ik zou het tof vinden.
0: Ja, maar Tommy, het gaat vanavond over wat is het foutste zatte verhaal dat je hebt. Jij wilt gewoon daten.
2: Ja, maar ik heb mijn radio afgezet. ik heb niet goed gevolgd.
0: Ja, maar je kan maar van de gelegenheid gebruik maken, man. Het zal wel zijn. Wacht, en nu dat we er toch over bezig zijn. Even alles over een andere boeg. Oké, hoe zag ze eruit?
2: Lichtbruin haar, grijze ogen.
0: Ja?
2: Ja, ongeveer 1,75 meter.
0: Ja, dat zijn nu wel, met alle respect, dat kunnen heel veel vrouwen zijn. Tommy, is er zo niks in haar een tasje potée of zo?
2: Maar die ontmoeting opnieuw zou je zitten, die gaat dan niet vergeten zijn.
0: Wacht, en hoe kan ze jou herkennen? Want misschien is het wel vergeten en dan stel u voor, dan moet ze jou toch nog herkennen. Dus hoe kan je jezelf omschrijven?
2: Het was vlak na nieuwjaar, 4 januari. En dan al die wetten.
0: Hey, maar ga je wel even laten weten als zij, zij contact opneemt met jou? Want hoe moet ze dat doen? Via de Q-app dan? Moeten wij jullie koppelen?
2: Dat mag, maar ja, ze mag ook bij mensen daar in al die wetten contact opnemen.
0: Ah ja, dat mag ook. Ja. Dus ja, dan al die van Wetteren wordt ingeschakeld als een soort van relatiebureau. Dat gaan ze graag horen. Ja, nee, geweldig. Ja. geef het daar ook nog eens door. Hè. Misschien moeten een flyer van uzelf ophangen, Tommy. Met uw hoofd?
2: Nee.
0: Kan, hè? Jammer, hè?
2: Ja, we gaan misschien mensen zijn, collega's van haar, die nog haar kennen.
0: Ah ja, bijvoorbeeld die...
2: Die nog het werk, die gaan zeggen, kijk, er is een oproep geweest van een vrouw die beschrijving voldoet aan bijvoorbeeld als Katie van de boekhouding.
0: Stel u voor. Het zou perfect kunnen, hè, maar er werken nu wel heel veel blonde bruine vrouwen met grijze ogen van 1,75 meter in Vlaanderen. Dus jij gaat heel veel telefoontjes krijgen, dat kan u ook wel.
2: Telefoontjes? Dat wil je mijn nummer toch niet?
0: Ja, maar we kunnen dat geven, hè.
2: Nee.
0: Verplaats u naar de Aldi van Wetteren. Goed? Geniet van je avond nog, Tobby. Salut en succes met de vrouw van 1,75 meter grijze ogen en bruin haar. Salut, man.
2: Ja, ben benieuwd.
0: Wij ook. Bon. Muziek. Even muziek. We moeten hier van me komen.

0: Miles Smith en Sting. 8:30, dat is het. En je verliest op dit moment nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. Dus dan kunnen wij door met de beste hits. En zometeen... Oh, ik heb echt heel veel zin in het Q-top 40 hitarchief van vanavond. Want ik haal daar een van mijn favoriete Amerikaanse groepen uit. Maar echt, het is met zo'n zomerhit waar dat de temperaturen nog van gaan stijgen. Dus misschien moet er nog een B-alert worden uitgestuurd. Een B-alert alsjeblieft, want er komt echt een gigantisch hete track aan. Een hotte hit. En nu Kygo.
1: Joren Linssen.
0: Ook

2015 stond ze er 4 weken mee op nummer 1 in de Q Top 40. Sarah Larsson en Lush Life. Zometeen duiken we nog dieper in de krochten van de hits. We gaan naar een lekkere hot, hot, hot hit uit 2006. Van een van mijn favoriete Amerikaanse groepen aller tijden. Na mijn favoriete getatoeëerde bedweterige teddybeer, Teddy Swims.

Hier in Vilvoorde is het gigantisch beginnen regenen. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Maar ik vind het plots een pak minder erg dat ik niet bij de bedrijfsbarbecue kan zijn. Oh. Je hoort de Terry Swims. De nummer 9 uit de lijst. Zeg, we doen voor een laatste keer voor de zomerstart het Q-top 40 hitarchief. En ik dacht, misschien moet ik het eens al zingen beginnen. Dus ik heb een melodietje gezocht. Welkom, welkom in het Q-top 40 hitarchief. Welkom, welkom, de grootste hits staan hier. Ja, bon, het was een meerwaarde sowieso. Welkom in het Q-top 40 hitarchief met de grootste hits die ooit in de lijst stonden. Vandaag een lekkere, lekkere hot, hot hit. Uit 2006. En de legendarische Braziliaanse muzikant Sergio Mendes heeft daar alles mee te maken. Want op een dag liep hij de studio binnen waar de mannen en de vrouw van de Black Eyed Peas zaten. Zijn bedoeling was, ah wel, hij wou zijn grootste, maar echt zijn allergrootste samba-hit uit de jaren 60 in een gloednieuw jasje steken. En laat net dat een van de specialiteiten van visionair Will.i.am zijn. Dat is natuurlijk de frontman van de Black Eyed Peas. Die twijfelt geen seconde, die stropt zijn mouwen op en die mixt een zwoele, samba-ritmische-achtige, schaamteloze track met een vette beat eronder. En ze maakten er een eigen versie van. En om de boel even lekker authentiek te houden, neemt de vrouw van Sergio Mendes, je weet wel, die samba-legende, die neemt de microfoon voor de Portugese zanglijnen, terwijl Fergie en de boys er hip-hop raps overheen gooien. En de titel? Dat is Mas Que Nada. Of er mocht je dat nog niet doorhebben. Dat is Braziliaanse straattaal voor zoiets als kom op zeg, schij uit met die onzin en ga aan de kant, want ik moet dansen. Mij niet bellen, met andere woorden. Mas Que Nada! Ik ga nu naar Black Eyed Peas en Sergio Mendes luisteren. Uit het Q-top 40 hitarchief.

0: Oh, Fergie op het einde, heerlijk. Black Eyed Peas en Sergio Mendes uit het Q-top 40 hitarchief. Je hoorde Mashkinada. Lieve vrienden, en dan bedoel ik vooral lieve onkels. Zometeen de laatste vraag voor de zomervakantie. Dus zet je schrap, hou je klaar.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Eerst hoor je Tante Katie en Nonkel Joris. Die heeft nieuw muziek. Dit is Nooduitgang Meteor. Q Music. Q
2: sounds better. Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: nog één keer. Nonkels, verzamelen!
1: Eén vraag, vijf nonkels.
0: Ja, dit voelt echt een beetje als afscheid nemen van mijn geliefde nonkels voor de zomerstart. Ja, dat is echt waar. Dus ik stel nog een laatste keer een vraag. En dan mag jij daar je inner nonkel op loslaten. Flauw hem op. Die wil ik graag in de Q-app. En vergeet niet, iedereen heeft een inner nonkel in zich zitten. En elke nonkel heeft een kronkel, zeer belangrijk. We zitten er middenin, juni. Dat is en blijft de ultieme examenmaand. En terwijl de ene student de boeken al opgelucht dicht slaat, zit de ander nog diep in de stress. En alsof de leerstof onthouden nog net niet genoeg is, komt daar bij sommige universiteiten en hogescholen, bij sommige opleidingen toecoer, ook nog eens een extra stressfactor bij, namelijk het mondeling examen. En de ongeschreven regel luidt, al decennia lang, dat je daar piekfijn voor de dag moet komen op zo'n mondeling examen. Mannen strak in het pak, vrouwen een deftige jurk of een rok aan. Maar hoe zit dat nu met die kleringsvoorschriften anno 2026? Bestaat dat hardnekkige stereotype nog steeds dat een korte rokje wonderen doet voor je cijfers bij een mannelijke professor? Of werkt dat anno 2026 juist keihard tegen je?
2: Sexy.
0: Wel, om die brandende vraag te beantwoorden, hebben onderzoekers in Italië de proef op de som genomen. Ze hebben proefpersonen foto's laten beoordelen van exact dezelfde vrouwelijke studenten. Met één groot verschil: hun outfit. Dus de ene keer droegen de studenten een professionele outfit. Denk aan een nette blazer en een lange broek of een rok. En de andere keer verschenen ze in een meer gewaagde set. Dus een korte rokje, hoge hakken. Net iets meer bloot, hè. En vervolgens moesten de deelnemers dus inschatten hoe goed deze studenten academisch gepresteerd hadden. En de resultaten spreken boekdelen en doorboren de mythe compleet, want studenten in professionele outfits die werden systematisch als competenter beoordeeld en krijgen veel hogere punten. Ja, en professioneel scoort dus simpelweg beter. Maar goed, mocht je de helft van je cursus echt niet gestudeerd hebben en de wanhoop nabij zijn, dan kun je dat korte rokje natuurlijk altijd nog als uiterst gewaagde gok proberen. Al zou ik daar niet te ver in gaan, want het kan al heel snel dubbelzinnig zijn, nietwaar?
1: Eén vraag.
0: En daar ga ik je op voorbereiden vanavond. Wat kan je zeggen in de aula en in de slaapkamer? Wat kan je zeggen in de aula en in de slaapkamer? Vandaag testen we je mondelinge kwaliteit. Wat kan je zeggen in de aula en in de slaapkamer? Meedenken mag via Q-Music en de Q-app natuurlijk. Hè?

0: Foute 728, hij komt er weer aan. Dit stond vorig jaar op... ja, waar stond het? This is the rhythm of the night. Niels van de Nieuws, als je het kan raden, krijg je van mij een lolly.
1: Wat moet ik raden? Sorry.
0: Ja, dat is niet erg. Ik word niet aan luisteren. Nee, dat is goed.
1: Ik was niet aan het opletten,
0: sorry. Hoe is dit kikker eigenlijk? Ja, maar ja. 8:58, nieuws krijg je van Niels.
1: Goedenavond. Kinderen en jongeren denken bewuster na over hun schermgebruik dan we tot nu toe dachten. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Antwerpen. Bijvoorbeeld de smartphone aan de kant leggen als je aan tafel zit of niet op TikTok zitten als je bij vrienden bent. Opvoeding speelt daarin een cruciale rol, dat zegt onderzoekster Marten Mennes.
2: We zien ook dat jongeren die al wat ouder zijn, 17, 18 jaar, dat die eigenlijk heel positief terugkijken op bijvoorbeeld ouders die eerst net iets strenger waren op schermgebruik bijvoorbeeld. Die zijn blij dat hun ouders hen dat hebben aangeleerd. Dus wees als ouder ook niet bang om regels te implementeren. Ondanks dat ze misschien initieel niet enthousiast worden ontvangen.
1: En nog een tip, als je die regels oplegt, leg dan ook uit waarom je dat doet. In Hornu in de provincie Henegouwen is een lichaam gevonden na een ontploffing gisteren, dat bevestigt de burgemeester. De ontploffing gebeurde gisteravond in de woning van een oudere man. Zijn huis was volledig weggeblazen. Ook twee andere huizen raakten beschadigd. De oorzaak van die ontploffing is nog niet bekend. En de Verenigde Staten hebben hun blokkade op Iraanse havens opgeheven, dat meldt het Amerikaanse leger. Dat was zo afgesproken in hun deal met Iran. Het Amerikaanse leger houdt dus geen schepen meer tegen. Het is nu wachten tot de straat van Hormuz weer volledig heropend. En sport, op het WK voetbal is Tsjechië-Zuid-Afrika geëindigd op een 1-1 gelijkspel. Zuid-Afrika heeft met Hugo Broos trouwens een Belgische trainer. En het weer nog, drukkend warm vanavond met kans op onweer, veel regen en wind. De temperatuur daalt niet onder de 20 graden vannacht. Morgen opnieuw veel zon en erg warm tot 35 graden. 'S Avonds opnieuw kans op stevige onweersbuien.
0: Sorry. Zij, ik was niet aan het luisteren. Ja, op dit moment verlies je nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelweg. Music. Joren Linssen. Ciao, het is Friday Light vanavond. Met muziek van Lady Gaga. Jawel.

0: Dat was Lady Gaga.
1: 1 vraag, 5 nonkels.
0: Oh, ik neem afscheid van mijn geliefde nonkels vanavond. Toch voor de zomer alleszins. Na de zomer komen ze terug, daar zijn we van overtuigd. Maar we kunnen er niet uit zonder 1 laatste keer een open doel waar jij nog een flauwe mop op mag maken. Iedereen is een onkel. Iedereen heeft een kronkel. Ondertussen zorgt de examenmaand juni voor de nodige stress waarbij het mondelinge examen traditiegetrouw om een piekfijne outfit vraagt. Hoewel de hardnekkige mythe bestaat dat een korte rokje helpt bij mannelijke professoren, bewijst een Italiaans onderzoek het tegendeel. Want studenten in nette professionele kleding die werden door proefpersonen systematisch als competenter beoordeeld en kregen aanzienlijk hogere scores. Mocht de wanhoop echter toch nabij zijn, dan kan je nog altijd proberen dat korte rokje. Maar verder zou ik niet gaan.
1: 1 vraag.
0: Wat kan je zeggen in de aula en in de slaapkamer?
1: 5 nonkels. Nonkel 1.
0: Dat is nonkel Timothy. Bedankt voor meedenken. Wat kan je zeggen in de aula en in de slaapkamer? Ja, ik denk dat jij wel wat bijles kan gebruiken.
1: Nonkel 2.
0: Nonkel Joni, wat kan je zeggen in de aula en in de slaapkamer? Zeggen, fijn dat je nog een keer gekomen bent.
1: Nonkel 3.
0: Dat is nonkel Saskia. Dag nonkel Saskia. Wat kan je zeggen in de aula en in de slaapkamer? Zeggen, wordt dit ook opgenomen? Want dan kan ik het thuis nog eens even terugbekijken.
1: Nonkel 4.
0: Nonkel Hans, wat kan je zeggen in de aula en in de slaapkamer? Waarom wil iedereen altijd achterin zitten?
1: Nonkel 5.
0: Dat is nonkel Lieve. Wat kan je zeggen in de aula en in de slaapkamer? Jongens, niet allemaal tegelijk. Ik heb voor vanavond trouwens voor alle nonkels een live applaus.

0: Cameron Withcom en Kingdom of Fear, de nummer 18 uit de Cute op 40. Zal ik eens iets vertellen? Morgen is er een nieuwe Cute op 40 vanaf 1 uur met Jana de Wilde. En dan worden alle nummers weer goed door elkaar geroffeld.
1: Joran.
0: Yes, Donald.
1: Are you gonna play a song of Nicki Minaj? She's my biggest fan.
0: Ah, wel omdat jij het zei.

0: haal hem even uit je broek. Ik bedoel je smartphone, lieve vrienden. Ik zei het en ik dacht, wat zeg ik? Haal je smartphone even uit de broek. En ga naar de Q-app, want zometeen heb ik jouw mening nodig. Ik wil repeat of niet voor Sorry Papi van Topic en Becky G. Na Imagine Dragons, zij hoort ook Aaron Blommaert.
1: Eén keer per jaar zetten we alles opzij. Eén keer per jaar gaan we er samen los over. Eén keer per jaar gaat het dak er 728 keer af. Start je zomer fouter dan ooit met de foute 728 van Q. Eén keer per jaar, een hele week lang. Proud to be fout. Op

0: foute 728. Q-music.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
0: Q-music.
3: Ik daal de

0: appelsapje van Tina in de Q-app. Tanden. Vieze tanden. Imagine Dragons en Thunder bij Q-Music. Zeg, wat zal het worden?
1: Repeat of niet?
0: Tot nu toe doen ze het heel goed, maar gaan ze ook nu weer door. Topic en Becky G hoort Sorry Papi.
1: Q sounds better with you.
0: En ik wil van jou horen, repeat of niet? Sorry,

Als je Jasper heet, dan ben je fan en dan stuur je repeat. Want zowel Jasper uit Genk als Jasper uit Oosterzeele sturen repeat. En allebei zijn ze bezig over de zomerse vibes. Ja, dat heeft dat nummer absoluut. Natasha uit Keerbergen die zegt repeat, laat het doorgaan die handel. Jelle uit Halle, repeat, leuke beat. Dat rijmt. Leuk om naar te luisteren. Kijk, Stefanie uit Tongeren zegt repeat. Dunja uit Lievegem zegt geen repeat. Niet dus met andere woorden. Ik denk dat we kunnen concluderen, lieve vrienden, dat ze gewoon doorgaan. Topic en Becky G hoort ze morgen terug. Bij Matthias van den Bulke, 20 over 10. Er is echt...

0: Onderweg in de playlist van Q-Music, Shakira met Dai Dai en je hoort ook Shawn Mendes. En als jij onderweg bent, hou er rekening mee dat je op de E19 richting Antwerpen tussen Uza en Wilrijk 6 minuten kan verliezen. Sta je nog ergens anders in de file, dan verlies je niet meer dan 5 minuten.
1: Q-Music. Q sounds better with you. Joren Linssen.

0: Q-Music met Shawn Mendes, Treat You Better. Er zijn heel veel zomerhits opgestaan de afgelopen weken. En dat is zeer goed, want het Q-Beach House komt dichterbij. Dus dan wil je dat absoluut. Maar ik zie door het bos de bomen niet meer, want ze lijken allemaal ongelooflijk hard op elkaar. Dus zometeen eens zien of jij kan raden over welke hit het gaat. En ook Rihanna komt eraan met iets wat we nu wel heel hard nodig hebben. Dat kan je waarschijnlijk ook al raden. Umbrella, hoor je zo.
1: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
2: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
1: maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
2: Ah, wat doen we dan?
1: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
2: Ah.
3: Midas, je kan altijd vooruit.

0: Een van de grootste van Rihanna, Umbrella bij Q Music. Een zeer goede avond. Morgenochtend word je wakker met Maarten en Dorothee. En voor een laatste keer speel je mee met 4 op een rij. Dat betekent dat je voor een laatste keer voor de zomerstart 1000 euro shoppingbudget kan winnen. Ah ja, want volgende week is Foute 728, spelen we natuurlijk geen 4 op een rij. Dus als je nog eens wil meedoen, kan dat enkel nog morgen. Ja. Enkel nog morgen 1000 euro shoppingbudget. Nogmaals, enkel morgen. Of, en die kans zit er natuurlijk ook in, als je geen 4 op een rij haalt, een Maarten en Dorothee kussensloop en een kussen van Beterbed. Leuk. En nog morgen een nieuwe cute topschijf. Tot dan is het nog steeds deze.
1: Dit is deze week de cute topschijf.
2: Taylor Swift.
3: Hey, it's Taylor. I knew it.

0: zeg, jij bent op de bedrijfsbarbecue geweest.
1: Ja. Ze zijn daar nu aan het line dansen.
0: Och, wacht ik nog even om naar daar te gaan.
1: Ja, ik ben ook wat vroeger naar hier gekomen.
0: Helemaal geen zin in. Ja, maar hoe gaat, want je bent natuurlijk, je bent nog altijd een zwangere vrouw, tot nader order. Hoe gaat dat dan? Want je moet dan een hele avond recht staan. Er was bij de bedrijfsbarbecue niks, maar dan ook niks van zitgelegenheid.
1: Het was ook heel warm.
0: Het was vreselijk.
1: Dus op dit moment heb ik zeer opgezwollen voeten. Ik heb dat nog nooit gehad, maar het zijn echt hotdogs. Ah nee, nu gaat jij kijken. Oh nee. Nee, ja, het is echt...
0: Amai, dat is dik.
1: Ja, ik heb geen enkel meer.
0: Ja, echt zo'n Donald Trump. Donald Trump.
1: Wel, en alle zwangere vrouwen die ik ben tegengekomen, of vrouwen die al een kind hebben gemaakt, die zeiden, daarvan heb je geen last van de hitte en zwel je niet op. En ik zei, nee, eigenlijk niet. En ineens, vanavond, mijn voeten... Het is echt heel erg.
0: Ik vind het wel heel grappig.
1: Ja, oh, maar ik heb geen enkel sfeer. Hey,
0: ze zijn toch aan het line dansen. Kan ik iets voorzien als goede collega en als buurman?
1: Ah, misschien een raketijsje of zo.
0: Ah, er zijn nog raketten. Moet ik weer een raketijsje gaan halen?
1: Maar kan ik dat op mijn voeten leggen?
0: Ja, nee, om op. Wat is dat nu weer voor iets? Ik zal twee raketijsjes op je voeten komen leggen. Wat een vuile, vieze fetishes.
1: Nee, of een stoel die zo een klein beetje achteruit kan.
0: Ik dacht gewoon een voetbad of zo.
1: Nee, een stoel die een beetje achteruit kan. Dan kan ik zo wat achteruitgeleund presenteren.
0: Wel, zie, voilà. Hup.
1: Ah, wow.
0: Hij staat hier gewoon al.
1: Oh, jij luierik.
0: Ja, maar nee.
1: Jij doet dat elke avond.
0: Ik wou een voetbad voor u doen.
1: Ah, dat mag ook.
0: Allee.
1: Laat maar komen, dank u.
0: Zometeen vanaf 10 uur.

0: is 10 uur. Een goeie avond. Het nieuws krijg je van Niels.
1: Goeie avond. Vlaamse universiteiten maken zich zorgen over de besparing op studiebeurzen. Dat is een beslissing van onderwijsminister Demir. Het Vlaams parlement heeft het licht daarvoor op groen gezet. Daardoor zullen minder studenten in aanmerking komen voor zo'n studiebeurs. Maar dat betekent dus ook dat de systemen aangepast moeten worden, zegt Koen Verlaakt van de Vlaamse Interuniversitaire Raad.
2: Onze grootste bekommernis is eigenlijk dat onze instellingen er administratief, technisch niet klaar voor zijn om zo'n drastische hervorming in te laten gaan vanaf het eerstkomende academiejaar. De mensen binnen de universiteit en hogescholen hebben eigenlijk te weinig tijd om bijvoorbeeld hun IT-systemen daarop aan te passen.
1: De Vlaamse regering wil zo 34 miljoen euro besparen. En het zal ook volgende week nog bijzonder warm blijven, dat voorspelt het KMI. Morgen en in het weekend temperaturen ver boven de 30 graden en dat zal ook volgende week nog zo zijn. Je hoort weerman David Tenau.
3: Maandag en dinsdag zitten we opnieuw rond 33 à 35 graden. En ook voor de rest van volgende week, zoals de voorspellingen er nu voor staan. Maar het wordt sowieso wel warmer dan normaal. En ook meestal toch wel droog en zonnig weer, ondanks de dreiging van een plaatselijk onweer.
1: Op dit moment is code geel van kracht voor onweer. Het noodnummer 1722 is ook actief voor niet dringende materiële schade. En sport in het volleybal hebben de Yellow Tigers, dat zijn onze Belgische volleybalvrouwen, net niet kunnen stunten tegen topland Brazilië in de Nations League. Ze verloren in 5 sets. Brazilië is trouwens nummer 2 van de wereld. Morgen dan spelen de Yellow Tigers al opnieuw tegen Duitsland. Kans op onweer met veel regen en wind en de temperatuur gaat niet onder de 20 graden vannacht. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 35 graden. 'S Avonds opnieuw kans op stevige onweersbuien.
0: En op dit moment gaat het lekker vlot op de Vlaamse snelwegen. Er is geen enkele plek waar je 5 minuten of meer verliest. Music.
4: En massaal.
0: Weg met het onweer. De zon blijft schijnen hoor, want Enrique Iglesias komt eraan. Eerst nog Thomas Gray met Rumours.

0: 80 graden vandaag. En Enrique Iglesias, die komt er gewoon nog een schep bovenop doen. Bailando bij Q. Haha, welkom, welkom. En goedenavond. Als je op zoek bent naar een goede frisse airco, dan is dit echt de plek om de rest van jouw donderdagavond door te brengen. Bij de enige echte laatavondshow van Vlaanderen, en dat is die van Q uiteraard. En weet je, het is ook echt volledig oké als je op dit moment naar zweet ruikt. Want dat is het goede aan radio. Ik ruik jou niet en jij ruikt mij niet. Alle geluk. Goed, even kijken. Kevin uit Putten, die is erbij.
1: Wie is er bij de grote Emma Show? Wij allemaal natuurlijk. De Nachtshift luistert er graag in. Hey. De grote Emma Salden Show. Joepie.
0: En Olivia Rodrigo, die is er ook bij, hoor. Die staat nog recht. Die is net niet gesmolten. Jouw nummer 35 in de Q-top 40. Dit is Drop Dead bij Q.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo met Drop Dead bij Q. Veerle Temse, die is ook nog wakker en die zegt: het is hier nog altijd 25 graden, dus ik hoop dat ik een klein beetje ga kunnen slapen vannacht. Dat is inderdaad pittig. En Kimberly uit Schelle, die stuurt het volgende.
2: Dag Emmetje, ik kom net terug van de fitness, dus je bent niet de enige die stinkt en zweet. Nog een fijne avond gewenst.
1: Ah, hetzelfde voor jou.
3: Sowieso luistert er iemand die
1: ooit bestolen werd. Voilà, dat is een vraag die nu in de groep wordt gegooid. Dus als jij dat ooit hebt meegemaakt, dan mag je jouw verhaal delen via de Q-app. Joren, die staat hier nog even bij mij in de studio. Joren, hoe zit dat bij jou? Ben jij ooit bestolen geweest?
4: Ik ben nog nooit bestolen.
1: Nog nooit?
4: Niet.
1: Oké, einde gesprek.
4: Nee, dat is echt waar. Nee, ik ben nog nooit bestolen.
1: Houd vasthouden.
4: Wat ik wel al eens heb meegemaakt, is dat mensen zo pickpocket. Dus dat er iemand.
1: Dus dan ben je wel eens bestolen geweest.
4: Ja, nee, want ze hebben het niet kunnen afpakken. Ik heb snel zo een tik op de vingers en ja.
1: Wel, ik heb exact hetzelfde meegemaakt in de McDonald's in Brussel. Ik was zo een bestelling aan het doen via die zuilen en opeens voel ik een hand in mijn zak van mijn jas. En dan heb ik ook heel rap, ik heb zo'n high kick move gedaan.
4: Een high kick move?
1: Ja, of ik weet niet wat dat ik deed, want
4: ik was
1: echt
4: zwanger.
1: In paniek. Nee, ik was ook niet zwanger, dat is al een tijdje geleden. En dan heb ik die net op tijd kunnen tegenhouden.
4: Maar dan was het een slechte pickpocker, hè? Want als je een goede pickpocker bent, dan zou je niet mogen voelen, de persoon die bestolen wordt.
1: Ah ja, maar bij jou hetzelfde.
4: Ah ja, ja, okay, ja, misschien hadden we dezelfde.
1: Of wij zijn gewoon heel goed in het voelen van pickpockers.
4: Wij zijn de allerbeste.
1: Moeilijk woord.
4: Pickpock pros.
1: Ben jij ooit bestolen? Dan mag je nu jouw verhaal delen via de Q.

0: Max in mijn Babette. Met hoe dan ook, het gaat vanavond hierover.
1: Sowieso luistert er iemand die...
0: ooit bestolen werd. Als jij dat hebt meegemaakt, dan mag je dat altijd even delen via een berichtje in de Q-app. Zo is er Maarten uit Hoboken. Die is 2 jaar geleden op reis in Barcelona bestolen geweest. Ze hebben op de Rambla zijn gsm gepikt. Oh, dat is toch echt om zo kwaad van te worden, hè? Echt, die dieven die moeten met hun poten van hun spullen blijven. Even verder kijken. Brian uit Mechelen die zegt... een tijdje geleden woonden wij bij de oma van mijn vrouw... terwijl wij aan het verbouwen waren. Na een avondje schilderen heb ik mijn goede kleren en mijn portefeuille in de auto laten liggen... en de volgende ochtend was alles weg. Waaronder ook mijn trouwring. Ah, dat is zo ellendig. Ilse uit Milleren.
2: Wij zijn nog niet zo lang geleden bestolen geweest... van een aanhangwagen die voor onze deur stond. Dus wel niet... pickpocket, maar wel de aanhangwagen die gestolen is.
0: Oh, Casey uit Antwerpen die heeft dat ook meegemaakt in het 6e middelbaar. Ze was even naar binnen gegaan en ze had haar tassen buiten laten liggen. En toen ze terugkwam, was alles weg en haar gsm zat daar ook in. Man, toch, dat is zo ellendig. Zometeen hoor je ook het verhaal van Janti uit Lievegem. Die heeft dat ook meegemaakt. En het is echt heel zot. Want ze heeft uiteindelijk de dieven nog gevonden. En de leeftijd van de dieven, dat kan je niet geloven. Je hoort ze zometeen na

0: Het is vanavond eigenlijk een speciale uitzending. Want het is mijn allerlaatste Laatavondshow, hier samen met jou, voor mijn zwangerschapsverlof. Mijn kledingmaat is ook XL op dit moment, want de buik is zeer aanwezig. Dus ik dacht, we doen vanavond alles in XL-vorm in de show. Wat dat precies inhoudt, dat ontdek jij zo meteen.
1: Sowieso luistert er iemand die...
0: ooit bestolen is, daar gaat het eerst nog over. Er komen een paar verhalen binnen in de Q-app van onder andere Febe uit Afligem. Die zegt, bij ons thuis is al 2 keer de camionet van mijn vader volledig leeggepikt. Janti uit Lievegem, die hangt aan de lijn, want die heeft dat ook meegemaakt. En die heeft zelfs de dieven gevangen. Janti, allereerst, wat is er juist gestolen?
2: Mijn handtas, waarin ook mijn werkgsm zat, mijn portefeuille, mijn geld, een parfum en ook nog mijn autosleutels, niet onbelangrijk.
0: Okay, ja. In een handtas kunnen hele dure dingen zitten, hè? Waardevolle spullen. Vertel eens, hoe, wat, waar en wanneer is dat gebeurd?
2: Dat is een 6 jaar geleden gebeurd eigenlijk in Hemingsheim, toen ik nog werkte bij de thuiszorg in Immens. Ik was mijn cliënt met de auto ook naar de winkel gereden om boodschappen te doen. En toen wij waren de caddy toen destijds inladen, was ik naar buiten gestapt met de cliënt. En was pas mij ingevallen, een beetje 30 seconden later, dat mijn handtas nog binnen stond.
0: Ah, nee.
2: En dan ben ik heel snel naar binnen gelopen, maar die was dus al weg. En dan ben ik terug naar buiten. Ja, heel snel. Dat was echt heel snel. Dus ik dacht, ik ben direct naar buiten gelopen. De eerste mensen die ik ben tegengekomen, aangesproken. Maar dan hebben jullie mijn handtas ergens gezien. Maar natuurlijk, iedereen dat ik passeerde, niemand wist van iets. En uiteindelijk ook een ouder koppel aangesproken, zeker 75 plus. En die zeiden ook dat ze het niet hadden gezien, dat ze van iets wisten. Dan ben ik uiteindelijk terug naar binnen gelopen. Er werd iemand aangesproken, de politie is daar opgebeld geweest. En dan hebben wij samen de camerabeelden eigenlijk kunnen bekijken. En dan zag ik wel effectief dat het ouder koppel van 75 plus was dat ik passeerde, die daar wel mijn handtas vlak nadat ik buiten was gelopen in een boodschappentas hadden gestoken.
0: Dat is niet waar!
2: Ja, echt.
0: Alleen zo'n leugenaar. Ja. Maar dat is ook echt om kwaad van te worden. Hè? Andere mensen moeten van u spullen blijven.
2: Absoluut. Ah. En zeker omdat ze mij ook echt succes wensen met het zoeken van mijn handtas.
0: Dat is zo lelijk.
2: Ja, inderdaad.
0: Oké, maar dan heb je ze teruggevonden?
2: Uiteindelijk is dan, de politie heeft dan mee liggen vragen op wat er inderdaad verloren was gegaan. En dan heb ik ook verteld dat ook mijn werkgsm in mijn handtas zat. Ah. En dan vroegen ze ook van, en kunnen daar toevallig je locatie daarop aan? Ik zeg, dat weet ik niet. Ik gebruik daar niet voor zo heel veel dingen. En inderdaad, de locatie stond aan op mijn werkgsm. En hebben ze eigenlijk zo het adres van de mensen die mijn handtas hadden gestolen, te kunnen terugtraceren.
0: Maar goed.
2: Ja, inderdaad. En ik ben daar ook meer aan die mensen hun thuis mogen gaan met de politie zelf. Dat vond ik echt heel gek dat ik dat eigenlijk mocht doen. Dat ik die mocht weten wonen. En dan uiteindelijk deed ze de deur open. En die waren echt enorm geschrokken dat ik daar stond met de politie.
0: Wat zeiden die?
2: En die zei, de handtas is gestolen. En eerst ontkende ze het. Maar dan is de politie naar binnen gegaan. En blijkbaar, dat stond dan op de keukentafel. En alles wordt daar dan uitgehaald. Mijn portefeuille lag ook open.
0: Allee.
2: Ja, en dan zeiden ze gewoon, maar we wisten niet van wie dat was. Dus we waren gewoon thuis hier een keer aan het kijken van wie dat was. Ik zeg, maar ik ben je nog tegengekomen op de parking. En jij hebt gewoon gezegd, succes met je zoektocht. En dan komt hij niet veel meer zeggen.

0: hebben ze ook echt alles moeten teruggeven, ook het geld dat er was uitgehaald. En ja. Maar ze beseften er het kwaad niet van in. Allee, dat leek toch zo. Maar de politie zei ook tegen hem, maar ja, het is die stel, mevrouw, dat is strafbaar. Al goed.
1: Ja, uiteindelijk is het goed gekomen. Maar boah, wat een verhaal. Ja, en die dieven die waren 75 plus. Ik beeld mij nu in dat mijn opa een hand aspikt. Dat kan toch niet?
0: Ja, echt gek. Ja, die waren zelfs heel moeilijk te benen. En dan vind ik dat echt ongelooflijk dat je zoiets... En dan zeggen ze vaak ook iets over de jeugd van tegenwoordig. Maar dan is het daar toch ook niet echt alles over te spreken. Nee.
1: Als Disney ooit op zoek is naar een nieuw spannend verhaal, dan moeten ze jou bellen om het te verfilmen.
0: Ja, dat is heel goed. Daar hou ik mee aan.
1: Goed, Jantie, dankjewel om aan de lijn te komen. Fijn weekend.
0: Heel graag gedaan.
1: Succes met de hitte.
0: Bellen,
1: de komende dagen.
0: Dankjewel. Fijne avond.

Swedish House Mafia met Wait So Long. Zometeen kan jij meespelen met de Foute Showbiz Quiz. Maar, het is dus de Foute Showbiz Quiz XL. Omdat het de laatste keer is dat er gespeeld wordt voor mijn zwangerschapsverlof. Dus daarom luister goed vanavond niet 3, maar wel 10 cinematickets in de aanbieding. Hey, dat is de moeite. Net 10 cinematickets kan je winnen zometeen. Eerst even kijken naar de Vlaamse snelwegen. 3 minuten over 10:30. En dat ziet er heel goed uit. Je kan lekker vlot doorrijden.

0: Oké. Het is heel goed dat je luistert, want het is een bijzondere editie, hoor.
1: De Foute Showbiz Quiz.
0: XL, dat moet ik erbij zeggen. Dat is een belangrijk detail. Het is vanavond mijn laatste laatavondshow voor mijn zwangerschapsverlof. Daarom doen we dus alles in XL-vorm vanavond. Want dat is ook de kledingmaat die ik draag op dit moment door mijn dikke buik. Dus het wordt echt zo door. Vanavond kan jij in plaats van 3 cinematickets... 10 cinematickets winnen. Die kunnen jouw richting uitkomen. Dat is, dat is de moeite, dat sowieso. Maar nu vraag jij je luid op af, wat moet ik daarvoor doen? Wel, je moet meespelen met de Foute Showbiz Quiz natuurlijk. Want je krijgt 3 vragen. En per juist antwoord win jij dus 3 cinematickets. En dan is er ook nog 1 bonusvraag. En zo komen we dus op 10 cinematickets. Wil je meespelen, dan moet je nu de Q-app erbij halen en het woord showbiz doorsturen. Veel succes! Ciao!

0: Sophie uit Kokzijde, ça va daar met de hitte?
1: Zeer zeker, ja. Hallo, goedenavond.
0: Hey, hoe warm was het bij jou? Want ja, jij woont aan de zee, daar is het meestal wel wat frisser.
1: Ja, het was toch ergens 30 graden vandaag, denk ik, op het warmste punt. Ja.
0: En nu aan het regenen? Onweer?
1: Nee, dat is al gepasseerd. Nee, het was dezelfde avond. Ik ben zumba gaan dansen. Oh. Buiten, op de speelplaats van waar mijn kindjes in school zitten.
0: Hey.
1: Hebben we eerst nog een terrasje gedaan. Dus nee, het was een mooie avond.
0: Ja. Met 30 graden zumba gaan dansen, dat is stevig. Maar goed, je bent er nog. Dat is heel goed. Want Sophie, we gaan quizzen. Dua Lipa, die heeft 2 miljoen euro betaald voor 2 woningen in Londen. Prins Harry, die wil deze zomer voor het eerst in 4 jaar met zijn gezin terugkeren. Naar de UK. Kathleen Aerts, die heeft dan weer voor de eerste keer een fotodump online gegooid op Instagram. En zo is er nog veel meer gebeurd, hoor.
2: De Foute Showbiz Quiz.
0: Goedenavond en welkom bij de Foute Showbiz Quiz. Jouw gastvrouw van vanavond is Emma Salden. Hallo. En kandidaat van vanavond is dus...
1: Sophie uit Wulpen.
0: Hey, Sophie. Ik dacht dat jij uit Kokzijde kwam.
1: Ja, Wulpen is een deelgemeente van Kokzijde.
0: Oké. Alright. Goed, maar daar gaat het niet over. Ben jij proud to be fout?
1: Ja.
0: En hoe uitziet dat?
1: Als er feestjes zijn of verjaardagsfeestjes op school, gaan we met de vriendinnen of met de familie gaan we wel zo een keer achter een tijdje foute muziek opzetten en dan gaan we wel samen dansen of een keer jumpen met de kindjes of zo. Ja.
0: Oh, dan ga je het volgens mij heel goed doen in de Foute Showbiz Quiz. Want het gaat over verschillende foute artiesten. Dus komt goed. Het is vooral duidelijkheid. De Foute Showbiz Quiz XL. Want jij krijgt 3 vragen over wat er vandaag in de Foute Showbiz wereld gebeurd is. En per juist antwoord win jij niet 1, maar wel 3 cinematickets. En dan is er ook nog een bonusvraag. Ja. En dan kan je dus in totaal gewoon 10 cinematickets winnen. Zot, hè?
1: Oké. Ja, dus inderdaad, zot.
0: Oké. Sophie, ben jij er klaar voor?
1: Ja.
0: Alright, hier gaan we. Vraag 1. Welke Vlaamse foute zanger die je kent van dit nummer?
3: 7 zonden in 1 nacht. 7 zonden.
1: Dat is Christophe.
0: Oh, wauw, ik had mijn vraag nog niet gesteld.
1: Sorry.
0: Nee, dat is niet erg. Je bent er rap bij. Maar hij is 50 jaar geworden. Over welke zanger gaat het?
1: Christophe.
0: Ja, goed. Voilà, al 3 cinematickets op zak. Volgende vraag. Ja. Het Vlaams parlement heeft een rouwhulde gehouden voor de overleden zangeres van het nummer Lekker Blijven Hangen. Maar geef mij nu eens de naam van de zangeres.
1: Margriet Herman.
0: Ja, oké. 6 cinematickets al. Volgende vraag.
1: Wauw, ja.
0: Je bent ervan onder de indruk. Welke boysband heeft een nieuw nummer uit? Het klinkt zo... Het nummer heet Bottle Up. Het is speciaal gemaakt voor de nieuwe animatiefilm Paw Patrol. Een tip, de Romeo's gaan ze ook coveren op de Foute Party dit jaar. Hoe heet deze boysband?
1: De Backstreet Boys.
0: Hoppa! 9 cinematickets. Laatste bonusvraag. En dan wil jij 10 cinematickets. Sophie. Ja. Welk groot feest gaat dit jaar door, volgende week vrijdag, op 26 juni, in Flanders Expo in Gent? Deze moet je weten.
1: De Foute Party van Q Music.
0: Hey!
1: Yay!
0: 10 cinematickets win jij, Sophie. Proficiat.
1: Dank je wel. Superleuk. Dank je wel.
0: Zalig. Wie had dat gedacht dat je deze snikhete dag ging afsluiten met 10 cinematickets, toch?
1: Nee, super. Ja, nee, superleuk.
0: Voilà. Bestaat jouw gezin uit 10 man of ga je geregeld?
1: 5 man, de helft. Dus we gaan 2 keer kunnen gaan.
0: Hey, dat is perfect. Dan kan je gewoon 2 keer met het volledige gezin gratis naar de cinema.
1: Ja, super. Dat is superleuk.
0: Goed, Sophie. Dank je wel om mee te spelen. Tot ziens, hè.
1: Oké, dank je wel.

heel veel succes aan Jens uit Temse. Die laat weten in de Q-app dat hij nog aan het studeren is. Hij heeft morgen examen Spaans. Dat is rot, maar ook wel toepasselijk met deze hete temperaturen. Als jij er ook nog bij bent, dan mag je uiteraard altijd van jezelf laten horen via een berichtje in de Q-app. Laat maar komen. En na 11 uur krijg jij een stevige millekink. Dat is goed om de nacht door te komen en om het blokken draaglijker te maken. Nu eerst nog Judith met Selfmade Woman.

0: Goedenavond, het is 11 uur. Het nieuws krijg je van Niels.
1: Goedenavond. Liana, het meisje van 11 dat dood werd teruggevonden in Frankrijk, werd ook verkracht. Dat blijkt uit de autopsie. Het meisje werd begin deze maand dood aangetroffen in een verlaten graansilo in het zuiden van Frankrijk. De doodsoorzaak is nog onbekend. De hoofdverdachte is een man van 41. De zaak beroert Frankrijk al wekenlang omdat er tegen de verdachte eerder al klachten waren rond zedenfeiten tegen een minderjarige. Ja, en nooit eerder was er zoveel geweld tegen kinderen. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Vorig jaar waren er meer dan 38.000 gevallen. Dat is een stijging met 7,5% tegenover 2024. Het gaat dan bijvoorbeeld om ontvoering, verkrachting of het inzetten van kinderen in gewapende conflicten. Het zal niet verbazen, maar in de Palestijnse gebieden en Israël was het probleem het grootst. Vlaamse universiteiten maken zich zorgen over de besparing op studiebeurzen. Dat is een beslissing van onderwijsminister Zoual Demir. Het Vlaams parlement heeft het licht daarvoor op groen gezet. En daardoor zullen minder studenten in aanmerking komen voor zo'n studiebeurs. Maar het betekent ook dat de systemen aangepast moeten worden. Dat zegt Koen Verlaakt van de Vlaamse Interuniversitaire Raad.
2: Onze grootste bekommernis is eigenlijk dat onze instellingen administratief, technisch niet klaar voor zijn om zo'n drastische hervorming in te laten gaan vanaf het eerstkomende academiejaar. De mensen binnen de universiteit en hogescholen hebben eigenlijk te weinig tijd om bijvoorbeeld hun IT-systemen daarop aan te passen.
1: De Vlaamse regering wil zo 34 miljoen euro besparen. En ook nog kort meegeven dat op het WK voetbal Zwitserland met 4-1 gewonnen heeft van Bosnië-Herzegovina. En het weer nog, kans op onweer met veel regen en wind en de temperatuur gaat niet onder de 20 graden vannacht. Morgen opnieuw veel zon en erg warm tot 35 graden. 'S Avonds opnieuw kans op stevige onweersbuien.
0: En op dit moment gaat het lekker vlot op de Vlaamse snelwegen. Er is geen enkele plek waar je 5 minuten of meer verliest.
3: Music.
4: Emma Salden.
0: Ah, wat een topkeuze van jou om het allerlaatste uur van je dag hier door te brengen met nu muziek van Bruno Mars.

0: Pink met Medicine, nummer 23 in de Q-top 40. Hahaha, goedenavond. Dit is de plek om het allerlaatste uur van je dag door te brengen. En dat is natuurlijk allemaal samen in koor. Aha, de late avondshow van Q. En Sanne uit Essen is er nog bij. Sanne, hallo.
1: Goedenavond, Emma.
0: Zeg, hoe warm was het bij jou vandaag?
1: Wel, toch best wel warm. Buiten zijn we makkelijk naar de 32 graden geraakt, denk ik. En binnen in huis zitten we rond de 25.
0: En op dit moment, hoe warm is het binnen bij jou?
1: Nog steeds 25.
0: Oh, dat wordt echt een vreselijke nacht, hè.
1: Wel, we hebben geluk dat hier wel beginnen regenen en ik voel het wel afkoelen. Dus ja, ik heb alles opengezet, dus ik hoop dat we zobiet naar de 20 geraken.
0: Ah ja, en ça va, want op sommige plekken is het echt stevig aan het onweren.
1: Nee, hier is voorlopig wat gedruppel, wat regen, maar niks speciaals.
0: Oké, hopelijk blijft dat zo. Goed, Sanne, het is mijn allerlaatste late avondshow voor mijn zwangerschapsverlof, want ik krijg in augustus een dochter. Ik ga uiteraard nog presenteren in het Q Beach House, maar toch hier op deze uren. Jij hebt één zoontje, toch?
1: Ja.
0: Heb jij een allerlaatste belangrijke tip voor mij?
1: Vooral genieten. Laat iedereen maar zeggen wat ze willen. Want je gaat overladen worden met tips, dus zeker ook niet te veel vragen. En gewoon geniet. En ook, je gaat fouten maken, maar dat is ook oké. Want uiteindelijk ga je wel voelen wat je moet doen. En dat is, dat is het belangrijkste.
0: Ja, dat is eigenlijk een domme vraag, want ik heb inderdaad echt al zoveel ongevraagd advies gekregen. Maar goed.
1: Ja, dat gebeurt veel.
0: Zeg, Sanne, speciaal daarom doen we alles in XL-vorm vanavond.
2: Alles mag op het einde van de dag.
0: Dus ook dit. Alles mag op het einde van de dag XL, omdat mijn kledingmaat momenteel XL is. Dus straks vanaf 11:30 mag jij een half uur lang de muziek kiezen bij Q. Als jij bijvoorbeeld nu al zou mogen kiezen, welk nummer zou jij dan willen horen?
1: Goh. Ik heb altijd drie favorieten.
0: Oké, maar je mag er maar één kiezen, maar...
1: Ja, waarom? Dan zou ik toch gaan voor Think Pink met What About Us.
0: Oké, dat is heel duidelijk. Pink met What About Us. Hou dat nummer nog even vast. Want straks vanaf 11:30 draai ik een half uur lang jouw muziek. Dus denk gerust nu al even na welk nummer je heel graag nog wil horen. Stuur het gerust al even door via de Q-app, dat mag ook. Titel en artiest, dat heb ik van jou nodig. En wie weet wordt jouw nummer er dan uitgekozen. Het wordt een top
1: ik half uur.
0: Voilà, Sanne, keigoed. Salut, nu eerst nog Coldplay. Fijne avond nog, hè.
1: Fijne avond.

0: Kevin uit Mechelen die is ook nog wakker. Die laat even weten via een berichtje in de Q-app dat het daar in Mechelen heel stevig aan het onweren en aan het regenen is. Voorzichtig daar. Jouw nummer 3 in de Q-top 40 komt eraan. Eerst nog dit.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Een man die nog nooit een slecht nummer heeft gemaakt. Lost Frequencies is dit met Live It All. Live it all.

0: De trompet van Omi met Cheerleader. Er komt een heel tristig bericht binnen van Chris uit Pajottengem.
1: Kunnen jullie geen liedje over sneeuw of ijsjes draaien, zodat ik psychisch afkoel? Dank u, Q.
0: Maar Chris, zo zielig. Maar het is goed, de oplossing is dichtbij. Want vanaf 11:30, binnen 8 minuten ongeveer, dan mag jij een half uur lang tot middernacht, tot het einde van de dag, de muziek kiezen bij Q. Er komen nu al een paar suggesties binnen. Even kijken, Robin uit Lanaken onder andere, die wil heel graag Pommelien Thijs horen met Atlas. Olivia uit Pelt, die gaat voor een rustige Ed Sheeran met Photograph. Camille met Vuurwerk heb ik ook al zien binnenkomen. Laat maar komen, titel en artiest, dat heb ik van jou nodig. Via de Q-app, daar moet jij zijn. En dan om 11:30 gaan de lijnen officieel open. En dan mag jij aanvragen wat je maar wil. Eerst nog de man van mijn dromen. Ah, die heb ik gekozen. Harry Styles met American Girls.

0: vannacht moet doorwerken. Hij gaat nog door tot 6 uur morgen vroeg. Oh, pittig. Veel succes daar, Robbe. Maar het is goed dat jij erbij bent, want hier gaan we.
1: Alles mag op het einde van de dag.
0: XL. Het is in XL-vorm. Dat is belangrijk om erbij te zeggen. Het is mijn allerlaatste laatavondshow voor mijn zwangerschapsverlof. Dus alles wat jij hoort is in XL-vorm vanavond. Omdat dat ook mijn kledingmaat is op dit moment. Dus het komende half uur, normaal gezien mag je enkel het allerlaatste nummer van de dag kiezen. Maar het komende half uur draai ik wat jij wil horen. Titel en artiest, dat heb ik van jou nodig. Dus we gaan dat doen tot middernacht. En je mag dat doorsturen vanaf nu. Titel en artiest, dat heb ik van jou nodig via de Q-app. Laat maar komen. En ondertussen krijg je van mij nog Bibi Rexha en Faithless.

0: gaat de disco met High Hopes in de late avondshow van Q. We moeten even live over naar Christine uit Pajottenhem. Hallo Christine.
1: Hallo Emma.
0: Zeg, nog tot middernacht. Bepaal jij de muziek bij Q? Ik draai wat jij wil horen, hè, omdat het mijn allerlaatste show is voor mijn zwangerschapsverlof. Dus alles is in Excel-vorm. Net zoals ik zelf. Hoe komt het dat jij nog wakker bent?
1: Om naar jouw show te luisteren. Het is de beste laatavondshow en vooral het is de laatste keer, jammer genoeg. Maar alle begrip, ja. Ik wens jou nu al alles, het beste met de zwangerschap en zo. En ik kijk al uit naar volgend seizoen dat je terugkomt.
0: Ja, maar dat is zo lief.
1: Op zijn tijd, hè. Ja,
0: ik ga jou ook missen hoor, Christine. Maar ik ben niet weg, hè. Allee, ik kom nog terug hoor. Maar gewoon op deze uur is het de laatste keer.
1: Ja.
0: En dan ga ik even een kind op de wereld zetten en dan kom ik terug. Goed, dus, maar je hebt wel een heel goede muzieksmaak. Ook dat ga ik missen, want welk nummer wil jij horen en waarom?
1: Snoop Dogg met Sweat. Het is heel toepasselijk met die snikhete temperaturen. Dus ja.
0: Hey, het is ook een stevig nummer en het is donderdagavond. Ja. Dan mag het allemaal wat vettiger en wat prettiger. Dus Christine, ik ga hem hier klaarzetten voor jou. In ieder geval veel succes met de hitte de komende dagen. En nu al een fijn weekend.

Snoop Dogg en David Guetta met Sweat, aangevraagd door Christine uit Pajottegem. En er is duidelijk heel veel volk dat niet kan slapen vanavond. Het is 180 graden natuurlijk in de slaapkamer. Maar dat is goed, want zo komen er extra veel verzoekjes binnen. Dus laat maar komen hoor. Titel en artiest heb ik van jou nodig via de Q-app, want nog tot middernacht bepaal jij de muziek bij Q. Titel en artiest, dat heb ik van jou nodig. Zoals Jens uit Vilvoorde, die wilt heel graag dit nummer horen, want dan krijgt hij zin in de zomers en past ook wel bij de temperaturen. Bob Sinclair met Love Generation.

0: Bazaar met een nacht in Amsterdam. Speciaal voor Astrid uit Lier. Die wou heel graag dit nummer horen, want nog tot middernacht.
1: Alles mag op het einde van de dag.
0: Is dit jouw moment? En grijp ook dat moment met beide handen, want jij bepaalt de muziek bij Q. Het is mijn allerlaatste uitzending voor mijn zwangerschapsverlof op deze uren. En daarom is dus alles in XL-vorm. Omdat dat exact is hoe ik eruit zie ook op dit moment. en dan is er Kevin. Oh, maar Kevin niet aan de lijn, maar Kevin heeft afgelegd. Wacht, ik ga hem even opnieuw proberen terugbellen. Want Kevin had een zeer goed nummer gekozen.
2: Sorry, de
0: lat
2: was weggevallen.
0: Ja, inderdaad, dat had ik door. Ik dacht, zeg, waar is de Kevin naartoe? Maar goed, Kevin, blij dat jij erbij bent. Hoe heb jij de hitte overleefd?
2: Ik heb vooral geslapen en dan beneden in een airco gezeten.
0: Nou ja, hoe komt dat je geslapen hebt overdag?
2: Ik werk met de nacht.
0: Ah, tot te laat moet je nog door vanavond.
2: Morgen vroeg. Oh.
0: Pittig. Dan ga je ook nog Vincent van Geel horen. Maar het wordt ook een stevig weekend, hè. Wat ga je doen?
2: Ik ga naar Hero Dutch Comic Con in Utrecht.
0: Wacht, dat moet je even vertalen. Wat blief?
2: Hero Dutch Comic Con, dat is een heel groot evenement voor cosplayers, of gamers, of anime lovers die daar naartoe gaan.
0: Ga jij je verkleden met 35 graden?
2: Ja, zeker wel.
0: Wat blief?
2: Zeker wel.
0: Oké, goed. Kevin, veel sterkte, zou ik zeggen.
2: Dank je.
0: Welk nummer wil jij horen en waarom?
2: Geef me Dai Dai van Shakira voor de WK-sfeer bij te houden. Hè. Dus het is de tijd van
0: daar. Wel, het zal wel zijn. Zeg, Kevin, het staat hier klaar. Veel succes dit weekend met het verkleden in 35 graden en maak er een fijn weekend van.

0: concrete heart.
1: Dat is speciaal voor Robin uit Antwerpen, Medusa met Cameron Whitcomb. Sorry, ik was even in de war, zeg. Ah, het is voor mij ook al een hele lange en zware hete dag geweest. Zeker als je 30 weken zwanger bent. Maar goed, het is wel een hele eer voor Kelly uit Harelbeke, want het allerlaatste nummer van de dag, van de allerlaatste laatavondshow voor mijn zwangerschap, wordt dus gekozen door haar. Kelly, goedenavond.
2: Goedenavond, Emma.
1: Hoe komt het dat je nog wakker bent?
2: Ik ben net op weg naar huis van mijn bijberoep. Ik doe upper day parties bij de Officie Chris. Ik heb juist een leuke avond gehad met de dames.
1: Ja, dat zijn seksspeeltjes, hè, voor alle duidelijkheid.
2: Yes.
1: Ja. En heb je veel verkocht?
2: Ja, het was een mooie avond. Het was een enthousiaste groep en ze hebben geld laten rollen, dus het was tweemaal leuk.
1: Aha, hé, hey, kassa kassa. Dat is wel zot, hè, met 35 graden seksspeeltjes verkopen. Maar ja.
2: Het kan nooit warm genoeg zijn.
1: Nee, dat is waar. Maar is het bij jou fris in de slaapkamer nu? Of?
2: Wel, ik weet het nog niet. Ik hoop dat mijn ventje eraan gedacht heeft voor alles open te zetten.
1: Kan je ook weer zeer dubbelzinnig interpreteren. Maar goed, zeg, veel succes daar met de hitte. Ik ben blij dat ik jou aan de lijn heb, hoor.
3: Alles mag op het einde van de dag.
1: Want Kelly, complimenten voor jouw muzieksmaak. Welk nummer wil jij horen als allerlaatste nummer van de dag en waarom?
2: Ja, ik wou eigenlijk vooral om jou even op een troontje te zetten, wou ik graag Sexy Lady van Shaggy aanvragen. Vooral omdat ik vind, ja, heel veel vrouwen hebben altijd zoiets, een zwangerschap, het lichaam verandert, hebt een buikje, de zwangerschapskilo's of de dergelijke. En uiteindelijk is het een signaal naar alle vrouwen, je blijft ook mooi na een zwangerschap. Hè.
1: Oh, maar zo lief van jou. Zeg, goede muzieksmaak en dan wordt het de dag nog eens afgesloten met zo'n schone complimenten. Ah,
2: voilà.
1: Kelly, je bent de allerbeste. Dankjewel om dit nummer aan te vragen en fijn weekend. Nu al.
2: Voor jou ook, dankjewel.

0: 12 uur. Goeienacht, het nieuws krijg je van Niels.
1: Goeienacht. Liana, het meisje van 11 dat dood werd teruggevonden in Frankrijk, werd ook verkracht. Dat blijkt uit de autopsie. Het meisje werd begin deze maand dood aangetroffen in een verlaten graansilo in het zuiden van Frankrijk. De doodsoorzaak is nog onbekend. De hoofdverdachte is een man van 41. De zaak beroert Frankrijk al wekenlang, omdat er tegen de verdachte eerder al klachten waren rond zedenfeiten tegen een minderjarige. Nooit eerder was er zoveel geweld tegen kinderen. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Vorig jaar waren er meer dan 38.000 gevallen. Dat is een stijging met 7,5% tegenover 2024. Het gaat dan bijvoorbeeld om ontvoering, verkrachting of het inzetten van kinderen in gewapende conflicten. In de Palestijnse gebieden en Israël was het probleem het grootst. En sport, de Yellow Tigers, dat zijn onze Belgische volleybalvrouwen, hebben net niet kunnen stunten tegen topland Brazilië in de Nations League. Ze verloren in 5 sets. Brazilië is trouwens nummer 2 van de wereld. Morgen dan spelen de Yellow Tigers al opnieuw tegen Duitsland. En ook nog kort meegeven dat op het WK voetbal Zwitserland met 4-1 heeft gewonnen van Bosnië-Herzegovina. En dan nog het weer. Kans op onweer met veel regen en wind. En de temperatuur gaat niet onder de 20 graden vannacht. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 35 graden. 's Avonds opnieuw kans op stevige onweersbuien.